0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt, in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven.

0: wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen.
1: Door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden.

0: En tot zover het ANP nieuws.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: De nacht van Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Grootnieuws. Levenswoorden. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. Een nieuwe week is begonnen. Zometeen gaan we luisteren naar de man die je normaal altijd aan het einde van de week hoort. Op vrijdag, Rob Favier. Daar is hij in De Nieuwe Morgen te horen met zijn overdenkingen. En een tijd geleden deed hij een serie over de eerste Korinthebrief. En in die eerste Korinthebrief gaat het ook over oordelen. Iets waar wij als mensen allemaal heel goed in zijn. Zometeen dan horen we zijn overdenking. Eerst gaan we luisteren naar de dagtekst van vandaag. Die komt uit Handelingen 16, vers 31. Daar staat: ze antwoorden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten.

0: de Psalm Project. Je hoorde Wacht op de Heer, Psalm 27. Een tijd geleden startte Rob Favier, overdenker van De Nieuwe Morgen, die je iedere vrijdagochtend hoort, met een serie over de eerste Korinthebrief. En als je die zo doorgaat, dan kom je er pas achter hoeveel er wordt besproken in die brief. Hoeveel verschillende thema's daar voorbij komen, waar we vandaag de dag nog een hele hoop van kunnen leren. Neem bijvoorbeeld het onderwerp oordelen.
1: Heb jij je mening ook altijd zo snel klaar? Er zijn mensen die als ze iets horen in no time weten hoe het zit en hoe het moet. Niet dat ze gehinderd worden door kennis van zaken, hoor, maar ze hebben gewoon hun woordje klaar. Zonder te weten waar het over gaat, kunnen ze soms zomaar mensen de grond inboren. En soms lijkt dat stoer, maar eigenlijk is het verschrikkelijk pijnlijk en ook heel dom. Maar wij zijn daar in Nederland bijzonder goed in geworden. Zegt iemand iets wat je niet zint, dan verdiep je je niet in de achtergronden van zijn opmerkingen, maar zet je meteen een scheldpartij op X en het liefst natuurlijk een paar doodsbedreigingen, anders komt het niet hard genoeg aan. Nou, Paulus schrijft ons in 1 Korinthe 4 dat christenen zich daar verre van moeten houden. Want, zegt hij, er is er maar één die oordeelt en dat is de Heer. Een cabaretier heeft ooit gezegd: elk oordeel voor het laatste oordeel is een vooroordeel. Maar hoe komt het dan dat de christenen toch nogal eens die naam hebben? Nou, blijkbaar omdat ze dat doen of te vaak gedaan hebben. Waarom toch? Is het soms om jezelf beter te profileren? Als je een ander naar beneden trapt, kun jij proberen te stijgen op de ladder. En weet je waar je over praat? Paulus vertelt ons dat God aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. Iemand veroordelen kan soms ook een soort leedvermaak geven. En dat schijnen mensen leuk te vinden. In de gemeente van Korinthe hadden ze hun mondje ook wel klaar. Maar Paulus vertelt ons dat we het oordeel moeten overlaten aan God. Maar mogen we dan helemaal geen mening hebben over de dingen? Ach, die heb je stiekem toch wel. Maar er zijn een paar belangrijke vragen die je jezelf moet stellen voordat je die mening naar buiten brengt. Zeker als het over een medemens gaat. De eerste vraag is: ben ik op de hoogte van wat er speelt? Heb ik alle kanten van de zaak gehoord? Of vorm ik mijn mening op basis van een gerucht? Tweede vraag: ben ik sowieso wel in de positie om over dat en dat onderwerp een mening te hebben? Derde vraag: heeft het zin dat ik hier een mening over heb? Wat schieten we ermee op als ik mijn mening spui? En daarmee komen we op het belangrijkste punt. Vorm ik mijn mening vanuit de liefde? Want ons wordt vanuit de Bijbel geleerd om zo met onze naaste om te gaan dat hij of zij kan groeien door het contact dat we met elkaar hebben. En kan iemand groeien van liefdeloosheid? Daar gaan mensen toch alleen maar kapot aan. Dus als jij tot de conclusie komt dat je mening niet is ingegeven door de liefde van God, dan moet je gewoon even je kaken op elkaar houden. Want dan heb je wel iets om te oordelen, maar je hebt eigenlijk niets te vertellen. Alleen als de liefde herkend wordt.

0: Shane & Shane, you're the Break Every Chain bij Grootnieuws Radio. Daarvoor hoorde je het negende gedeelte van de overdenkingen-serie over de eerste Korinthebrief van Rob Favier. Nu gaan we luisteren naar deel 10, die gaat over nederig zijn.
1: Behalve dat er in Korinthe verschillende groepen waren waaruit de gemeente bestond, zaten ze van tijd tot tijd ook nog op te scheppen tegen elkaar. En daar baalt Paulus enorm van. Want hij zegt dat dat niet bij een christen hoort. Die hoort juist nederig te zijn. Want, zo vraagt hij de mensen, wie denk je wel dat je bent? Is het niet zo dat alles wat je bezit je geschonken is? Dus waarom doe je dan of je het zelf verworven hebt? Is de juiste houding voor iemand die Jezus wil volgen niet de houding van je handen open? Als wij met onze vuisten in de lucht staan te zwaaien om te vertellen hoe goed we zijn en wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen, dan kan God ook geen liefde in je handen stoppen. Dan is er eigenlijk weinig plaats voor hem. Paulus vertelt ook nog even wat voor leven hij zelf heeft. Hij zegt dat apostelen honger en dorst lijden, bijna geen kleren hebben, worden mishandeld en een zwervend bestaan leiden. Maar als ze bespot worden, dan zegenen ze juist. En als ze vervolgd worden, dan verdragen ze het. Als ze beledigd worden, dan antwoorden ze vriendelijk. Echt niet te geloven. Niet bepaalt onze stijl hier in het kikkerlandje. Als hier iemand je beledigt, dan moet je het hem juist betaald zetten. Oog om oog, tand om tand. Paulus noemt zichzelf zelfs het uitschot van de wereld. Dan moet het evangelie toch wel zo'n ongelooflijke kracht zijn, wil je dit allemaal volhouden? Blijkbaar is het niet zo dat als je nederig wilt leven en je zelfs onder de voet wilt laten lopen voor het evangelie, dat je dan ook het onderspit delft. Dat kan zo lijken, maar bij Paulus gebeurde dat nooit. Altijd wist hij weer op zijn benen te gaan staan. Het is een houding waar je voor kiest, niet een houding die je overkomt. Misschien geeft hij aan het eind van hoofdstuk 4 wel heel goed de reden. Daar zegt hij dat het koninkrijk van God niet uit woorden bestaat, maar uit kracht. Deze uitspraak moet je natuurlijk niet uit zijn verband rukken, want bij het koninkrijk horen natuurlijk wel heel veel woorden. Alleen, Paulus bedoelt niet de wijze woorden van de liefde, maar de holle klanken. Dus de woorden die de patsers gebruiken om belangrijk over te komen, zonder dat er diepe inhoud in zit. Het is zelfs nodig dat Timotheus, zijn reisgezel, persoonlijk naar Korinthe gaat om uit te leggen waar het om draait. Arrogantie en opschepperij zijn geen zaken waarmee je een gemeente kunt zijn. Ze maken de boel juist kapot. Heeft Jezus niet zelf gezegd dat hij gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen? Dan moet dat het visitekaartje zijn van diegenen die hem tot de Heer van hun leven willen maken. In een spreukenboek staat een spreekwoord dat we niet vaak genoeg kunnen gebruiken. Hoogmoed komt voor de val. Zullen wij eraan toevoegen, als je nederig durft te zijn, kun je beter aan Jezus' voeten liggen.

Irma Dee. Je hoorde Storm daarvoor. Het 10e gedeelte van de overdenkingen-serie over de eerste Korinthebrief van Rob Favier. Rob die hoor je dus ook iedere vrijdagochtend met zijn overdenkingen in De Nieuwe Morgen. De Nieuwe Morgen, die staat ook weer op het punt van beginnen. Zometeen met Annemarie Bouillard.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
4: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
5: Garage Ploeg en Surhuis Terveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, goed om deze dag zo samen te beginnen. We gaan richting de hogere temperaturen deze week. Maar vooralsnog de ochtendkoelte. Met welke muziek wil jij deze maandag ingaan? Misschien een lied ter bemoediging? Of een lied om heel goed bij wakker te worden? Of een combinatie van die twee? Laat je horen via de app van Grootnieuws Radio. Spreek ik je misschien wel zo meteen.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit.

0: deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.

0: zo makkelijk retour.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
2: Met Annemarie Biljart.
1: Het christelijke radiostation.
3: Goedemorgen Annemarie. Allang wakker horen en onderweg naar Zandam, even lossen. En dan laden we een heel veel water lossen in Hogeveen. Och, en dan zal de dag er wel weer op zitten. Een fijne uitzending, God zegen voor iedereen die luistert. En maak wat van deze dag. Hoi hoi.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am. Voor King & Country en Love Me Like I Am. Goedemorgen mensen, het is 6 juni 2026. 6 minuten over 6. Alle wakkere mensen onderweg naar het werk. Of mensen die gewoon met pensioen zijn en spontaan wakker zijn op dit tijdstip. Joop, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
0: Nou ja, het spontaan, dat is niet helemaal waar. Want je hebt het wekkertje wel gezet vanochtend.
1: Ja, die stond om 4 uur. Ja.
0: Mensen. Nou, ja. Wat leuk. Jij appt naar de studio, Gerda en ik onderweg. En Joop. En toen zei jij net, wij hebben elkaar al gesproken.
1: Dat hebben we ook, ja. 31 januari, dat is alweer een poosje geleden. Toen ben ik met pensioen gegaan.
0: En weet je, Joop, op het moment dat jij dat zegt, dan denk ik, ik weet dat nog. Dat was jouw allerlaatste werkdag.
1: Ja,
0: en dat ging gepaard met, ja, ik ga met pensioen. En ook een stukje weemoed. Hoe is het nu met je?
1: Het is best goed. Ik mis mijn werk nog niet. En dat komt mede door het feit dat we voor de baanderij uit Gouda, een vrijwilligersorganisatie, zijn we regelmatig op pad met hele leuke ritjes, waarvan we er nu ook weer eentje hebben.
0: En even de baanderij?
1: De baanderij, dat is een overkoepelende organisatie waar elke hulpverlening aan kan kloppen met het laden van een container, met een transport naar Afrika, naar Oekraïne, noem maar op, overal eigenlijk in de wereld.
0: Wat mooi.
1: Waar nood aan de man is en waar hun ingeschakeld worden van, joh, ik loop hier tegenaan, het verschepen van een container, noem maar op, al het mogelijke werk.
0: Ja,
1: kun je hun voor inschakelen.
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat jij nog drukker kan zijn dan toen je nog werkte.
1: Zeker, zeker. Ja, ja.
0: Zeg, waarom zijn er 2 motoren nodig in Afrika?
1: Dat is een project van 9 motoren. Dat zijn bijna gloednieuwe motoren. En die worden als begeleidingsvoertuigen ingezet bij het transport van ambulances, van hooggeplaatste regeringsfunctionarissen. Je kan het zo gek niet benoemen. En die gaan we dus ophalen. Nu 1 in München en morgen 1 in Italië. Die gaan we in Antwerpen inleveren. En daar worden ze omgebouwd tot escorten motorvoertuigen.
0: Oké. Okay.
1: Er komen zwaailichten op in de kuip en op een stang en van alles en nog wat.
0: Ja, ja, dan krijgen ze een heel goed tweede leven in Afrika in dit geval.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: En waar rijden jullie nu?
1: Wij rijden nu in de buurt van Tiel. We zijn net Tiel voorbij.
0: Oh joh. Oh, dus je had gewoon de wekker vroeg gezet om de broodjes te smeren, de koffie in de thermoskan te doen.
1: Ja, en de coolbox in te laden, want ik had natuurlijk gewoon mee.
0: Het is heel goed dat je dit doet samen met jou, Gerda, maar
1: ja,
0: is het
1: heerlijk
0: ook een beetje leuk?
1: Ja, ja, dat is het ook. Dat is het ook, ja. Het is alles bij elkaar. Het is fantastisch om van deze organisatie deel uit te mogen maken. Dat is geweldig.
0: Nou, zeg dat. Joop, supergoed om je te spreken. En
1: ja,
0: doe voorzichtig onderweg.
1: Dat doen we zeker, meisje.
0: Ik hoor het al. Je geniet er ook van.
1: Ja, ik wil nog even de groetjes doen aan oud-collega Roel.
0: Nou, bij deze.
1: Roel Verkuil, die rijdt bij Van der Bas uit Reewijk, waar ik ook gereden heb.
0: Oké, nou, dat is helemaal genoteerd.
1: Zo is dat. Als je luistert, Roel, het gaat je goed.
0: Mooie dag en goede reizen, Joop.
1: Dankjewel, Annemarie. Yo, groetjes. Hoi, hoi.

0: om deze dag te beginnen. Terwijl ze nog heel wat kilometertjes te gaan hebben naar München en daarna door naar Italië. 10.000 redenen tot dankbaarheid van de Opwekking Band.
1: Dagtekst.
0: Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, alle deuren opengaan door een aardbeving en de gevangenbewaarder in paniek raakt, wat moet hij doen? Dat even in een notendop. Lees vooral zelf Handelingen 16. En dan staat er in vers 31... Ze antwoorden, geloof in de Heer Jezus en u zult worden gered. U en uw huisgenoten. Handelingen 16, vers 31 is de dagtekst van vandaag. Geloof in de Heer Jezus en u zult worden gered. U en uw huisgenoten.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

Heerlijk dit, je hoort Martijn Buwalda en altijd nog wel ergens, halleluja. En dit natuurlijk, Elevation Worship en Brandon Lake, I Know a Name. Terwijl als je onderweg bent van Tiel naar München, ik noem maar wat, je nog zo'n 7 uur te gaan hebt. Dus ergens in de middag kom je dan aan, dat is goed om te weten. Een heel aantal andere mensen meldt zich ook wakker in de app. Jan vandaag weer heerlijk oppassen op kleindochter Nienke. Nu eerst een rondje in de sportschool met Groot Nieuws Radio. Nou, heel veel succes. Niet te zwaar, hè? Anders loop je blessures op. Rudolf Jan, die meldt zich ook. Net als Corina zit heerlijk aan de koffie. Nou, ik heb er net ook eentje op, Corina. Smaakt heel goed deze ochtend. Is onderweg naar vliegveld Oostwold met vliegtuigbrandstof. Hendrik uit Euroklas vanmorgen in een dagboekje over wat vriendschap ons waard is. Dat is een mooie vraag om vandaag over na te denken. En de vriend met een hoofdletter, wat hij voor ons over heeft gehad. Marjolein, goedemorgen zeg ik tegen jou. Rosa is erbij. Kees onderweg vanuit Ede naar zijn werkplaats. De begraafplaats Moskowa in Arnhem. En dat is een hele mooie begraafplaats, weet ik toevallig zelf. Mike is er ook bij. Gerda wordt wakker in Noorwegen. Is wakker in Noorwegen, kan ik beter zeggen. Yvonne meldt zich ook via de app van Groot Nieuws Radio. Mooi om vertrouwde namen zo binnen te zien komen. En dat geldt ook voor Henk. Die heeft dit weekend lekker in de tuin gewerkt. Daar was het ook prima weer voor. 2 keer gebarbecued. Ja, allerlei afscheidsbarbecues met kringen en zo. En nu onderweg naar Baanbrugge om een 3-daagse workshop te geven.

0: Turn Your Eyes Up on Jesus in de uitvoering van Lauren Daigle. Ja, het is bijna 6:30. En dat betekent dat je bij Groot Nieuws Radio toch wel het nieuws gaat horen. En je merkt dat ik enigszins twijfel. Dat komt door wat je te horen krijgt nu. Ja, lukt. Zei ik al, het is bijna 6:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Vanaf morgen wordt het makkelijker om probleemwolven af te schieten. Dat heeft staatssecretaris Erkens besloten. De nieuwe wet had haast, aangezien er in het zomerseizoen veel welpen bijkomen en wolvenouders die beschermen. Verboden websites die designerdrugs verkopen staan gewoon weer online, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. De sites zijn naar het buitenland verplaatst, waardoor ze moeilijker te blokkeren zijn door de inspectie. Engeland heeft gastland Mexico uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 3-2, ook al speelden de Engelsen lang met 10 man. En Noorwegen won van Brazilië met 2-1. Haaland scoorde 2 keer.
2: Groot nieuws update.
0: Waarom wil het CDA geen uitzondering maken voor het kerkasiel in Kampen en voor in Nederland gewortelde kinderen? Daarop geeft partijleider Bontebal nu antwoord in het ND. Het verwijt dat de belangen van het kind niet worden meegewogen klopt niet volgens hem. Want al bijna 600 dagen zit de Oeksbeekse familie Babajans in de kerk Openhof in Kampen. Nieuwe uitspraken bieden hoop, maar het gezin blijft voorzichtig. De Raad van State besloot vorige week in de zaken van 7 gewortelde kinderen dat ze na jaren procederen een verblijfsvergunning krijgen. Het gezoem van een tattoo-machine klonk zaterdag door de grote kerk in Breda. 20 bezoekers lieten zich daar vereeuwigen met een unieke tatoeage, geïnspireerd op de eeuwenoude verhalen van de kerk. Dat vertelde directeur Marieke Wiegel bij Omroep Brabant.
3: Hier zijn verhalen in steen gehouwen, uit hout gesneden. In muurschilderingen kan je ze zien. En dat mensen het nu op hun huid doen is alleen maar heel mooi. Dus eigenlijk sluit het er heel mooi bij aan.
0: Vanwege de grote belangstelling komt er in september een tweede tattoo-weekend in de kerk. En ruim 3000 mensen vierden afgelopen weekend het jubileum van de GZB. De Gereformeerde Zendingsbond bestond 125 jaar. Politici zoals Christoffer van de SGP, Dirk Boswijk van het CDA en ChristenUnie-leider Mirjam Bikker waren erbij. Trinity trad op, maar vooral zendingsreizen en grote dankbaarheid stonden centraal. Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het is vandaag eerst bewolkt, later schijnt ook de zon. Het wordt 21 graden op de Wadden, 29 in Limburg. Verkeersinformatie is er en krijg je van de ANWB.
4: De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor afrit Dordrecht Centrum staat een te hoog voertuig. De weg is hier dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.
5: Annemarie Biljart.
0: Gert-Jan meldt zich in de app onderweg naar Oostgeest. Paul meldt zich vanuit het Belgische Pelt. En een groet van Alexander vanuit een grijs Rijnsburg. Nog 2 weken en dan naar Oostenrijk. Lekker
2: zeg. Nieuwe morgen.

Roses All Along van Franny Cash, die je ook kunt kennen van We the Kingdom. Zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Lucas 6 kun je er eventueel vast bij pakken. Als Jezus zijn leerlingen heeft uitgelegd wat er nou wel, maar vooral ook niet mag op Sabbat, of misschien wel juist andersom. En als hij mensen geneest en uitleg over hoe dat nou werkt, Gods nieuwe wereld, en wat dat ook voor rijken betekent. Nou, wat een ontzettend bijzonder nummer blijft. Juist hier bij Grootnieuws Radio. Word of God speak.

0: zijn daarvoor, zoals gezegd, Word of God Speak. En inderdaad, Alexander, het allereerste lied op Groot Nieuws Radio dat ooit te horen was. Blijft prachtig.
1: De Groot Nieuws Radio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Deze dag lees ik voor je Lucas 6, vers 24 tot 38 uit de Basisbijbel. Maar pas op, rijke mensen, want jullie hebben je troost al. Pas maar op, jullie die nu zoveel te eten hebben, want jullie zullen honger hebben. Pas maar op, jullie die nu plezier hebben en lachen, want jullie zullen verdriet hebben en huilen. Pas maar op als alle mensen goede dingen van jullie zeggen. Want hetzelfde hebben hun voorouders met de leugenprofeten gedaan. Wees goed voor je vijanden. Jezus zei, luister naar wat ik zeg. Houd van je vijanden en wees goed voor de mensen die je haten. Zegen de mensen die je vervloeken en bid voor de mensen die je slecht behandelen. Als iemand je op je linkerwang slaat, draai dan ook je rechterwang naar hem toe. Als iemand je mantel afpakt, geef hem dan ook je hemd. Als iemand iets van je wil lenen of van je afpakt, geef het hem dan en vraag het niet terug. Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden. Als je alleen houdt van je vrienden, wat is daar dan voor bijzonders aan? Want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En als je iets goeds doet voor iemand die iets goeds doet voor jou, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen doen dat. En als je alleen iets wil uitlenen aan iemand van wie je het ook weer terug zal krijgen, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen lenen aan andere slechte mensen om weer evenveel terug te willen krijgen. Nee, houd van je vijanden en wees goed voor hen. Leen iets uit zonder te verwachten dat je terug zal krijgen. Dan zul je een grote beloning krijgen en een kind van de Allerhoogste God zijn. Want Hij is ook goed voor de ondankbare en slechte mensen. Wees vriendelijk, net zoals jullie Vader vriendelijk is. Oordeel niemand. Dan zul jij ook niet geoordeeld worden. Veroordeel niemand. Dan zul jij ook niet veroordeeld worden. Laat los. Dan zul jij ook losgelaten worden. Geef, dan zal er aan jou ook gegeven worden. Een goed gevulde, aangedrukte, geschudde, overlopende maatbeker zullen de mensen je geven. Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul jij ook gemeten worden.
1: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Deeper and Brighter Days. Dordrecht, goedemorgen. Dat geldt in het bijzonder voor jullie, Ineke en Piet. Mooi dat jullie hier wakker melden via de app van Groot Nieuws Radio. Kan nog net, hè. Ik vind eigenlijk laatkomers zijn er niet. Tussen 6 en 7 zijn we gewoon lekker onder elkaar. Nagali laat weten dat ze een mooi weekend had. Dat is zeker mooi. Peter onderweg op dit moment van Amersfoort naar de Meren. Gert-Jan aan het fietsen naar Waalwijk. Heerlijk in de ochtendglorie. Ik vind dat een mooi woord, ochtendglorie. En John laat weten, het is bewolkt in Arnhem. Nou, dan laat ik op mijn beurt weten, John, dat die zon uiteindelijk Brighter Days vandaag gaat schijnen.

0: Ik dacht even in Zaandam te kunnen lossen. Ligt daar één eruit een heel stukje. Maar ja, dan gaan we omrijden via de polder. Ja, dan komen we maar drie kwartier later aan. Hè. Het is niet anders. Maar we zitten lekker. Mooi muziekje van Grootwies Radio. Nou, het komt allemaal goed. Hoi.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers. Versterk impactvolle organisaties. En maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen, en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
20: De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7.

0: Hoorn richting Den Oever. Bij Albakerken is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via het tankstation en je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur op onthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht.
1: Nou, sterk als je in een van die files staat. En sowieso, opstarten kan soms best heel ingewikkeld zijn op deze gewone maandag. Dat valt nog te bezien, want zometeen in de Nieuwe Morgen iets met een concert. Cici Winans en Charity Gill. Kaartjes, en die hoef je dan niet te kopen. Ik leg het zometeen verder uit.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram, 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dasti, ja, van Jumbo.
6: GardenOnline.nl. Een overkapping hoeft niet duur te zijn. GardenOnline.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Luister deze week en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. De Nieuwe Morgen.
17: Met Annemarie Biljart.
16: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Onbeschrijfelijk. Zo groot is God.
1: De dagtekst.
2: En dat sluit mooi aan als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, alle deuren opengaan door een aardbeving en de gevangenbewaarder in paniek raakt. Wat moet hij doen? Dat even in de notendop. Lees vooral zelf Handelingen 16. En dan staat er in vers 31... ze antwoorden: geloof in de Heer Jezus en u zult worden gered. U en uw huisgenoten. Handelingen 16, vers 31 is de dagtekst van vandaag. Goedemorgen mensen, jij in het noorden van het land. Een speciaal goedemorgen voor jou in deze eerste week van de zomervakantie. Want dat is het. Dan is het wel 17 augustus alweer voorbij, maar toch. De rest ploegt nog even door. De afscheidsavonden, barbecues en laatste keren van clubjes vliegen je om de oren. De temperatuur gaat weer oplopen eind deze week tegen de 30 graden. En wat zou het mooi zijn om deze zomer fabuleus af te sluiten.
3: Luister deze week en win kaarten voor CC Winans en Charity Gale.
2: Worthy of it all, thank you Jesus for the blood, goodness of God, I speak Jesus en ga zo maar door. Deze nummers ken je van CC Winans en Charity Gale. Zij geven een uniek concert, een worshipavond in Ahoy Rotterdam, 26 augustus aanstaande. En jij kan daarbij zijn. Je maakt kans op 2 kaarten voor het concert. De hele week dus, maar nog concreter, in de Nieuwe Morgen geef ik die kaartjes weg. En nog beter, dat gaat zo meteen gebeuren. Je geeft je op via grootnieuwsradio.nl/actie... met wie wil je naar dit concert en waarom. En dan spreek ik je heel graag zo meteen. 2 kaartjes voor CC Winans en Charity Gale ga ik zo weggeven.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook voor hem genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: God of the Moon and Stars van Kees Kraaienoord.
1: Luister deze week en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gale.
0: Jantine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe heeft ze het gedaan dat eerste jaar?
2: Ja, ze heeft het echt fantastisch gedaan.
0: Spannend,
2: ja.
0: Hè?
2: Het was heel erg spannend, ja.
0: Jonge, jonge. Het eerste jaar op de middelbare school voor Sarah Lynn. En dan opeens worden ze groot.
2: Dan worden ze heel groot, ja. En dan zijn ze ineens van kind naar beginnend volwassen. Ja, ja, heel gaaf.
0: Hoe zit het met de make-up?
2: Ze houdt van een make-up, maar wel met mate. Ja.
0: Oké. Ja, dat is dus echt wel een ding, hè, op de middelbare school. Soms groep 8 zelfs al. Wat is dat met jou en Sarah Lynn en aanbiddingsmuziek?
2: Oh ja, we houden allebei ontzettend veel van muziek. En we luisteren samen veel muziek. Zij neemt mij ook heel erg mee in de muziek die nu, die nieuw is. Dus ja.
0: Blijf je een beetje op de hoogte?
2: Zo blijf ik een beetje op de hoogte, ja.
0: Ja, dan kennen jullie, want Sarah Lynn staat naast je, toch?
2: Ja, ze staat naast me.
0: Worthy of it all. Thank you, Jesus. The goodness of God. Laat Sarah Lynn nou 25 augustus 13 worden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik heb een waanzinnig cadeau voor je.
2: Oeh.
0: 26 augustus gaan jullie naar Cici Winans en Charity Gale.
2: Oh, heel, heel erg gaaf.
0: Geniet ervan.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel. Ja,
0: dag Jantine. Dag Sarah Lynn.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Doei.

0: van Cela en daarvoor prachtige Jars of Clay. Is het. Goedemorgen, je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Meer dan 100 medewerkers van de Haagse Hogeschool deden een melding van onveilige werksfeer. Het gaat volgens Omroep West over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het wordt makkelijker om wolven af te schieten. Van staatssecretaris Erkens mogen provincies sneller een vergunning klaarleggen. Het zit hem dwars dat er laatst pas eentje was afgegeven op de Veluwe toen de wolf al vertrokken was. En Rusland en Oekraïne hebben vannacht weer raketten en drones op elkaar afgeschoten. In Kiev vielen zeker 10 doden. Russische raketten kwamen neer op een woongebouw.
2: Groot nieuws update.
0: Waarom het CDA geen uitzondering maakt voor het kerkasiel in Kampen en voor in Nederland gewortelde kinderen? Partijleider Bontebal legt dat uit in het ND. Het verwijt dat de belangen van het kind niet worden meegewogen klopt niet volgens hem. De Oezbeekse familie Babian zit al bijna 600 dagen in de Open Hof in Kampen. Nieuwe uitspraken bieden hoop, maar het gezin blijft voorzichtig. De Raad van State besloot vorige week in de zaken van 7 gewortelde kinderen dat ze na jaren procederen een verblijfsvergunning krijgen. Het gezoem van een tattoo-machine klonk zaterdag door de Grote Kerk in Breda. 20 bezoekers lieten zich daar vereeuwigen met een unieke tatoeage, geïnspireerd op de eeuwenoude verhalen van de kerk. Dat vertelde directeur Marieke Wiegel bij Omroep Brabant.
3: Hier zijn verhalen in steen gehouwen, uit hout gesneden. In muurschilderingen kan je ze zien. En dat mensen het nu op hun huid doen is alleen maar heel mooi. Dus het, eigenlijk sluit het er heel mooi bij aan.
0: Vanwege de grote belangstelling komt er in september een tweede tattoo-weekend in de kerk. En ruim 3000 mensen vierden afgelopen weekend het jubileum van de GZB. De gereformeerde zendingsbond bestond 125 jaar. Politici van de 3 christelijke partijen waren er. Trinity trad op, maar vooral zendingsreizen en grote dankbaarheid stonden centraal. Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Het is vandaag eerst bewolkt, later schijnt de zon. Het wordt 21 graden op de Wadden, 29 in Limburg. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
4: Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur oponthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 35 minuten vertraging.
5: Annemarie Biljart.
0: Terug van weg geweest, zometeen, want het is weer die tijd van het jaar tijdens de Tour de France. Bij Groot Nieuws Radio, de Kerkentour.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke radiostation.

0: Natalie Lane is bezig met nieuwe muziek. Still Running to You heet het nummer. Hoor je vast binnenkort meer van.
1: De Kerkentour.
0: Ah, mensen, in de Nieuwe Morgen neem ik je tijdens de Tour de France traditiegetrouw mee naar kerken en basilieken en andere geestelijke bestemmingen op plekken die de wielerronde aandoet. De derde etappe vandaag in Spanje. Start in Granollers, een voorstad ten noorden van Barcelona. Die eindigt in Les Angles. 195,9 kilometer in de bloedhitte door de bergen. Met bijna 4000 hoogtemeters is de eerste bergetappe een loodzware test die de deur wijd openzet voor een succesvolle ontsnapping. En ontsnappen aan de drukte, de hitte misschien ook wel, of even weg van het gewone leven. Loop maar even mee in Granollers. Nu we hier toch zijn en jij vanwege de hitte niet als bezoeker aan de zijlijn van de Tour mag staan, ga dan vooral naar de Esclesia de Sant Esteve. Grotendeels 20e eeuws, een eerste Romaanse kerk werd in de 15e eeuw vervangen door een gotische kerk. Deze werd vernield tijdens de Spaanse Burgeroorlog. En alleen de klokkentoren bleef bewaard. Tussen 1940 en 1942 werd een nieuwe kerk gebouwd. Enkele bouwelementen van de vernielde gotische kerk worden bewaard in het Musée de Granollers. Maar in het fijne kerkgebouw vind je de rust en koelte die je misschien juist vandaag wel nodig hebt. En let dan vooral even op de prachtige lichtinval in de Esclesia de Sant Esteve in Granollers. Waar de start is van de derde etappe van de Tour de France. De start en de bestemming vandaag in onze kerkentour.

Ja, wat is dit fijn. Toby Mac en Nothing Sweeter. Zometeen hoor je de overdenking van Nadine de Vos. Ze heeft een gebed voor de vervolgde kerk. Als je al het nieuws van de afgelopen tijd hoort, dan is dat zo enorm op zijn plek.

Deze kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: Regeren is vooruitzien. Komt een mooie kersttour van Lef en je hoort ze nu op je radio. Kleine sprankjes hoop. Nou, dat geldt voor de kersttijd, maar ook in de zomer is dat zeer welkom. De overdenking krijg je nu van Nadine de Vos.
1: Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar de laatste weken vult mijn nieuws en mijn social media zich met beelden uit Soedan, Nigeria, Ethiopië, Pakistan en zoveel andere landen. En dit zijn verschrikkelijke beelden, onmenselijke beelden. Het zijn beelden van lieve broers en zussen in het geloof, die vermoord worden, die geliefden vermoord hebben zien worden, die bij graven staan naast de kerk, kapot gemaakt, ontvoerd, gemarteld, verkracht en zo vaak onthoofd. En ik ben een aantal keer echt met buikpijn gaan slapen. En van de week las ik de laatste hoofdstukken van Openbaring. En ik stuitte op deze tekst in Openbaring 20, vers 4. Johannes beschrijft hier martelaren die zijn gedood vanwege hun geloof in Jezus en hun trouw aan Gods woord. De onthoofden noemt hij ze. Zij weigerden het beest en zijn beeld te aanbidden. En in dit visioen krijgen deze gelovigen een bijzondere ereplaats in het duizendjarig vrederijk. Ze zitten op tronen en ontvangen de macht om te oordelen. Deze groep staat symbool voor alle christenen die stand hielden en stand houden tijdens extreme vervolging. En het geeft iets van verlichting om deze tekst te kennen in de duisternis van berichten. En toch, tegelijk, wat kunnen we doen? Heer, wat kan ik doen hier in mijn veilige Nederland voor die vrouwen daar die alles zijn verloren? Oprichter van Open Doors, Anne van der Bijl, die herinnerde mij deze week aan het volgende. Wanneer we bidden, zijn er geen grenzen, geen gevangenismuren en geen gesloten deuren. Lieve mensen, we kunnen bidden. We moeten bidden, we blijven bidden. Voor bescherming, voor eeuwige vrede, voor standvastigheid en troost. Zullen we dat vanochtend gewoon hier doen, dacht ik maar? Ik kwam dit gebed tegen van Derek Prince. Ik weet niet waar je op dit moment bent, maar zullen we onze ogen sluiten en samen bidden? Heere God, wij zijn alle deel van het lichaam van Christus. Als lid van dit lichaam leid ik mee met de christenen wereldwijd, die zich niet schamen voor het getuigenis van Jezus en bereid zijn te lijden in zijn kracht. Ik bid voor mijn broers en zussen die onder druk staan, dat u zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Helpt u hen om hun verdrukkers hoog te achten, zodat uw naam en uw leer niet worden bespot. Maar zij een getuigenis zullen zijn van uw liefde, zoals Paulus en Silas waren in de gevangenis. Geeft u hun kracht om wat u hun hebt toevertrouwd te bewaren tot de dag dat ze bij u zijn. God van genade, sterk hen die lijden, volmaak hen, bevestig hen en maak hen krachtig. Voor hen die op de vlucht zijn, Heer, maak dat zij u verwachten. Geef hun nieuwe kracht, zodat zij hun vleugels uitslaan als een adelaar. Niet moe worden bij het lopen en niet uitgeput raken bij het rennen. Vader, dank u voor het voorbeeld van mijn broers en zussen die hun vijanden liefhebben en bidden voor wie hen vervolgen. Help mij om net als zij in uw voetsporen te treden en bereid te zijn om in uw kracht voor het evangelie te leiden. Aan hem, aan u, Heer, nu, die machtig is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

0: wat raakt dat gebed voor de vervolgde kerk? En dit gevolgd door Chris Tamlin en We Fall Down. Arjan en Gijsbert laten weten via de app van Groot Nieuws Radio enorm te genieten van de kerkentour. Nou, goed nieuws. Morgen weer een nieuwe aflevering. En overmorgen, een dag daarna. Zolang de Tour de France duurt natuurlijk. Paul, Marieke en Simone hebben zich met vele anderen ook opgegeven voor kaartjes voor dat waanzinnige concert 26 augustus van Cici Winans en Charity Kill. Dit uur niet gewonnen, maar goed nieuws, want de hele week geven kaartjes weg. Vandaag zelfs nog, in de dag van vandaag. Je geeft je op via grootnieuwsradio.nl/actie. Marjolein laat nog weten via de app. Onze jongste kleindochter Isabel brak nog even op de ene laatste schooldag haar voet. Een ongelukje met de gymles. Dikke mat viel op haar voeten. 3 breuken. Ah, ze zouden vandaag vertrekken naar Duitsland, maar gelukkig hebben ze dat kunnen verplaatsen. Een zeer begripvolle dame van het vakantiepark waar ze naartoe zouden gaan. Geen annuleringsverzekering, maar wel gebed en een eerlijk verhaal. Nou, die combinatie. Heel veel sterkte voor jou, Isabel. En Marjolein, voor jou als oma aan het meeleven. Begin augustus is het gips eraf. En dan op vakantie. Dat klinkt toch wel een beetje als uiteindelijk komt het dan goed.
1: En verder vandaag?
0: Vandaag in Backstage Koen van de Heuvel te gast. Vandaag verschijnt zijn nieuwe single Alles, die met Dagen als vandaag en Het goede leven de afgelopen maanden al liet zien dat Koen van de Heuvel muzikaal weer bijzonder actief is. Zijn verhaal hoor je tussen 2 en 4. En dan zometeen in Brandstof vanaf 10 uur is Danny Grootveld te gast. Schrijver van het boek Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte. Zijn verhalen over opgroeien in de kerk van Maasbach zijn schokkend. Maar het is geen sensatieboek. Danny wil blootleggen hoe tunnelvisie werkt en wat Nederland kwetsbaar maakt voor sectes. Genoeg stof tot nadenken en om over door te praten. En dat gaat gebeuren tussen 10 en 12. Hier bij Groot Nieuws Radio in Brandstof.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waar

0: ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
1: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
2: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
7: God doet altijd wonderen over momenten dat je eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
6: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
8: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
6: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend. Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar dat kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20... Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
12: Goedemorgen. In deze wat voor sommigen al een vakantietijd is. En wat blijkt uit onderzoek, we gaan steeds minder op vakantie tijdens de zomer. Dus misschien blijf jij ook wel lekker thuis. Hoe vier je dan vakantie? Tips zijn welkom via de app van Grootnieuws Radio. Ik ga het er met je over hebben in de Nieuwe Morgen.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
15: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
16: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
17: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met

0: trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
6: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De Nieuwe Morgen.
7: Met Annemarie Biljart.
6: Het christelijke radiostation.

0: socials dit weekend nog een dringende oproep deed. Hou je ogen op Jezus gericht. In alles, door alles heen. Zodat al het andere vervaagt. Hou je ogen op hem. Dat is een mooi begin, mooie focus voor deze dag. Goedemorgen, wat een weekend, mensen. Ik had fantastische feestjes. Met zaterdag een silent disco en gisteren een indrukwekkende dienst. Waarin nog maar eens weer benadrukt dat zachtmoedigheid moed vraagt. En als het over vrede gaat. Waar mensen God gaan zoeken en de ander beminnen. Prachtige zin. Moet je maar eens over nadenken. Terwijl dit is niet eens de overdenking. Die krijg je over een klein half uurtje van Nadine de Vos. Maar zomaar wat inhoudelijks. Voor sommigen van ons is het al vakantie. In regio Noord is er gelukkig een periode van rust. Of in ieder geval een ander ritme dan normaal gesproken. Ook als je thuis blijft. En als jij met je gezin vakantie viert, is het waarschijnlijk niet zo dat je de opvoeding ook even stillegt. Zou soms misschien heel lekker zijn, maar nee. Hoe geef je dan vervolgens ook nog eens vorm aan de geloofsopvoeding in de vakantie? Ga ik het zo met je over hebben.
1: De dagtekst.
0: Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, alle deuren opengaan door een aardbeving, de gevangenbewaarder in paniek raakt, wat moet hij doen? Tot even in een notendop. Lees vooral zelf Handelingen 16. En dan staat er in vers 31, ze antwoorden, geloof in de Heer Jezus en u zult worden gered. U en uw huisgenoten. Handelingen 16, vers 31 is de dagtekst van vandaag.

0: Lauren Daigle en Let It Be a Hallelujah. De zomervakantie is in het noorden van ons land al begonnen. Afgelopen weekend. Misschien sprong je gelijk in de auto naar Zuid-Frankrijk. Of richting de boerencamping verderop. Misschien heb je het nog te goed of blijf je dit jaar thuis. Wat jouw plan ook is deze zomer. Het is, zeker als gezin, een waardevolle periode met extra veel tijd voor elkaar. En het biedt ook kansen om met de kinderen meer ruimte te maken voor God. Maar hoe geef je dat vorm? Een vertrouwde naam als het gaat om geloofsopvoeding. Corina Nagel van Kienplaats, Kenniscentrum voor Geloofsopvoeding. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent al lekker in vakantiestemming. Ik zag je op LinkedIn overleggen vanuit de hangmat.
1: Dat gaat goed hoor. Nou, ja, dat gaat heel goed.
0: Geloofsopvoeding op vakantie. Ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk de vraag hoe doe je dat? Maar mag ik eerlijk zeggen dat het niet het eerste is dat in mij opkwam toen ik dacht aan we gaan lekker op vakantie?
1: Nee, ja, grappig. En ik denk dat dat dus bij veel is. Ja. En dat heeft alles te maken. Op vakantie gaan is denk ik gewoon best heel stressvol.
0: Hoe weet jij dat?
1: Nou, ik zit in die fase op dit moment.
0: Ja.
1: Dus je bent gewoon heel druk met je huis opruimen, je spullen inpakken, bedenken wat je daar gaat doen. Misschien moet je soms wel dingen reserveren. Nou, dat. En ergens is dat jammer, want als je eenmaal daar bent, dan voel je vaak wel, hè, van, oh, dit is ook, je hebt gewoon meer tijd voor elkaar, er ontstaan zomaar mooie gesprekken. Dus daarom toch mijn eerste tip, als jij nu, net als ik, in de rush zit om alles in te pakken, denk ook gewoon toch aan een mooi boekje, een gezinsdagboekje, de samenleesbijbel. En stop ook zoiets in je koffer of in je auto. Want juist die vakantie biedt wel kansen om even net wat langer te tafelen, even een keer een leuk gesprek te voeren.
0: Ja. Ja, ja, en dit, nee, er zijn ook zat vakantiedagboekachtige initiatieven. Vragen, spelletjes horen daar misschien ook bij.
1: Ja.
0: Stop ze in je tas, zeg jij. Dan ben je onderweg. Welkom bij mij op de achterbank. Uren achterin naar Zuid-Frankrijk. Ik herinner me die jaren nog wel. De sfeer wordt soms steeds gezelliger en soms iets wat grimmig. Een preek heeft weinig zin.
1: Nee,
0: wat kan
1: niet doen.
0: Wat kan je doen?
1: Nou ja, ook hier geldt toch ook weer een klein stukje voorbereiding. Dus het helpt al als kinderen van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld met ze afspreken. Jongens, we gaan dit 2 uur doen, dan gaan we stoppen. Dat helpt soms al. Zorg dat ze iets leuks op die achterbank te doen hebben. Mijn eigen gouden tip van de tijd dat onze oudste kinderen jonger waren. Leuke luisterboeken die voor iedereen leuk zijn. Maar denk ook gewoon aan christelijke liedjes. Hè? Bij ons doet Trinity is altijd een flinke sfeerverhoger of Ellie en Rickert.
0: Ja.
1: Dus ook praktisch. Wat zet je op een gegeven moment op zulke momenten op? Kies je de liedjes die jij leuk vindt? Of denk je, nou op jongens, laten we die lekkere meezingers voor de kinderen maar weer doen.
0: Mm.
1: En verder, ja, realiseer. Het is natuurlijk gewoon pittig, hè? Als je 12 uur op een achterbank moet zitten en een beetje krappen en nog spullen voor je voet, omdat het allemaal net niet past. Dus wees ook mild naar ze. Noem soms ook, joh, ik snap het ook, mijn gasten. Het is ook een lange reis.
0: Ja,
1: even doorbijten. Dan hebben we iets moois voor in de plek. En stop echt op tijd. En regelmatig lange pauzes. Doe het liever 1,5 uur langer over. Met goede pauzes tussendoor.
0: Ja, en papa en mama doen jullie dit aan. Dat mag je af en toe ook gewoon
1: zeggen. Zeker, okay. Maar straks jullie me dankbaar zijn.
0: Ja, later. Dan ben je op de camping aangekomen. Over het hele proces van de tent opzetten als je al heel moe bent. Dat slaan we even over. Maar oké, dan zit je daar. Alles opgetuigd. Hoe kan je daar als gezin meer van God ervaren?
1: Ja, nou ja, weet je, volgens mij, daar liggen ervaringen met God, denk ik, op vakantie voor het oprapen. Juist omdat je meer tijd voor elkaar hebt. Dus bijvoorbeeld als je een stadje bezoekt en je loopt zo'n kerk in, je kan je natuurlijk helemaal als cultureel gebouw zien. En dat zijn ook vaak prachtige gebouwen. Maar ja, als we in Nederland gewoon onze eigen kerk zien, zien we het toch vooral als een heilig gebouw van God. Mm. Nou, hoe kan je nou zo'n ervaring ook iets aan kinderen teruggeven? Hè? Dus in veel kerken kun je een kaarsje branden. Mijn eigen jongste kinderen, die vinden dat iets magisch gewoon. En het is het prachtig om te zien, ze worden er echt stil van. En dan vraag ik, wat heb je dan aan God gevraagd? En dan komt er ook altijd een gebed, dat ze dan tegen, ik heb dit tegen God gezegd. Dus juist in de dingen, de activiteiten die je doet, kan je iets van God zien. Dat is natuurlijk overduidelijk bij een kerk. Maar wij hebben bijvoorbeeld zelf eens een keer op vakantie gedaan, dan laten we soms een stukje uit de Bijbel, het liefst een beetje beeldrijk. En dan gaven we onszelf allemaal de opdracht mee. Zeg, nou, probeer nou eens een foto te maken bij het Bijbelgedeelte van vandaag. bij één zin of één tekst die je aansprak. En dat bespraken we dan 's avonds.
0: Ja.
1: Dus terwijl we in de natuur liepen, dacht iedereen zo nog eens terug na over dat Bijbelgedeelte. En zo kan je natuurlijk ook, ik zat ook te denken, je bent nu bij Zuid-Frankrijk, bij zo'n heerlijk riviertje. En dus ben je lekker een dammetje aan het bouwen. Hoe mooi is het om daar bijvoorbeeld dat verhaal een keer te vertellen of voor te lezen over het volk dat de rivier doortrok en van die gedenkstenen maakte. En vervolgens af te vragen, zullen wij dat ook eens doen en wat zijn dan eigenlijk onze gedenkstenen? Dus probeer die Bijbel juist in je activiteiten te integreren. Want daar heb je nou, dat is het mooie van vakantie, daar heb je opeens tijd voor.
0: Ja. Ja, wat prachtig. Hoe concreter, hoe beter geldt ook in dit geval. Je hebt al een heel aantal mooie handreikingen gedaan. En opeens zie ik mezelf daar ook staan op die hoge berg. Waar helemaal geen uitzicht was, want het was super mistig. En wij kwamen daar 2 dagen later. En toen was het echt een strak blauwe lucht. En dachten we opeens, er is hier wat gebeurd.
1: Ja.
0: Heel geestelijk. Ja, mooi.
1: Ja, mooi, maar dat is het. En kinderen zijn, en ook tieners zijn vaak voor die spirituele antenne is gewoon nog heel goed van hen ontwikkeld. Hè. Dus zij kunnen ook net als wij zo onder de indruk komen van dat ontzagwekkende van dat moment. Zeker als wij ze daar wat taal voor geven. Dan moet je zien, jongens, hoe groot is God als je een prachtig uitzicht hebt, inderdaad.
0: Ja, ja zeker. Ja. Dank voor deze inspiratie op de vroege ochtend. Corina Nagel van Kingplaats. Succes met inpakken.
1: Dankjewel.
0: Kan het soms ook heel geestelijk zijn. En moeten we het nog hebben over onze grote routeplanner met een hoofdletter voor dat einde wordt een beetje te plastisch. Maar dankjewel. Fijne vakantie.
1: Hetzelfde. Doei.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Jerusalem, for the sake of our brothers and friends, we say shalom.
1: Het indrukwekkende Jerusalem van Aaron Shuss, die blij was dat hij afgelopen week zijn 96-jarige vriend Dan Flinto op de preekstoel zag. Een preek die ging over Psalm 91. Een aanmoediging om in de schaduw te blijven van de Allerhoogste God, die ervoor zorgt dat dingen meedoen, meewerken, dat alles meewerkt ten goede. Wees niet bezorgd. Een Bijbels gebod, geen suggestie, postte Aaron Shuss hierover. Ja, Psalm 91. Het is bijna 8:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Medewerkers van de Haagse Hogeschool klagen over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. Omroep West schrijft dat de inspectie zeker 100 meldingen onderzoekt. Vorige maand was er al een bijeenkomst van personeel en vakbonden. Bestuurders van de brommobiel kennen de verkeersregels niet, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vaak in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout of rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. En wolven mogen deze zomer sneller worden afgeschoten. Staatssecretaris Erkens geeft provincies namelijk toestemming om eerder een vergunning af te geven. Hij zegt dat wolven gevaarlijker zijn omdat ze hun welpen beschermen.
3: Groot nieuws update.
1: Waarom het CDA geen uitzondering maakt voor het kerkasiel in Kampen en voor in Nederland gewortelde kinderen. Partijleider Bontebal legt dat uit in het Nederlands Dagblad. Het verwijt dat de belangen van het kind niet worden meegewogen klopt niet volgens hem. Ook de opvolger van rabbijn Marianne van Praag wil dat mensen gewoon Joods kunnen zijn. Onze identiteit is niet 7 oktober. De kop boven een dubbel interview in Trouw. Van Praag droeg gisteren als rabbijn van de liberale Joodse gemeente in Den Haag het stokje over aan Asscher Waterman. En hij zegt ook, als je de krant leest, denk je dat het Jodendom alleen maar gaat over Israël en de Tweede Wereldoorlog. Het gezoem van een tattoo-machine klonk zaterdag door de grote kerk in Breda. 20 bezoekers lieten zich daar vereeuwigen met een unieke tatoeage, geïnspireerd op de eeuwenoude verhalen van de kerk. Dat vertelde directeur Marieke Wiegel bij Omroep Brabant.
4: Hier zijn verhalen in steen gehouwen, uit hout gesneden. In muurschilderingen kan je ze zien. En dat mensen het nu op hun huid doen is alleen maar heel mooi. Dus het eigenlijk sluit het er heel mooi bij aan.
1: Vanwege de grote belangstelling komt er in september een tweede tattoo-weekend in de kerk. Is een tatoeage een verminking van je lichaam als tempel van de geest of juist een mooi eerbetoon? Daar gaat juist de nieuwste aflevering van de podcast van Dick en Daniel over. De opa van schrijver en spreker Annemarie van Heiningen schaamde zich als christen voor zijn geloof, hoop en liefde tattoo. Zelf vindt ze het juist een mooie betekenis hebben. En ruim 3000 mensen vierden afgelopen weekend het jubileum van de GZB. De gereformeerde zendingsbond bestond 125 jaar. Politici van de 3 christelijke partijen waren er. Trinity trad op, maar vooral zending, zendingsreizen en grote dankbaarheid stonden centraal. Het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Het is eerst bewolkt vandaag, later schijnt ook de zon. Het wordt 21 graden op de Wadden, 29 in Limburg. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB.
5: Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur op onthoud. Op de A16 de andere kant op, richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd.
1: Ja, je zou toch denken, het is vakantietijd, althans regio Noord, maar toch nog aardig wat files. Sterkte als je daarin staat, de Nieuwe Morgen reist natuurlijk met je mee.
3: De Nieuwe Morgen,

0: Casting Crowns en Your Love is Extravagant. We spraken zojuist Corina Nagel over geloofsopvoeding in de zomervakantie. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wil ook een duit in het zakje doen.
1: Ja, vooral als het gaat om de reis naar jouw vakantiebestemming, de reis ernaartoe. Corina kwam met een aantal pedagogische tips om de lieve vrede te bewaren achterin. Maar ik dacht, ja, ik hou van een uitdaging. Ik dacht, daar moet toch een nog wat extra diepere laag in aan te brengen zijn. Daarom stel ik vandaag gratis mijn cursus Christelijk op reis beschikbaar. En ik neem hem even met je door. Als eerste, je kan natuurlijk de hele weg. Wij gaan op weg met brandend hart. Of wij zijn onderweg als pelgrim zingen. Eventueel hou vol, afhankelijk van de sfeer. Maar er komt een moment dat je creatiever moet zijn. Nou, heb je bijvoorbeeld alle rode auto's of vrachtwagens wel geteld? Dat is waar de hectometer bijbelquiz van pas komt. Roep het nummer van een hectometerpaaltje en plak er een bijbelboek voor. De eerste die de tekst gememoriseerd heeft, mag het volgende liedje in de playlist kiezen. Meerdere vliegen in één klap, volgens mij. Nou, ga je de grens over? Hoog tijd voor een oude meezinger. Is je paspoort getekend? Of daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht? Laat je oudste kind eventueel een meditatie delen over het zijn van een hemelburger. Lekker die theologie in het moment opzoeken. En ja, je staat op een bepaald moment natuurlijk in de file. Iedereen maakt het mee. Een prachtige kans om je kinderen te trainen in de geestelijke oefening van het wachten. Eventueel te koppelen aan het verhaal over 40 jaar in de woestijn, als je toevallig door droge gebieden kachelt. Nou, ontstaat er nou ruzie achterin? Probeer eens aan te moedigen de andere wang toe te keren. Ik heb het nog niet geprobeerd. Ik durf ook niet te garanderen dat het goed gaat. Sterker nog, ik waag me er niet aan. Maar het is weer eens wat anders als dan bijvoorbeeld zeggen, als jullie nu niet ophouden, dan zet ik jullie eruit. En onherroepelijk klinken natuurlijk de vragen: zijn we er bijna? Duurt het nog lang? Nou, feliciteer je kinderen dan met zo'n prachtige Bijbelse vraag en zet een preek op over de waarde van klaagzangen in het Oude Testament. En ja, dan rij je uiteindelijk de eerste lange tunnel uit en verschijnen de bergtoppen voor je ogen. Nou, zet gerust Psalm 121 in als zij hun ogen ernaar opslaan. Grote kans dat je zelf op dit moment namelijk ook afvraagt waar je hulp vandaan komt. Een fijne vakantie en vergeet niet te genieten, want de reis, lieve mensen, is belangrijker dan de bestemming.
0: Goed, lekker zeg. Nou, sterkte voor iedereen die inderdaad naar Zuid-Frankrijk gaat. Lekker warm daar. Ik ga dit jaar naar Zweden.
1: Oh,
0: mijn
1: lekker.
0: Kinderen zijn ook wat ouder, dat scheelt ook.
1: Dat scheelt een hoop, ja.
0: Dankjewel.

0: Jesus Culture met Kim Walker-Smith en Freedom. Overdenkingen in de Nieuwe Morgen. Je hoort de nieuwste afleveringen en beluister ook de podcast Preken en Overdenkingen. Heel veel van onze overdenkingen en overdenkers overzichtelijk op een rijtje. Zoals Nadine de Vos, die je nu hoort over Opgericht.
1: Een hele goede morgen. Vanochtend wil ik beginnen met het lezen van een ontmoeting van Jezus met een vrouw. Een ontmoeting die ik altijd prachtig vind om te lezen. Het staat in Lucas 13. Staat het volgende: er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heer dan antwoordde en zei: huichelaar, maak niet ieder van u op de Sabbat zijn os of zijn ezel van de voederbak los en leid hem weg om hem te laten drinken. En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan, die nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Waar Jezus woorden mensen raakt, maakt hij recht, maakt hij los, maakt hij vrij. Deze vrouw, ze was aan de binnenkant gebonden, waardoor ze aan de buitenkant gebogen door het leven ging. Door wie is ze gebogen? Jezus zegt het, door de Satan. Moest deze vrouw die de Satan zien nu 18 jaar gebonden had, niet losgemaakt worden? De Satan of de duivel, zelf krijg ik er altijd een beetje jeuk van. Klonk het wat zweverig. Maar te beseffen dat de Satan een rol speelt in ons gebonden zijn, geeft mij helderheid en inzicht. Het geeft onderscheidingsvermogen om zaken in perspectief te zetten. De naam van de Satan betekent aanklager. Wat hij ten diepste doet. Hij liegt over wie je bent, over wat je waard bent en wat je bestemming is. Hij klaagt jou aan over alles wat je hebt gedaan, zodat je maar niet in jouw bestemming gaat leven. Hij gaat overal waar hij kan in tegen de waarheid van God over jouw leven. Met zijn leugens bindt hij mensen. Zoals Jezus zegt, ezels en ossen worden vastgezet, zodat ze niet kunnen drinken en niet bij het levende water kunnen komen. Het levende water, de waarheid van Jezus Christus. Deze vrouw wordt gebonden door de leugenaar, maar ze ontmoet de waarheid zelf. Misschien kon ze hem niet eens zien, zo krom was ze, maar Jezus ziet haar wel. En Jezus roept haar bij zich en hij richt haar op. Zoek vandaag Jezus in jouw leven. Pak vandaag Jezus' waarheid als het ware vast en laat je niet binden, niet neerbuigen, niet kleineren door de leugen van de Satan. Jezus heeft ons allemaal vrijgemaakt. Leef daaruit. Leef het uit vandaag. Een prachtige dag gewenst.

0: Nieuwe, indrukwekkende muziek van Sierra Noah. De single Waar Was Jij? Gebaseerd op Job 38. Een tekst die mij als mens weer even op mijn plek zet. Waar was jij? Een lied dat herinnert aan de grootheid, de goedheid en de majesteit van God. Tim, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Zit jij ook vol in de afsluitingsbarbecues, laatste keren, avonden, dingetjes?
1: Ja. Ja, zeker. Afsluiting van turnen bijvoorbeeld voor mijn dochter.
0: Oh?
1: Ze, ja, was mooi.
0: En wat voor kunstje deze?
1: Ja, alle disciplines, hè. De sprong.
0: De balk,
1: absoluut. De bok. Noem ze maar op.
0: Oh, en dus, van wie heeft ze die souplesse?
1: Van mijn vrouw.
0: Oh.
1: Ja. Die deed het ook vroeger. Zo zie je, dat wordt op generatie wordt het doorgegeven.
0: Leuk.
1: Dus dat is echt heel mooi.
0: Leuk. En als je een van de drie zou moeten aanwijzen als opvolger op de radio?
1: Oeh, dat is een hele goeie, hé. Daar zouden ze alle drie wel heel geschikt voor zijn.
0: Mooi. De blessings met de hele familie.
2: Ja, de eerste blessing van de dag.
1: Ja, vanmorgen een muzikale bemoediging aan het adres van Lisa uit Ede. Lisa, de eerste is voor jou. Jouw naam staat erop. Blijf de komende minuten dus zeker in de buurt van je radio. Sowieso natuurlijk goed, hè, om deze morgen in de buurt van je radio te blijven. Of de radio gaat met je mee. Want we helpen je graag met allerhande klussen. Of met helemaal niks doen. Daar zijn we ook heel erg goed in. Als we daar dan een mooie plaat bij kunnen draaien. Ja, laat het ons even weten.
0: Mooi. De blessings zijn er nu nog alleen met Tim Hendricks.
1: Ja.
0: Na het nieuws van 9 uur.
3: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur.

0: Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral oudere en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Het knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur oponthoud. De andere kant op de A16 richting Breda bij knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd.
4: Ja, dankjewel ANWB. En wij maken ons op voor de blessing van vandaag. Jouw muziek met een boodschap. Maar eerst even een stukje afstemming. Laat even weten, wie ben je, waar luister je en wat houdt jou bezig op dit moment? Kortom, breng ons weer op de hoogte van jouw luisterstatus, jouw meest recente luisterstatus. Check in bij de Blessings met een hoogstpersoonlijk appje naar de studio.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
15: adios,
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie!
17: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen: 100% juicy rundvlees.

0: en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Blessings.
4: Met Tim Hendricks.
3: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Mind Collective Experiment met Build Your Kingdom hier. We gaan bouwen en daar horen de blessings ook bij. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Nel, je laat weten, gisteren thuisgekomen van 6 weken Zuid-Frankrijk. Heerlijke vakantie was het en nu heel veel was en opruimen. Maar wat fijn dat het hier ook mooi weer is. Zo hou ik dat vakantiegevoel nog even lekker vast. Jan doet ons de groeten vanuit Zuid-Limburg, vanaf camping het Zinkviooltje. Christian, die is als het ware ook met zijn werk op vakantie. Tenminste, zo ziet het er wel uit, Christian. Jouw foto in de Biesbos, daar ben je, met een hoogwerker. Ja, daar heb je prachtig uitzicht aan het schilderen daar. Succes, Christian, en je zegt God zegen voor iedereen. Dan een goedemorgen van Joukje, die zegt: helaas zit onze midweek in het prachtige Brabant er weer op. Er moet weer gewoon gewerkt worden. Ja, altijd moeilijk om na zulke heerlijke dagen het werk weer op te pakken. Maar gelukkig hebben wij blessings en dat maakt het werk een stuk makkelijker. Iedereen een gezegend uurtje. Ja, en dan Geke. Ja, het eerlijke verhaal is gewoon dat jij je door omstandigheden heel erg verdrietig voelt. Je bent ingeschakeld in de hoop bemoedigd te worden door de blessings van vandaag. En Geke, we gaan ons best doen. Ja, we lopen met elkaar op deze maandagmorgen. Wie je ook bent, waar je ook luistert, wat jouw status ook is, hè, dit zijn ze, de blessings van maandag 6 juli 2026. En de eerste plaat bezorgen wij in Ede bij jou, Lisa. Lisa, je krijgt een hele dikke kus van pa en ma, Leen en Petra van Wely. Ze zeggen: lieve Lisa, je bent een mooi mens, een lieve mama voor Noor. Je hebt moeilijke jaren gehad en nog steeds blijft het soms erg moeilijk om jezelf staande te houden. We hebben zoveel bewondering voor jou, hoe je alles hebt gedaan en nog steeds doet. Blijf omhoog kijken, klein maar dapper, naar je vader in de hemel. Houd hem vast en vertrouw hem. En weet je, geliefd, mooie vrouw, lieve dochter, een dikke kus van pa en ma met deze plaat van Lef. Het liedje Kijk Omhoog.
1: Als we soms de moed verliezen.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Goed dat we met deze plaat beginnen. Lef, kijk omhoog op Psalm 121. We zijn vertrokken met de blessings van vandaag. En even vriendinnen onder elkaar. Bianca en Arianne hier. Arianne Vos, die een plaat aanvraagt voor jou. Bianca, Bianca Benschop uit Wijk en Aalburg. Want, zegt Arianne, lieve Bianca, we zijn aan het nagenieten van onze heerlijke vakantie op Corfu. Wat hebben we het leuk gehad. Uren dobberen in de zee, uren kletsen, samen huilen, heerlijk gegeten, prachtige ritten in de rode Fiat. En wel ben ik blij en dankbaar met en voor jou als vriendin. Heel veel liefs van Arianne.

0: Ariane zegt het met deze plaat, Bianca. In u weet ik wie ik ben. Hillsong in het Nederlands. Ja, je luistert naar Blessings en André checkt in bij de Blessings van vandaag. En dat doet hij in zijn oogverblindende rode truck. Goedemorgen, André.
1: Goedemorgen, Tim. Luisterstraat. Dus ja, ik rijd net bij Appiersandam weg. Dan ga ik laaien in hier Hugo Waard en dan los in Hogeveen. En dan naar huis, denk ik. Fijne uitzending, veel plezier. Hoi. Yo.
0: Ja, dag André, goede reis, man. Gert-Jan, een berichtje stuurt hij onze kant op. Zegt goedemorgen, Tim en luisteraars. Ik check in vanuit Best. Even een weekendblessing om te delen. Afgelopen zaterdag een kleine truckshow in Wijk en Aalburg bij zorgcentrum Maaswaarde, waar de oudjes weer even heerlijk konden genieten van de grote trucks en de dieselgeur. Wat was het een feest voor hen. En zo waren we als organisatie meer dan dankbaar, want ook voor ons zijn dat blessings. Supermooi. Dan Dieneke, die checkt in, die zegt nog 2 dagen genieten van alle 4 kids op de basisschool. Morgen neemt de oudste afscheid van groep 8 en dat voelt een beetje weemoedig. Maar ook mooi, hij heeft zo'n zin in deze nieuwe stap. Ja, vast herkenbaar voor veel ouders, Dieneke. Dan naar Amersfoort, Evertine Mul. De volgende plaat draaien we in het bijzonder voor jou. Op verzoek van Jarko, Jacomine, Naomi, Jaël en Salome, ze laten weten. Lieve Evertine, afgelopen weekend was bijzonder voor je en wij mochten daarbij zijn. En we vragen voor jou het lied Oceans aan, omdat de weg met God niet altijd makkelijk is voor jezelf, Harmjan en jullie prachtige gezin. Met deze blessing zeggen we, hij is erbij, hij draagt je.

0: deze plaat voor jou. Oceans Hillsong United met Liefs van Jarko, Jacomine, Naomi, Jael en Salome.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Uit mijn eigen omgeving ken ik de verhalen van mensen met long-covid. Hoe ingrijpend dat is en ook onder ons. Met sommige luisteraars die daarmee te maken hebben. En ook Steven den Dikke uit Huizen. Steven, daarom deze blessing voor jou. Je krijgt de blessing van je ouders, broer, zussen, zwagers, schoonzus, neefjes, nichtjes, met z'n allen. Zeggen ze, beste Steven, door long-covid loopt je leven anders dan gehoopt. Jouw houvast is je geloof in Jezus. Hoe je leven ook verder zal gaan, je blijft je vasthouden aan uitzicht op een leven bij Hem. Met je blijdenis kreeg je een tekst mee uit Psalm 121. De bekende tekst: ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ik zou het liefst de hele psalm willen lezen, want hij is mooi. Hieraan denk je nog regelmatig terug. Dit geeft jou hoop, dit geeft je houvast. En wij hopen en bidden dat je gezondheid weer beter mag worden. Je mag luisteren naar deze plaat. Sela met Die Allermooiste Dag klinkt vandaag voor jou op de radio. Ja, namens ouders, broers, zussen, zwagers, schoonzus en namens je neefjes en nichtjes.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: hoort dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Mike zegt bedankt voor de goede muziek. Nou, dat wou ik net zeggen. Martijn, dank je wel, man, voor dit mooie liedje weer. Bijna zeker. We mochten hem draaien. En wij hopen natuurlijk dat elke plaat hier een blessing is. Daar doen we ons best voor. En soms moet je het ook gewoon loslaten. Dan is het gewoon ook wat het is. En dan, dan ontdekken we gewoon hoe het uitpakt. We ontdekken hoe de volgende plaat uitpakt voor Barbara uit Ottoland. En waar er die dan nog meer terechtkomt. Hier zijn je man Theo, je kinderen, Materza, Sayente en Bjarne en je schoonzoons Jacob en Jerry. Ze zeggen lieve vrouw, lieve mama, lieve schoonmama. Vandaag ben je jarig en we willen je zeggen dat we ontzettend dankbaar zijn voor wie jij bent. Een hele lieve, zorgzame vrouw die altijd oog heeft voor anderen en iedereen wil helpen. En wat zijn wij God ontzettend dankbaar dat wij jou in ons leven hebben. En we wensen jou een hele fijne verjaardag. En dat doen we in stijl met deze plaat op de radio. Dit is het lied De Goedheid van God voor jou. Met een hele dikke knuffel van ons allemaal. Hier is De Opwekking Band.

Opwekking Band met Rebecca Sertian, het lied De Goedheid van God. Je hebt hem misschien luidkeels meegezongen. Zangeres Raïssa bracht in 2022 haar debuutalbum Back to You uit en was onlangs op visite in backstage met een nieuw liedje, None Like You. En dat liedje ga ik draaien, want dat liedje heeft Astrid Jibbelt gehoord. En Astrid wilde het heel graag als een blessing doorgeven aan jou, Jules. Want ligt Astrid toe. Jules, je bent deze week jarig. Je hebt een moeilijke tijd achter de rug van ziekte. Maar je hebt het overwonnen. Ik wens jou nog vele gezonde jaren toe in de naam van Jezus. En deze plaat krijg je als blessing mee. Raïssa dus met None Like You.

Berichtje van Kimberly, die zegt: hier is de vakantie begonnen. De auto inpakken en op weg naar het beloofde land in Voorthuizen. Een paar dagen heerlijk genieten, heel erg veel zin in. Ah, heel veel plezier, Kimberly, superleuk. Nettie, die meldt zich ook, lekker uitgeslapen. Bea, die is lekker van de muziek aan het genieten. En namens Nel van Buren draai ik de volgende plaat. Het is een blessing voor Gerard Lok uit Maassluis, die afgelopen vrijdag in goede gezondheid 80 jaar is geworden, meldt Nel. Ja, heel erg dankbaar voor. En we zijn blij met Gerard in onze magneetgemeente. Je hebt veel bijbelkennis en kan ons ontzettend veel leren. En ook Gerda en zijn vrouw van harte gefeliciteerd. Als ik het goed heb begrepen, hebben jullie het dit weekend uitgebreid gevierd. Gerard, op naar de 100 met een lieve groet van Nel. En deze plaatcadeau. Heerlijke dag, hier zijn Sander en Angela. Hey.

Kijk, dat vind ik nou leuk. Live in het jeugdhonk. Sander en Angela voor uw 80ste verjaardag. Gerard Lok uit Maassluis. Heerlijke dag dus, vandaag. En het lied Groot is uw trouwe Heer. Daarmee mogen we jullie 14-jarig huwelijk markeren. Dirk en Annemiek Donker uit Vuren. Het is de pa Donker die jullie dit lied stuurt en zegt: Dirk en Annemiek, van harte gefeliciteerd met jullie 14e trouwdag vandaag. En ik wens jullie Godszegen voor de toekomst met jullie 5 prachtige kinderen. Dit lied is voor jullie. Groot is uw trouw, o Heer. Geniet van deze dag en geniet van het lied. Hier is Joke Buijs.

0: Ik wil alvast weer iedereen bedanken die de blessings van vandaag weer mee mogelijk maakt. We zijn lekker team weer deze maandagochtend. Ja, dan schuift er nog iemand aan voor team Grootnieuws Radio. Dat is Anies.
1: Ja, dat lat ligt hoog, Tim. Ik ga mijn best doen. Wat? Met zo'n lekker team wat hier al is. De luisteraar, jij.
0: Ja, maar dit gaat in één streep door. We gaan verder met de brandstof. En dan is even de vraag natuurlijk. Wat
1: zit erin?
0: Ligt er op tafel? Wat zit erin?
1: Nou, best wel iets heel bijzonders. En misschien ook wel een gesprek dat ik anders niet per se heb in dit programma. Je kunt het schokkend en onthullend noemen. Want dat is het ook. Ik heb het boek gelezen van Danny Grootveld. Ja. Hij is opgegroeid in de Maasbach-familie en daarmee ook in de Maasbach-kerk. Mm-hmm. Ben ik wel benieuwd of dat voor mensen een hele bekende naam is of niet. Je mag gerust reageren in de app. Ga ik zo nog een keer vragen, dus je hebt alle tijd. Maar ja, hoe hij daar is opgegroeid. Hij kijkt terug daarop en hij noemt het nu eigenlijk de Maasbach-sekte. Ja, en wat hij daarin heeft meegemaakt, dat vond ik echt schokkend om te lezen.
0: Yeah.
1: Zijn boek is niet bedoeld om te schoppen, geen sensatieboek.
0: Okay.
1: Maar echt wel een wake-up call van hoe werkt het in gesloten systemen.
0: Oké, okay. Ja.
1: Okay, ja, het is ook interessant, maar het is ook een beetje het is ook verdrietig.
0: Zometeen dus in brandstof. Phil Wickham heb je nu nog eventjes om naar te luisteren. En dan kun je zo nog eventjes een lekker bakje koffie halen.
1: Ja, doe maar.
0: Goed voor jezelf zorgen deze dagen. En dan hoor je hier The King is in the Room. Een mooie dag en misschien tot vanavond bij Wens.

0: Precies, en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witteus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
10: Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, is bij knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. Op de A16, Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier extra reistijd.
11: Goedemorgen, brandstof is zometeen confronterend, maar ook prachtig. Ik heb iemand te gast die erachter kwam dat stelligheid de grootste vijand is van eenheid en van verbinding. Stelligheid is de grootste vijand van eenheid en van verbinding. Ja, is er dan geen waarheid? Nou, voor het antwoord schakelen we zo Megan Woods in.
12: And that's the truth.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals

0: en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, Olifant.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
12: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Brandstof.
13: Met Denise Nahuis.
12: Het christelijke radiostation.

0: Megan Woods en The Truth.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom, wat fijn dat je luistert. Ben jij bekend met het onderwijs en de kerkdiensten van Maasbach? Je mag meepraten, hè? En Joukje die doet dat al in onze app. De naam Maasbach die zegt mij wel iets en dan met name Johan Maasbach. Eigenlijk heb ik geen idee wat ze precies deden. Of het evangeliseren was of met elkaar zingen. Dat weet ik echt niet meer en ze is benieuwd naar wat er wordt gezegd. Nou, blijf dan vooral lekker luisteren. Ja, misschien wel als jij er wat meer vanaf weet. Je vindt het mooi of goed, dat onderwijs. Dan vind je het misschien niet zo tof om te horen wat mijn gast heeft meegemaakt in die kerk en in de familie Maasbach. Er is al jaren kritiek op David Maasbach en zijn familie. In de media wordt gezegd dat het niet alleen om zielen gaat, maar ook om centen, om aantallen, om zichtbaarheid en om macht. Die kritiek is terecht, zegt Danny Grootveld. Hij is opgegroeid in de Maasbach-familie. En hij heeft een schokkend en onthullend boek erover geschreven met de titel Tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte. Niet om te shockeren, maar om bewustwording te creëren over gesloten systemen. En wat dat dan precies is, en misschien herkennen we daar allemaal wel dingen van, we gaan wat leren, want straks is hij te gast. Ja, en ik zei het al, zoals altijd, mag je meepraten, dat kan in de Grootnieuwsradio-app. En tot die tijd hebben we muziek. Zometeen Carrie Jobe. En dit is Selah. Glory heeft een naam.

0: Carrie Job en I Am Not Alone. Van buiten een kerk die Jezus verkondigt, van binnen een meedogenloos systeem. Het zijn geen lichte woorden die ik uitspreek, maar het is wel wat ik lees in het boek Tunnelvisie, Kind van de Maasbach-secte, van Danny Grootveld. Hij groeide op in de familie Maasbach, een naam die bekend is in christelijk Nederland, maar ook een heel eigen wereld in zichzelf is. Danny onthult die wereld in zijn boek. Ja, en het is schokkend, geestelijke manipulatie en uit elkaar gedreven families. Ook die van Danny. Danny Grootveld, welkom.
1: Dankjewel, Ines.
0: Mensen kunnen nu denken, deze man die valt de kerk aan, maar dat is niet je doel, hè?
1: Nee, zeker niet. Ik ben zelf een christen. Dus het laatste wat ik wil doen is een aanval op het geloof, zeg maar. Ja.
0: Ja. Waarom dan wel dit boek?
1: Voor bewustwording. Ik wens mensen die bij de Maasbachkerk komen eigenlijk een veel gezondere plek toe om hun geloof te beleven. En buiten dat zie ik gewoon dat er grote problematiek is in Nederland met betreft sectes, gesloten gemeenschappen, sectarische gemeenschappen en ook de mechanismen en dynamieken die daaronder liggen.
0: Ja, het gaat verder dan alleen die club.
1: Ja, we leven in een gepolariseerde maatschappij. Inmiddels al een tijdje. Het links tegen rechts. Mensen die eigenlijk zeggen, dit is de waarheid. En ja, dat AI en algoritmes werken dat ook alleen maar meer in de hand. En ik heb eigenlijk een soort ultieme vorm van tunnelvisie meegemaakt in mijn jeugd. En omdat ik dat steeds meer terugzag in de maatschappij en omdat ik ook denk van het is belangrijk, deze bewustwording, laat ik dit boek schrijven en mijn verhaal delen.
0: Ja, we gaan daar veel meer over horen. Misschien ook goed om te weten, hoe lang ben je er inmiddels weg?
1: Bijna 15 jaar.
0: Oké. En je hebt je verhaal bijzonder indrukwekkend opgetekend in je boek.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is echt bijzonder om te lezen. Je eindigt met het vinden van echte vrijheid en niet meer afhankelijk zijn van David Maasbach. Maar toch moeten we denk ik wel bij hem en de familie beginnen.
1: Ja.
0: Voor de mensen die het niet kennen, wie is David Maasbach?
1: Voor mij is David Maasbach mijn oom nog steeds. Al zie ik hem bijna 15 jaar niet meer. Omdat hij een familiebreuk bij ons heeft veroorzaakt. Maar David Maasbach is een Nederlandse tv-predikant. Al doet hij dat, hij heeft een tijdje lang op SBS6 uitzendingen gehad die zijn eigen naam droegen. David Maasbach, de man met de boodschap. Dat was elke zondagochtend te zien. En hij staat aan het hoofd van een kerk. Van een groot evangeliebedrijf. Wat hij heeft geërfd van zijn vader.
0: Ook een hele bekende, hè?
1: Johan Maasbach, dat was een van de eerste gebedsgenezers in Nederland. En de Maasbach Wereldzending, en dat heet tegenwoordig, noemen ze zichzelf de Blessing Family. Dat bestaat al sinds eind jaren 50. En dat is een, ik gebruik de woorden van mijn eigen oom. Het is ook gewoon een groot familiebedrijf. Mijn oom zegt altijd in diensten ook wel van Maasbach is een goed merk. Wij zijn de Van der Valk van het geloof. Hij is ook wel eens op tv ondervraagd in de jaren 90 door Jeroen Pauw. Wat gaat er zoal door jullie bedrijf? Nou, er gaan miljoenen doorheen. Ze organiseren kerkdiensten, hebben allerlei media. Op YouTube doen ze tegenwoordig heel veel. En ze maken muziek. Je zei het ook al in je intro, misschien ken je ze van de muziek. Nou, ze hebben een Maasbach Worship. Dat is toch wel heel apart. Worship muziek is aanbidding. Hè? Wordt ook veel op deze zender, mooie zender gedraaid. En worship is muziek voor God. Maar dat heet dan Maasbach aanbidding. Daar plak je dan je eigen achternaam op.
0: Maar dat vond jij in die tijd dat je erbij hoorde niet gek, toch?
1: Nee, nu als ik erop terugkijk wel. Maar in die tijd was dat heel normaal voor mij. Want ik werd geboren bij deze gemeenschap. En ik woonde in een Maasbachhuis in Den Haag. In een soort commune aan de Haagse Zevensprong. Waar de hoofdkerk is, het Capitool of de Blessing Den Haag.
0: En ja, want hoe ver was het wandelen naar de kerk voor jou?
1: Zo'n 15 stapjes, dan was ik daar gewoon. Ze bezitten heel veel vastgoed. Johan Maasbach heeft dat was niet alleen een handige of een evangelist of gebedsgenezer, maar ook een handige zakenman. Dus wist handig de centjes in de zak te krijgen en aan te wenden voor verschillende doeleinden. Ja, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dus jij woonde bij de kerk, ongeveer in de kerk zo'n beetje. Je groeide daar helemaal op.
1: Ja.
0: Je ging er ook nog voor werken, begrijp ik. Want als je het hebt over die uitzendingen op SBS.
1: Ja.
0: Ja, dat was een heel groot deel daarvan. Kwam ook uit jouw handen, toch?
1: Klopt, ja. Ik was daar verantwoordelijk voor. Ik maakte die. Ik was op een gegeven moment, 6 jaar lang ben ik de mediaman geweest van David Maasbach. Al van kinds af aan zag mijn oom dat ik handig was met media, met foto's maken, met vormgeving. En hij zei altijd van, na de middelbare school, dan kom je gewoon hier werken. Ik heb ook mijn school niet afgemaakt. En dat hoeft ook helemaal niet. Wij hebben alles hier. Je kan, God roept jou, dit is jouw roeping. Ik weet dat. Kom hier werken. Nou, toen ben ik naar de middelbare school.
0: En vond je dat vervelend of vond je het juist bijzonder dat je gevraagd werd?
1: Allebei, gek genoeg. Want ik wilde eigenlijk doorstuderen. Ik wilde een hbo-studie doen, communicatie en media design. Die heb ik alsnog gedaan, later. Maar in eerste instantie niet. Omdat, mijn oom noemde zichzelf de dienstknecht des heren. De gezalfde van God, de man van God. En die stond op een voetstuk in ons leven. En wat hij zei, dat deed je. Dus als hij zei, dit is jouw roeping, Danny. Dan gehoorzaamde ik daaraan en kwam ik daar werken. En ik maakte dus, ik deed dus hun media. En ook die televisieuitzendingen die uiteindelijk op SBS6 al kwamen, ja.
0: Ja, en we lezen dat in het boek dat jij niet alleen media deed, maar je werd ook jeugdpastor. Je had eigenlijk een hele carrière, denk ik, zag je voor je binnen de Maasbachbeweging.
1: Ja, bij de Maasbachbeweging, als je het hebt over de kant van jeugdpastor, is er ook zoiets als erfopvolging. Nou, ik heet dus geen Maasbach van mijn achternaam. Dat is ook onderdeel van het probleem daar. Want als je niet Maasbach van je achternaam heet, dan mag je wel horen bij de uitverkorenen van God op aarde, maar je mag meewerken, zeg maar. En dan heb je toch wel een andere, word je toch wel anders behandeld. Maar goed, wij zijn van de koude kant. Dus ik ben schoonfamilie. Regina Maasbach, altijd mijn lievelingstante geweest. Die is het zusje van mijn moeder.
0: En dat is de vrouw van David Maasbach.
1: De vrouw van David Maasbach. En mijn ouders zijn allebei ook opgegroeid in de beweging. Hun ouders, mijn opa's en oma's, dus hebben hun kinderen daarmee naartoe genomen naar de beweging van Johan Maasbach.
0: 3 generaties.
1: Ja, klopt. Wow. Ja, ja, ja. En ik ben even mijn train of thought kwijt, heel eerlijk, waar we vandaan kwamen. Dan moet jij me even aan herinneren.
0: Nou, het ging over die erfopvolging en jouw carrière binnen de Maasbachbeweging.
1: Ja, klopt. Dus mijn vader was ook een voorganger binnen de Maasbachbeweging. Ja. Omdat mijn opa van vaders kant, die was een van de eerste Maasbach-pastors, voorgangers. Maasbach had en heeft meerdere kerken in Nederland. En toen mijn opa slechter ging met zijn gezondheid, nam mijn vader dat over. En mijn vader werkte ook in Den Haag bij de Maasbach Wereldzending. En zo werd er ook tegen mij gezegd dat dat ook onderdeel was van mijn roeping. Dat ik ook mijn vader zou opvolgen daarin. En dus ik ben daar ook op jonge leeftijd, veel te jong, joh. Ik was rond de 16 zo'n beetje, werd ik ook jeugdpastoor, 16, 17. Dat is, dan ben je zelf nog jeugd eigenlijk. Dus als ik daarop terugkijk. Maar ik was heel gepassioneerd voor het geloof. Ik kom met verven preken, spreken en jongeren enthousiasmeren. En ik had daar ook veel plezier in, ook wel, in dat stuk. Dus,
0: had je toen ooit kunnen denken dat je er niet meer bij zou horen?
1: Nee, nooit. Dat had ik nooit gedacht. Nee, we waren ook heel erg hecht als, wat ik al zei, je woont, werkt en kerkt bij elkaar. We waren een hele hechte familie. Je wist wel hoe de lijnen liepen en wie je moest gehoorzamen en wat er van je werd verwacht. Maar het was ook wel van, we zijn samen bezig met gave dingen, zoals de mensen bereiken met de boodschap en met het woord van God en met Maasbach ook wel als merk bij dat woord van God.
0: En, ja, het is natuurlijk ook heel verbindend met elkaar. Ja. Nou, zometeen horen we hoe en waarom jij gedwongen werd om te vertrekken uit de kerk en je familie achter te laten.

0: you're good. Matthew West. Hij raakte alles kwijt, zijn kerk, werk en een groot deel van zijn familie, en voor een bepaalde periode ook zijn huwelijk. Danny Grootveld groeide op in de Maasbach-familie van evangelist David Maasbach. In zijn boek Tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte, vertelt hij zijn verhaal. Danny, ik wou bijna David zeggen, namelijk een klein beetje op elkaar. Ja. Op de voorkant van je boek heb je Maasbach-secte tussen aanhalingstekens staan.
1: Ja.
0: Maar als ik je boek lees, dan denk ik, er kan toch bijna geen twijfel over bestaan?
1: Ja, nee, dat klopt. Toch vind ik het belangrijk om met de nodige voorzichtigheid hiermee om te gaan. Ik heb het zelf in mijn leven ook lastig gevonden dat zij zo in de media werden genoemd. Dat is al van meerdere jaren. Dus het is eigenlijk ook een citaat, maar het is ook dat ik besef dat er nodige beladenheid aan hangt. En ik wil eigenlijk niet zelf niet focussen op het label. Het is wel zoals ze bekend staan, maar meer over de dynamieken en de mechanismen die eronder liggen, die schadelijk of gevaarlijk zijn.
0: Ja. Ja.
1: En dat woord aan de andere kant dekt ook wel weer dan de lading om weer te geven van hoe ernstig het is.
0: Ja, want misschien goed, we waren net bij jouw opvoeding, hoe je bent opgegroeid binnen de Maasbach-beweging.
1: Ja.
0: Misschien ook nog goed om te horen. Was er een buitenwereld of speelde jouw wereld zich echt met name tussen die muren af?
1: Ja, ik kreeg altijd te horen dat de wereld is slecht. En wij hebben het licht en wij moeten mensen bekeren. Wij bezitten de waarheid. En daarin moesten zelfs niet mensen die niet gelovig waren het alleen ontgelden, maar ook medechristenen eigenlijk. Heel gek. Om een voorbeeld te noemen. Je kent vast wel opwekking.
0: Ja, en
1: alle luisteraars kennen dat, denk ik. Ja. En misschien zijn ze er ook allemaal bijna wel geweest. Ik ben daar in al die jaren dat ik bij Maasbach was nog nooit geweest. Want wij kregen te horen dat daar niet de ware christenen rondlopen. Dat die lauw zijn of woke. Dat woord was toen nog niet een ding. Dat is tegenwoordig meer een ding. Maar dat heb ik wel uit de mond van mijn oom gehoord in zijn livestream. Ik heb voor het onderzoek voor het boek nog wat livestreams bekeken. Ik kreeg te horen dat de wereld is slecht daarbuiten. En eigenlijk moet je mensen bij Maasbach krijgen in het Maasbach-DNA, onder de geest van Johan Maasbach die door onze gemeente ging.
0: Maar je ging ook naar school, kan ik me voorstellen. Ja. Dus zet je wel eens vraagtekens daarbij.
1: Nee, dat klopt. Ik ging naar school, maar altijd met een bewustzijn van hier zijn kinderen eigenlijk die nog niet van God zijn, of van de duivel soms eigenlijk, dacht ik.
0: Het is lastig om hardop te zeggen, hè?
1: Ja, dat is heel naar ook wel. Het is gewoon, als ik naar mezelf als jochie kijk, dan denk ik ook van, man, je had ook wel dingen anders verdiend. Ik ging bijvoorbeeld, wat lastig was, is dat er waren ook wel kinderen die bij de beweging zaten. Dus de ouders werkten daar bijvoorbeeld of kerkten daar. Die zaten ook bij mij op school in de klas. En in de jaren 90 was er een scheuring. Daar had evangelist Jan Zijlstra en Edgar Holder hadden daar mee te maken. Er kwam om in. Ik weet niet of mensen dat weten, maar die zijn ooit begonnen bij Maasbach. En ik heb verder geen waardeoordeel over hun. Ik vertel alleen zoals ging. Mm-hmm. En op een gegeven moment kwam er een zwart boek en kwam dat in de media, want Johan Maasbach die werd van beschuldigd dat hij aan de vrouwen zat en seksueel grensoverschrijdend gedrag, fraude, manipulatie, machtsmisbruik. Dat was toen al in de jaren 90. En het zorgde er ook voor dat er mensen weggingen bij Maasbach. Maar er waren nog mensen die ook daar nog woonden in die commune, zeg maar. En de kinderen zaten dan op school bij mij en ik zat met een meisje in de klas. Nou, en mijn oom zei gewoon keihard van, je moet het contact met iedereen verbreken. Je mag ze niet groeten, je mag niks, geen contact met ze hebben, niks tegen ze zeggen. Dus dan zat ik met dat meisje op school als 8-jarig jongen of zo. En dan, ik wist me geen houding aan te geven. Ja, je zit met haar in de klas. Je gaat toch gewoon met elkaar om. Maar buiten school hield ik dan afstand. En dan kwam ik haar met haar ouders tegen op straat. En dan wist ik eigenlijk van, dat was me verteld vanuit David Maasbach, van ze zijn van de duivel.
0: Hoe diep gaat dat, hè? Dat jij dit als kind al zo duidelijk die doctrine eigenlijk meekreeg. Hij noemde zichzelf ook de dienstknecht van God, zeg je net. Gezalfde van God. Dat lijkt natuurlijk heel vroom, maar wat voor dynamiek leverde dat op?
1: Hij zei altijd, papa Maasbach, zegt hij, ja, ze hebben het altijd over hun vader en over de geest van Johan Maasbach. Dus dat is heel aanwezig. Papa Maasbach zei altijd, als de dienstknecht van God je vraagt om die muur rood te verven, dan moet je hem niet groen verven. Dan moet je ook geen discussie aangaan over, ja, maar wat als groen nou mooier zou zijn of beter? Nee, dan moet je hem gewoon rood verven. Als de dienstknecht van God het aan je vraagt, moet je het doen.
0: Dus dat maakt kritiek en vragen gewoon onmogelijk?
1: Ja, nee, je kan niet eens een beetje een hint naar twijfel of naar een kritiek of een vraag. Dat mag niet. Dat wordt bestempeld als rebellie.
0: En toch ben jij het. Want een kenmerkend moment beschrijf je in je boek. Daar krijg ik zelf haast hartkloppingen van. Jij komt bij David Maasbach op kantoor. Je werd al vaker gesommeerd.
1: Zeker.
0: En toen vertelde je hem dat het voor jou te veel werd.
1: Klopt, ja. Ik moest heel veel overwerken. Het moest allemaal perfect. En met een heel klein teampje maakten we die tv-uitzendingen van SBS6. Eigenlijk was dat maar met 2 personen. En moest je elke week weer een verse aflevering opleveren. Dat was niet helemaal een kerkdienstregistratie, maar we deden interviews, items maken.
0: Ja, dat was een hoop werk, kan ik je vertellen.
1: Ja, dat weet jij. We werken dan ook in de media hier. En dat kregen we vaak niet op tijd af. En dan werd er gewoon van, sowieso moet je daar 24/7 klaarstaan voor de familie Maasbach. Je woont daar ook. Dus moet je gewoon 's nachts ook paraat staan. En als het gewoon nodig is, moet je gewoon 's nachts overwerken. En dat werd structureel en het brak me op. En ik ging naar mijn oom, of ik zat bij mijn oom daar en ik zei, oom David, ik trek dit niet meer. Ik moet een beetje rust ook hebben. We moeten dat anders oplossen. En toen zei hij eigenlijk kort door de bocht van, je moet het gewoon doen. En toen zei ik, ja, ik ben geen hond aan een leibandje die je zo even naar links en naar rechts kan trekken. Nou, en dat was een gruwel in Gods ogen dat ik zoiets zei tegen de dienstknecht des Heren. Ja, en dat mag niet.
0: Zo.
1: En toen moest ik de vernederingsmodus in. Ik moest vernederd worden. Danny moet dood. Helemaal dood.
0: Dat heeft hij letterlijk tegen jou gezegd, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, het is echt schokkend om te lezen wat er dan vervolgens allemaal volgt. Nog veel meer momenten waar je als lezer door geschokt wordt. Jij komt ondertussen ook een mooie vrouw tegen. Je trouwt met Ezra. Mm-hmm. Zij stelt al eerder vraagtekens. Ja. En jullie huwelijk heeft het dan ook heel zwaar. Mede omdat jouw loyaliteit bij David Maasbach bleef. Ja. Als je nu terugkijkt, hè, hoe kan het dan dat je zo iemand blijft verdedigen?
1: Ja, je wordt eigenlijk in zo'n gemeenschap geconditioneerd om een volledige ja-knikker te worden. Om volledig te doen wat de dienstknecht van God je zegt. Kijk, als je het hebt over sectes, dan mijn oom heeft zelf ook wel eens in zijn predikingen gezegd van, ik ben geen, mensen zeggen dat ik een secteleider ben, want het is al meer in de media geweest. Ik ben niet de eerste die dit zegt. Mensen noemen me een secteleider en we zijn geen secte hier. Er zit geen slot op de deur. Je kan gewoon gaan. Als je wil, kan je gewoon gaan. Maar weet je, het is een mentale gevangenis. Want er wordt wel gezegd, als jij hier buiten gaat, dan val jij buiten de wil van God. En dat wil je niet. Dus blijf je, wat er je ook gezegd wordt, of je gebeurt of aangedaan wordt, blijf je daar binnen. En ze gaan zelfs zo ver dat ze je zo ver kunnen krijgen en dwingen om alle contact te verbreken met je familie, met je vrienden die daar niet binnen zitten, want die zijn slecht. En ja, dat brengt sociale isolatie. En dan heb je toch wel over een gevaarlijk gebied waar je op begeeft. En ik denk ook niet dat zelf, mijn mening is, dat niet de wil van God is. Ik zie een God van liefde. Ik zie dat het belangrijk is om met elkaar in verbinding te staan als mens. Ook al als je verschilt van mening of anders over dingen denkt.
0: Dat is een hele weg als ik jou zo hoor dat jij dit nu kan zeggen.
1: Zeker weten.
0: Ja, hè? Het leverde ook een breuk op tussen jou dus en David Maasbach, maar ook een groot deel van de familie.
1: Ja.
0: En je schrijft, je werd een paria.
1: Klopt.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dus goed, ik woonde nog steeds in een huurhuis van Maasbach daar zo. En ze hebben me ontslagen van mijn werk zonder geldige reden. Ze hebben mij, ja, mijn oom heeft mij dus geëxcommuniceerd, hè, verstoten, dus uit de kerk gezet ook. En eigenlijk tegen iedereen gezegd, Danny is van de duivel. Dus je moet alle contact verbreken. Dus ik, al mijn vrienden, je moet het zo zien, je zei net van, was je hele leven daar binnen of had je daar buiten ook een leven? Ik investeerde niet in een leven daarbuiten. Mijn hele leven was die bubbel, die Maasbach-bubbel. Al mijn vrienden zaten erin, familie. Dat is waar ik mijn 24 jaar lang mijn tijd in had geïnvesteerd. En niemand mocht mij meer kennen, zei wat tegen mij, kon ik meer contact mee krijgen. Dan, zelfs had ik, dan zeg je, ja, dan woon je daar. Nou, dan kom je mensen tegen, je loopt op straat. Ik zie een familielid van mij of mijn beste vriend die getuige was op mijn bruiloft. En dan zeg ik hallo en dan wordt het hoofd afgewend.
0: Wat moet dat een pijn doen?
1: Ja, je wordt doodgezwegen. Dat doet heel veel pijn. Maar aan de andere kant kende ik het fenomeen. Dus ik wist ook wel waar ik mee te doen kreeg. En,
0: juist die angst heb je ook jarenlang gevoeld dat dit kon gebeuren.
1: Ja, en ik heb mijn oom en tante heb ik nog wel eens tegengekomen op straat. Het eerste moment dat gebeurde, werden zij geflankeerd door bodyguards. Want mijn oom mat zichzelf ook bodyguards en beveiligers aan, omdat hij belangrijk wilde overkomen. En die bodyguards duwden me dan weg. Op zondagochtend als ze van de ene kant naar de andere kant van de straat liepen naar de kerk. De jongere broer van David Maasbach, die een belangrijke rol speelt, John Maasbach, ook een evangelist. Die is de enige die ooit wat terug tegen mij heeft gezegd. Ik kende hem als oom. Ook al is hij niet echt qua bloedlijn mijn oom. Maar
0: jullie noemden eigenlijk iedereen oom en tante.
1: Ik was iedereen oom en tante, de Blessing Family is je echte familie. Weet je, daarom kunnen ze ook zeggen van, dit is je echte familie. En nou ja, goed, anyways, ik noemde John. Dus ik zei, oom John, waarom moet het nou zo? En hij keek me aan en hij zei, met jouw soort praat ik niet. En toen liep hij weg. Dat was best wel hard. Want ik ben nog jong, weet je. Ik was op dat moment 24. En mijn hele leven tegen die man opgekeken. En dan wordt het ineens heel pijnlijk voelbaar. Van ja, je bent een paria, je staat er buiten. En het is niet alleen bij mij gebleven. Kijk, ze hebben grote vlaggen op hun gebouw waarop staat God loves you. Dus God is liefde, God houdt van je. Dat is iets wat ik nog steeds geloof. Maar het is iets wat daar niet helaas in de praktijk wordt gebracht. Want als er iemand wordt geëxcommuniceerd, dan worden mensen die daaraan gelieerd zijn voor een keuze gesteld. Mijn ouders, mijn eigen ouders, dus werden door hun zwager David voor de keuze gesteld. Hey, Danny is weg, jullie moeten nu de bottenbel hanteren, afhakken. Wilden mijn ouders niet, toen werden zij afgehakt. Dus hij hakte eigenlijk gewoon zijn eigen schoonzus, de enige zus, de enige sibling van zijn vrouw, weg. En toen waren mijn opa en oma van moederskant, dus zijn eigen schoonouders, nog over. Die daar vrijwillig werkten, elke dag in de beweging. Mijn opa runde de audiostudio waar we onze... En we zitten nu in een audiostudio, zoiets als dit. Mm. En dat deed hij vrijwillig voor zijn schoonzoon, maar ook zijn geestelijk leider, maar bovenal voor God, om God te dienen. En samen met mijn oma. En mijn oom riep ze bij zich daar in die audiostudio, of hij kwam daar. En toen zei hij, pa en ma, volgen jullie Bert, zo heet mijn vader, of volgen jullie mij? En toen zei mijn opa en oma van, David, we volgen God, we volgen Jezus. En toen zei hij, als je God volgt, als je Jezus volgt, dan volg je mij. En toen zeiden ze, David, alsjeblieft, we weten dat er iets is tussen jullie, maar we willen graag hier blijven om God te dienen. En we willen contact met al onze kinderen en kleinkinderen. Alsjeblieft, laat ons niet kiezen. En toen zei hij van, als jullie de keuze niet maken, dan maak ik de keuze voor jullie. Daar is het gat van de deur. Jullie moeten nu vertrekken en we willen jullie nooit meer zien. Toen vroeg mijn oma, kunnen we alsjeblieft afscheid nemen van onze dochter, van Regina en van de kleinkinderen? Ze hielden ook zielsveel van hun kleinkinderen. En toen zei hij, nee, ik vertel het ze wel. Jullie moeten nu gaan en alles wat jullie hier hebben staan nog aan spulletjes wordt morgen in een doos bij jullie thuis gebracht. Zij wonen in Leiden.
0: Ongelooflijk. Als je dit zo hoort, dan denk je...
1: 15 jaar geleden zo'n beetje. En
0: nog steeds geen contact?
1: Nooit mogelijk contact geweest. Mijn opa heeft twee keer op sterven gelegen. Echt dat ze zeiden dat hij dood ging, dat we de familie moesten informeren, hebben we gedaan. Ze kwamen niet. Mijn opa heeft het gek genoeg of wonderlijk genoeg overleefd. En ze leven nog steeds, mijn opa en oma. Mm. Hebben God lief, gaan naar de kerk, naar de Meerkerk volgens mij. En, maar leven, rouw bij leven heet dat tegenwoordig.
0: Ja, dat levend verlies. Nou, ja. Als je dit hoort vanochtend, dan denk je misschien, waarom zijn die mensen niet veel eerder weggegaan? Waarom weet ik hier niet meer van? Nou, een gesloten systeem, dat heeft heel veel gevolgen. Je ziet het niet altijd aan de buitenkant. En daarom praten we erover vanochtend. Misschien spelen er bij jou in de kerk of in je familie ook wel dingen waar je vragen bij hebt. Hoe herken je nou misstanden? Misschien niet zo groot als deze, maar na 11 uur gaan we erover doorpraten. Tot die tijd, muziek, Crystal Lewis komt eraan. En dit is Christian Verwoerd. Op weg naar Emmaus.

bracht ons in rouw. En waren er zoveel volgden we die gegaan zijn naar het graf. Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag. Ze hadden er zelfs engelen gezien die zeiden dat hij leeft. Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest.

met ons mee te gaan. Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je

0: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim €400 miljoen extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Zaltbommel een kwartier vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein doet er 20 minuten langer over. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum zijn ze bezig aan de weg en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.
13: Genade die echte vrijheid geeft. Dat is zo de boodschap van Chris Tomlin. En die sluit al goed aan op ons gesprek, hè? In Brandstof praat ik namelijk met Danny Grootveld over zijn boek Tunnelvisie, Kind van de Maasbach-secte. Ja, en zoals je hoorde is hij zijn geloof niet verloren. Hoe vind je dat terug als je in zo'n wereld bent opgegroeid? Je hoort het zo meteen. Maar eerst is Chris Tomlin.
14: Unending love, amazing grace.
13: Die komt eraan.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness.

0: beter bed.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Brandstof.
10: Met Denise Nahuis.
9: Het christelijke radiostation.

0: Amazing Grace, My Chains Are Gone. Je hoorde Chris Tomlin.
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Welkom in uur 2. Danny Gootveld is bij mij te gast. Hij groeide op in de wereld van evangelist Maasbach, waarin alles draaide om Jezus en om de familie Maasbach zelf. Misschien denk je nu, dat is wel heel veroordelend dat je dat zo zegt, maar ik zou zeggen, oordeel zelf als je het boek Tunnelvisie, Kind van de Maasbach-secte hebt gelezen. Dat is de titel van het boek van Danny Gootveld. En hij raakte heel veel kwijt, maar niet zijn geloof. Ja, Danny, als iemand aan jou vraagt, geloof jij nog? Wat zeg jij dan?
2: Dan zeg ik ja. Nog wel, zeker.
0: Ja, hè? Maar niet meer in hoe je het hebt meegekregen.
2: Nee, klopt. Ik heb daar echt wel een proces voor moeten doorgaan. Na mijn excommunicatie dus. Ik heb toch wel ervaren in mijn leven dat God liefde is. En dat ik hem als een vader zie. En dat Jezus belangrijk voor me is. En dat hij altijd bij me is. Maar ik heb dat los moeten trekken van de dogma's en ja, naar mijn mening, een bepaalde leer en een bepaalde beleving die daar aan wordt en een bepaalde manier van doen die daaraan wordt meegegeven door Maasbach. Want dat is schadelijk voor mij geweest en voor veel andere mensen ook ben ik inmiddels achtergekomen.
0: Ja, want van de buitenkant, dit helpt misschien om het te begrijpen. Kun je denken, hoezo is dat een secte? Ik zat gisteren nog eventjes een livestream te volgen van inmiddels The Blessing Church, zoals het heet. Daar zie je het woord wat gesproken wordt. Worship, zoals we dat eigenlijk in heel veel kerken zien. Van de buitenkant zie je het helemaal niet direct, hè? Dat het, dat het een secte is of dat je ervoor zou moeten oppassen.
2: Ja, bij de ene dienst is dat misschien wat minder evident dan bij een andere. De afgelopen tijd, er komen er verschillende dingen voorbij, laat ik het zo zeggen. Maar het klopt wat je zegt en dat maakt het ook juist zo gevaarlijk eigenlijk. Want ik kan me voorstellen als mensen zeggen van ja, maar ze praten toch over God en Jezus en proberen toch mensen tot Jezus te brengen. Maar juist waar het niet helemaal duidelijk is, sectes zijn ook echt een glijdende schaal. Niemand gaat. We kennen allemaal de documentaires over dit soort gemeenschappen. Niemand die daarbij zit, is daarbij gegaan omdat hij van tevoren wist: hey, dit is een secte.
0: Laat ik daar eens naartoe gaan.
2: Er gebeuren misstanden. Wow, nice. Mm. Laat ik daarheen gaan. Weet je, nee. Het begint met warmte, liefde, ergens bij horen, gemeenschapszin. En dan kom je van de regen in de drup terecht door bijvoorbeeld een controlerende leider. Doordat alles voor jou in jouw leven op microniveau voor jou bepaald wordt. Doordat je financieel wordt kaalgeplukt. Doordat je contact moet verbreken met familie en vrienden. En ga zo maar door. Dat zijn van die dingetjes. En die ook onder het mom van God vraagt dit van je. Of dit staat in de Bijbel. Of dan wordt er begonnen bij een tekst over tiende. En dan ja, maar hoe meer je geeft, hoe meer God je zal zegenen. Dus als je nou een tweede hypotheek op je huis neemt en een lening neemt en dat zaait in Gods werk, dan gaat God jou meer zegen. En Gods werk is dan Maasbach. En dan, want dit is een goede plek, dit is Gods plek. En dan gaan mensen komen in de schulden terecht en gaan kapot.
0: Ja. En dit zijn verhalen die we ook kunnen checken in jouw boek. Je hebt daar ook uitvoerig onderzoek naar gedaan.
2: En ook andere media overigens, maar vooral ook in mijn boek inderdaad, waar ik meer over vertel, dat ik het van dichtbij heb meegemaakt. Ja.
0: Maar dan denk ik, en daarvoor moet ik misschien ook mezelf aan kijken, hoe kan het dat het niet meer bekend is in de christelijke wereld? Kijken we hiervan weg?
2: Het is een hele goede vraag. Het antwoord daarop heb ik niet helemaal. Wat ik wel denk is dat, wat ik weet is dat Maasbach zich altijd dus heeft gedistanceerd, heeft geïsoleerd binnen christelijk Nederland. Ze werken ook niet echt samen met andere kerken. Nou, ik vertelde net ook al over opwekking, weet je wel. Dus daar nemen ze ook niet aan deel of aan samenwerkingsverbanden. Eigenlijk neemt Maasbach alleen deel aan een samenwerkingsverband als zij gepromoot worden. Dus als jij bijvoorbeeld een concert hebt en Maasbach Worship, gaan jullie maar in het voorprogramma. Ja, dan komen ze wel opdraven natuurlijk. Tenminste, ik zeg natuurlijk, maar ik ken één voorbeeld waar dat gebeurd is. Als zij dus zichzelf mogen promoten, de naam Maasbach, dan is er misschien een samenwerkingsverband. Maar over het algemeen zie je die gewoon niet. Dus omdat ze zichzelf hebben geïsoleerd en ook ja, leden isoleren van familie, vrienden en echt letterlijk gewoon die sociale isolatie, zal het misschien ook niet, zal het ook minder leven in de christelijke wereld.
0: Ja.
2: Omdat zij zelf al die positie in de hand hebben gewerkt.
0: Ja, en er zijn ook wel luisteraars die zeggen van, ik heb het wel gemerkt, ik ben een keer meegeweest, ik had een onderbuikgevoel. Ook luisteraars die echt geschokt zijn door wat jij vanochtend zegt.
2: Mm-hmm.
0: Sommigen voelen zich beschermd dat ze er niet vaker naartoe zijn gegaan.
2: Mm.
0: Anderen schrikken heel erg omdat ze bijvoorbeeld maandelijks geld hebben gegeven. Dat is ook echt wel jouw, ja, wat jij met dit boek wil bereiken, is het eigenlijk onthullen, hè? Iets blootleggen.
2: Zeker. Ja, bewustwording creëren van het feit dat deze misstanden daar gebeuren. En mensen voor behoeden. En zoals ik denk ook al aan het begin van dit interview zei, van ja, ik wens mensen echt een gezonde plek toe om hun geloof te beleven in gemeenschapszin met anderen als ze daarvoor kiezen om dat te willen doen.
0: En ik vind het ook fascinerend en ik begrijp het haast niet hoe jij je geloof hebt vast kunnen houden. Want als je toch in zo'n systeem, wat zo manipulatief is, waar eigenlijk tussen jou en God gewoon iemand neer wordt gezet, die blijkbaar bijna als een soort marionet jou aanstuurt.
2: Onfeilbaar, ja.
0: Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je sowieso nu nog gedachten hebt die horen bij dat leven.
2: Mm-hmm.
0: Dat wanneer ben je daar helemaal vrij van? Maar kun jij eens uitleggen, hoe kan dat, dat God voor jou is blijven staan en dat je hiervan van het systeem afscheid hebt kunnen nemen? Want meerdere mensen reageren ook met van, ik herken het, ik ben ook wel bij gemeentes geweest, mm-hmm. waar ik me af heb gevraagd, klopt dit wel?
2: Mm-hmm.
0: Hoe doe je dan? Hoe
2: zo jammer
0: je,
2: hè, dat we dat meemaken in de christelijke wereld. Dat is zo jammer.
0: Ja, het is echt verdrietig.
2: Ja, hoe je dat doet. Ja, nou, ik heb ook gewoon therapie gehad en dingen om dingen te kunnen verwerken. En dus ik zeg ook altijd van, want ik kreeg bijvoorbeeld ook altijd mee dat psychologen en coaches en therapeuten, daar mag je allemaal niet naartoe gaan. Jezus is het antwoord, Jezus is de pleister. Je moet naar de voorganger, je moet naar David Maasbach, die moet bidden, handen opleggen, dan gaat het weg. Maar dat is vaak gewoon niet zoals de realiteit werkt, eerlijkheidshalve. Daarom vind ik het ook goed dat er verschillende initiatieven zijn rondom mentale gezondheid, ook binnen christelijke settings. En God heeft ook gewoon die professionaliteit en kunde en kennis, naar mijn mening, gegeven aan deze professionals om anderen te kunnen helpen. Als je een dominee hebt of een voorganger, nou, die heeft misschien theologie gestudeerd. De waarheid is ook dat heel veel voorgangers in de Pinkster Evangelische Beweging helemaal niks hebben gestudeerd op dat vlak. Mijn oom in ieder geval niet. Die is op zijn 14e gestopt met school. En ik zeg niet dat je dat niet kan of dat het dan per definitie niet goed is. Maar het is wel gewoon de realiteit. En het hoeft ook niet te betekenen dat een voorganger of geestelijk leider in alles onderlegd is om mensen goed te kunnen helpen. Daar hebben we ook gewoon professionals voor. Buiten dat heb ik ook voor mezelf ervaren door verschillende dingen die mensen kunnen lezen in mijn boek. Maar ik zal één ding ervan uitlichten, dat God toch altijd dichtbij is gebleven.
0: Maar wist jij nog wie God was dan?
2: Ja, eigenlijk wel. Omdat ik toen ik erbuiten stond, een paar dingen zullen voor mensen klinken misschien van, hoe kom je hier dan in? Dat moeten ze maar lezen. Maar mijn huwelijk ging ook stuk.
0: Ja.
2: Mijn vrouw vluchtte weg. Die was zo depressief, want wij werden, kort gezegd, vernederd door David Maasbach en gewoon ontzettend gekleineerd. En mijn vrouw werd depressief.
0: Dus echt niks te veel gezegd.
2: Dus ik was haar kwijt. Ik werd geëxcommuniceerd. Ik moest verhuizen, zeiden ze. Dus ik raakte mijn huis kwijt. Ik raakte dus al mijn vrienden, familie, kennissen. Ik had niks meer, weet je. Ik had niks meer. Ik wist niet naar wie ik toe kon.
0: En toen was
2: wat
0: God
2: ik
0: daar?
2: Wist, is van, ik ga in mijn Bijbel lezen. Ik ga bidden. Ik zei, God, ik ben heel eerlijk tegen u nu. Ik begrijp niet alles en ik vind ook wel veel dingen onrechtvaardig en ik snap het niet. En sorry als ik misschien nu een scheldwoord eruit gooi of wat, maar u bent mijn vader, u bent mijn vader. En als ik tegen mijn vader eens een keer iets zeg wat off the rails gaat, dan houdt hij nog steeds van me. Dus ik weet ook dat u nog steeds van me houdt. Dus gewoon lekker eerlijk zijn en ook van zeggen van, God, ik weet het niet. Ik weet niet alle details. Ik weet niet wat wel en niet klopt allemaal wat ik ooit over u geleerd heb. Maar you're a big guy, dus u kunt het ook hebben.
0: Heb je God
2: in alle eerlijkheid zo praten met God.
0: Wat goed zeg.
2: Ja,
0: heb je God opnieuw leren kennen?
2: Ja, dat moet ik wel zeggen, ja. En ik heb eigenlijk het systeem echt moeten lostrekken van het geloof, wat je net al zei. En weet je, er zijn ook dingen zoals bijvoorbeeld mijn vrouw en ik zijn eigenlijk uiteindelijk toch weer tot elkaar gekomen. Dat was al heel wonderlijk. En dat is niet een super romantisch verhaal. Misschien vinden mensen het wel romantisch, hoe ze maar lezen. Maar wij wilden het, op een gegeven moment waren we eraan toe om aan kinderen te beginnen. Dat heeft heel lang geduurd. En toen we het wilden, toen ging het niet. En naar de dokters geweest en testen gedaan. En die zeiden van, kans dat jullie zwanger worden is...
3: heel klein.
2: Ja, het is niet heel. Mm. Dus toen hebben we medische hulp gehad. Een hele onzekere periode, meerdere behandeltrajecten. Uiteindelijk lukte het. Onze dochter Liv, die nu 6 jaar is geboren. Daar zijn we heel blij mee, heel dankbaar voor. Dat vond ik al wonderlijk. En toen we er eigenlijk niet mee bezig waren met een tweede of wat... was ineens Ezra weer zwanger in de coronaperiode. En ik lag boven in quarantaine op zolder. En ze bleek al 10 weken zwanger of zo. En we wisten het helemaal niet.
3: En dit was echt een knipoog van God, hè?
2: Ja, toen is Coco gekomen, onze tweede. En dat ervaren wij echt als een knipoog van God.
3: Mooi.
2: Ja.
3: Ja, je vertelt toch stiekem al heel wat van je verhaal, hoor. Cadeautjes. Maar inderdaad, wil je het hele verhaal lezen? Check dan vooral jouw boek, Tunnelvisie. Kind van de Maasbach-secte. Zometeen praten wij nog even met elkaar door. Want je hebt niet alleen een boek geschreven. Je staat ook in het theater. Je bent veel in de media te zien. En je komt zelfs in de Tweede Kamer. Daarover zometeen meer.

0: Rescue van Lauren Daigle en daarvoor de Opmerking Band met Vurig Verlangen. Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor sectes. Niet mijn woorden, maar ik hoorde ze van Danny Grootveld. Met het boek Tunnelvisie, kind van de Maasbach-secte wil Danny laten zien wat de gevolgen zijn van een gesloten systeem. Hij groeide op in de bekende evangelistenfamilie van Maasbach. En een deel van zijn verhaal heb je vanochtend gehoord. Maar daar houdt het dus niet op. Ja, Danny, je hebt je boek Tunnelvisie genoemd. Mm-hmm. Wat hield die tunnelvisie in bij Maasbach? Als je het echt zo moet
1: categoriseren. Als ik hem helemaal moet plat slaan, is het eigenlijk alles doen wat de leider, de gezalfde des Heren, de man van God, je zegt. Want zo ga je Gods weg in je leven. En dat werd op allerlei manieren bij mij en bij andere mensen in de hand gewerkt. Appjes in de nacht, hoe ik mijn leven moest leiden, hoeveel tijd ik wel of niet aan mijn vrouw mocht besteden, wat ik wel en niet mocht doen, met wie je moest breken, contact moest verbreken. Alles wordt gecontroleerd, hoeveel geld je geeft, weet ik wat. Ja.
0: En zie je deze dynamiek ook op andere plekken?
1: Ik vind het lastig om daarover te praten, omdat ik wil goed. Je weet niet, op andere plekken, daar zie ik misschien van de buitenkant, maar daar heb ik geen onderdeel van uitgemaakt. Dus ik wil daar heel voorzichtig in zijn. Maar ik moet wel zeggen dat ik zie wel bepaalde dingen wat mij zorgen baart terug op andere plekken. Ook, maar dat is niet alleen in kerken, maar ook gewoon in onze hele samenleving. Wat ik ook al aanstipte aan het begin van dit interview. Dat we in zo'n gepolariseerde maatschappij leven. Dat heeft eigenlijk het gebruik van social media en AI, waarvan ik niet zeg dat alles daarin slecht is en dat je het niet moet gebruiken, maar ik probeer mensen wel bewustzijn mee te geven, ook met mijn lezingen bij organisaties, over dit soort dynamieken.
0: Ja, worden steeds meer versterkt eigenlijk juist in onze eigen tunnelvisie
1: exact,
0: op die manier.
1: Exact, in ons eigen gelijk, ja.
0: Ja, en wat bedoel jij met de uitspraak Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor sectes? Ik dacht dat dat vooral belangrijk was voor grote internationals, maar dus ook voor sectes.
1: Ja, dat is helaas een constatering die door experts gedaan is. Ik heb die zelf ook geciteerd. Dat komt omdat eigenlijk de wetgeving in Nederland voor geestelijke onderdrukking en psychisch geweld, psychisch misbruik, niet toereikend is op dit moment, is de wetgeving niet toereikend. Waar dat in andere landen om ons heen, Frankrijk, Duitsland enzovoort, wel goed geregeld is. En daardoor kunnen sectes ook moeilijk aan banden worden gelegd of kan moeilijk die problematiek worden tegengegaan. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor dingen zoals intieme terreur, in toxische relaties, femicide, waar dit soort dynamieken vaak.
0: Ja, de moord op vrouwen.
1: Waar dit aan vooraf gaat, weet je wel. Wat vaak vooraf gaat aan zo'n moord. Want dat gebeurt vaak niet van de een op andere dag. Hè? Dat is zomaar gewoon een vrouw wordt vermoord. Of dat is vaak, gaat een toxische relatie aan vooraf.
0: Vinden we in Nederland ook erg lastig. Hè? Als we het hebben over dingen reguleren, wetgeving. Ja. Dan is er altijd wel ook de andere kant van organisaties, van mensen die zeggen, oh, dat gaat in tegen onze privacy. Dit gaat in tegen de vrijheid van godsdienst. En die hebben ook een punt.
1: Zeker, ja.
0: Jij bent bij Thijs van den Brink geweest, begrijp ik, van het CDA?
1: Ja, klopt. Ik ben bij ik mocht aan hem mijn boek aanbieden in Den Haag. En hij heeft ook aangegeven dat hij dat graag wil lezen. En we hebben een goed gesprek gehad over mijn levensverhaal eigenlijk en wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, wat kan de politiek dan doen?
1: Wat ik heb aangegeven is dat het belangrijk is dat er naar een aantal dingen wordt gekeken. Er was een sectemeldpunt in Nederland, sectesignaal. Daar stond Maasbach overigens ook al geregistreerd, weet ik uit onderzoek. En dit is wegbezuinigd door de overheid.
0: Oh ja.
1: En dat was eigenlijk, sectesignaal fungeerde meer als een poortwachter aan de voorkant. Dus om te signaleren van, hey, waar zitten er problemen, waar zitten er misstanden? En om mensen te waarschuwen. En dat zat daarin. Nu hebben we tegenwoordig wel een ander meldpunt die toch wel wat van die werkzaamheden heeft opgepakt. 4, wat ook heel goed is, alleen dat is meer voor om secteslachtoffers hulp te bieden achteraf, dus persoonlijk. En niet om zeg maar die signaleringsfunctie van om in kaart te brengen welke sectes hebben we in Nederland. En dus het heeft een ander soort functie.
0: Mm. En 4 is dan met een F, hè?
1: Met een F, ja.
0: Dat al even opgezocht voor de mensen die denken ik moet daar vanaf weten.
1: Ja, ja.
0: Oké, maar dat is dus het regelen van het inzichtelijk maken van meldingen. Mm-hmm. Maar dus er gebeurt weinig aan de voorkant. Dus.
1: En om inderdaad de wetgeving aan te passen. En meer zoals landen om ons heen te maken. Om dus dat psychisch geweld en geestelijke onderdrukking om dat beter te kunnen aanpakken en om dat ook strafbaar te maken bij wet.
0: Want hebben zij in die zin het beter geregeld? Er is gewoon wetgeving voor?
1: Ja, en daarom zijn er heel veel van dit soort bewegingen, sectes, die zich vestigen hier in Nederland. Vorig jaar is op de radio Nederland Sectenland genoemd. We hebben er heel veel, honderden.
0: Nou, dat is niet echt iets om trots op te zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. We hebben nu ook reacties van mensen die schrikken vanochtend. Ook mensen die naar de kerk toe gaan en denken, wat moet ik doen? Vanuit jou, hè, hoe verklaar je dat er nog steeds mensen naar de kerk van David Maasbach blijven gaan en dat zijn boodschap ook nog steeds mensen aanspreekt?
1: Ja, laat ik allereerst zeggen dat er is niks mis met deze mensen. Ik zeg ook niet dat iedereen die bij Maasbach zit, dat zij verkeerd zijn. Integendeel.
0: Dat
1: zijn vaak hele liefdevolle mensen die gemeenschapszin zoeken, warmte, hun geloof echt willen beleven en tot uiting willen brengen. En dus er is niks mis met je. Wat ik je alleen wel toewens is echt een gezonde plek. En ik weet gewoon, omdat ik er 24 jaar heb ingezeten, ben opgegroeid met de familie Maasbach, ook in settings heb meegemaakt dat ze zich vrij wanen om dingen te kunnen zeggen waar gemeenteleden niet bij zijn. Ik heb wat meer van hun ware gezicht, hun ware intenties hierachter kunnen zien. En ook hoe er naar mensen gekeken wordt. En vaak als, ik heb dat ook opgeschreven in mijn boek, als melkkoeien om geld te geven, als geldzak eigenlijk. Echt met oprechte liefde voor mijn medemens zeg ik van, probeer een andere kerk. Ga, er zijn voldoende, denk ik, gezonde kerken in Nederland. En die wens ik je echt toe. Ja. Hmm.
0: Denk je dat hij bewust macht uitoefent op mensen? Of is dit gewoon ook hoe zijn geloof werkt?
1: Het is beide. En dat maakt het zo lastig. Hij gelooft ook oprecht. Ik ben de man van God. God vraagt dit van mij. Zij hebben natuurlijk ook gebroken met eigen familie. Qua bloedband, hè, Maasbach. En als je ook kijkt in mijn boek, heb ik een genogram aan het begin. Dan zie je gewoon iets van 8 familiebreuken rondom de familie Maasbach heen. Want elke keer wordt die schoonfamilie afgesneden. En ze kunnen dus zeggen tegen andere mensen, wij kunnen dit ook. God vraagt dit van ons, dus jij of u kunt het ook doen. Daar schuilt heel veel gevaar in. Het is heel dubbel, omdat er wordt over God gepraat. Ja, er wordt over Jezus gepraat, maar er zijn ook dit soort misstanden. En juist omdat het niet zo evident dan misschien altijd is, of zo duidelijk, vond ik het ook belangrijk om mijn verhaal hierover te vertellen. Want ik heb dit van dichtbij meegemaakt.
0: Ja. Heb je nog gehoord dat iets van jouw boek of jouw verhaal, is dat daar bekend geworden nog? Want ik kan me voorstellen dat ze daar niet heel blij mee zijn.
1: Dus ik heb geen contact al 15 jaar. Het contact is verbroken. We hebben dat ook niet kunnen krijgen. Ik heb wel wat interviews gedaan. En ik ben ook blij dat ik hier te gast mag zijn. Ik heb gehoord dat er altijd geen commentaar wordt gezegd als er mijn oom een commentaar wordt gevraagd. En ik heb ook wel wat berichten van mensen gekregen die besloten hebben om, die mijn boek hebben gelezen en die mij bedanken daarvoor. En die zeggen, mijn ogen zijn geopend en ik ben naar David Maasbach toegestapt. Dat was mijn voorganger. Ik heb hem met een oprechte manier, met een rustige toon, om vragen gesteld. Maar ja, vragen stellen mag niet, hè? Kritiek mag niet. Dan ben je van de boze, dat is rebellie. En hij zegt dan stevast, ik zal nooit reageren op zijn boek. Tenminste, dat is wat de mensen tegen mij zeggen die daarmee met hem naartoe gaan. Maar hij moet het zelf weten, allemaal.
0: Past al in de lijn van alles wat je opschrijft.
1: Ik wil alleen bewustwording bij mensen creëren. Ja.
0: Ja. Klopt het nog wat er op de voorkant van je boek staat? Kind van de Maasbach-sekte?
1: Nee, dat ben ik niet meer. Nee, gelukkig niet. Ik ben vrij. Ja hoor, ja, ik ben vrij.
0: Zegt hij met een hele grote glimlach.
1: Zeker.
0: Wil je de rest van het boek lezen? Dan zou ik zeggen, zorg dat je dat boek in handen krijgt. Het is overal verkrijgbaar. Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte. En dat laatste klopt dus niet meer. Danny Grootveld, dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel, Janice.

0: ben.
1: Je verwonderen door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
1: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

Philippa Hanna en You're Still God. Terwijl de reacties binnenstromen op het gesprek met Danny Grootveld. Heel veel persoonlijke reacties ook, wat zit er ook een hoop verdriet. Bedankt voor het delen, we lezen ze allemaal. Marjan bijvoorbeeld die zegt... Ik heb 30 jaar in een gesloten kerk / secte gezeten. Het systeem heeft mij zo gekleineerd en gemanipuleerd. Je hebt heel veel tijd nodig om te herstellen als je hier uitkomt. Wat op zich al heel moeilijk is. Zij bedankt voor de openheid op Groot Nieuws Radio voor dit soort systemen. Helaas zullen deze gemeenten in eigen verblinding het vaak niet zo zien herkennen. Ja, ik vond het best spannend van tevoren. Hoe gaat dit vallen? We willen het niet als aanval neerzetten. Maar mooi om te lezen hoe er dan wordt gereageerd. Dit is Dien. En heel mijn hart zingt.

0: muzikanten als Dien, dat is toch heerlijk dat dat gewoon oppopt en dan hier op Groot Nieuws Radio te horen is. En uiteindelijk bij Opwekking Jordan met Heel Mijn Hart Zingt. Ja, en zo kunnen er zomaar verrassingen voorbij komen als je de radio aanzet. Zeker ook in de lunchroom. Zo, Daan, ik probeer even een gezellig praatje te maken, maar ik merk dat ik even moet bijkomen van wat wij vanochtend allemaal gehoord hebben. Man. Ja. Was ik ook al in allerlei media al geweest, maar als hij dan hier bij ons ook nog dingen geestelijk kan duiden, geestelijke manipulatie, dan wordt het wel echt, wordt het gewoon vies.
1: Ja, triest verhaal. En nou, eerlijk ook.
0: Ja. Ja, veel luisteraars ook die nog hebben bedankt inderdaad voor de eerlijkheid en het dapperen van hem. Nou, daar sluit ik me bij aan. Eerlijk en dapper, zo gaan we voort, denk ik.
1: Denk het wel.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Heel goed. Doen we dat zo meteen. Met de lunchroom met daarin Daan. En dit is nog even genieten van Matt Marr, Your Love Defends Me. Komt-ie echt.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina

0: sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolvenmens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
5: Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kuinderberg en de grens 25 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg heb je 40 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325... en de A15.
6: Wanneer ken je iemand? En dat bedoel ik echt goed kennen. Hè? Daarover gaat hier straks dit lied in onze lunchroom.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark.

0: Ga naar ns.nl.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
2: De Lunchroom.
3: Met Daan Hartgers.
2: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Reijer en Reni Kraaienoord. Wat worden we weer verwend, hè? Man. Trouwens, hartelijk welkom in onze lunchroom, ja. Verwend met heerlijk weer. Ik hoop dat je afgelopen weekend ook genoten hebt. Verwend met heerlijk eten. Verwend met de heerlijke rust in de zin van genietend van vredig Nederland. En verwend met heerlijk veel gezellige mensen hier in onze lunchroom. Het zit weer afgeladen vol hier. Hallo. Oh, wat leuk zeg. Welkom allemaal. De lunchroom is weer tot 2 uur geopend. Je kunt hier shoppen, dat kan zelfs gratis. Straks worden hier namelijk onze muzikale lunchkaarten uitgedeeld, waar jij jouw keus uit kunt maken. Nou, ik zal maar zeer zeggen, zoek een plekje en geniet. Met volle teugen.

0: mooie tekst. Prachtig vooruitzicht blijft dit ook. Ooit zijn angst en verdriet voorbij, voor eeuwig. Geen rouw, geen spijt, maar vreugde voor altijd. Stil maar, mijn ziel, straks zul je oog in oog met Jezus zelf staan, die al je tranen droogt. Je hoorde Lef. Daarmee werd het 10:50.
1: De dagtekst.
0: En dan krijg je altijd de dagtekst van ons. Komt vandaag uit Handelingen 16, vers 31. Waarin het gaat over Paulus en Silas die gevangen zaten. Zaten, hè, want door een wonder braken de deuren open. En ze zeiden toen tegen de bewaker: geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden. U en uw huisgenoten. De dagtekst van vandaag. Handelingen 16, vers 31.

fouten maken. We zijn er allemaal goed in, hè? Geldt ook voor anderen teleurstellen of verdrietig maken. Al dan niet, soms zelfs bewust. En toch, toch werd er in dit lied gezongen: wil God in al die momenten bij ons zijn. Through it all, je hoorde Colton Dixon. Er werd hier net gevraagd, wat zijn dat voor kaarten die hier op de tafeltjes liggen in onze lunchroom? Dat zijn de muzikale lunchkaarten. Duiken we zo dadelijk samen in.

0: Mocht je in Rotterdam naar de Mozaïekgemeente gaan, dan ga je vanaf september deze zangeres daar heel vaak tegenkomen. Jannica van Barneveld. Niet zozeer als zangeres alleen. Maar vanaf dan zal ze daar ook als spreekster te horen zijn. Ook als aanbiddingleidster. Dus in Mozaïek 010 vanaf september. Het is 12:30 geweest. Hoog tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag breekt vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker door. Blijft vrijwel overal droog. Al is in het noordoosten nog een spatje regen mogelijk. Temperatuur die loopt uiteen vandaag van 21 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Morgen dan blijft het droog. Periode met zon 21 tot maximaal 27 graden. Waarbij het in het zuiden het meest zonnig is.
1: De lunchkaart.
0: Ja, daar is die. Dames en heren, vrienden en vriendinnen van de Lunchroom. De muzikale lunchkaart. Ik laat je straks even twee korte voorproefjes horen. Krijg je een beetje een voorsmaak, dan weet je een beetje wat je straks helemaal kunt verwachten. Het is aan jou om te bepalen wat je straks helemaal wilt horen. Is dat A, toets je A in. Is dat B, toets je B in. Met daarbij even een verhaaltje van, dat kan heel kort hè, van waarom. He, waarom A of waarom B? Nou, genoeg gekletst hoor ik. Ik laat ze even horen. Dit zit in de eerste, onder andere Well Done.
1: Menu A.
0: Wat de toekomst brengen mogen en

0: Ja, dat dacht ik al. Wordt nu al opgestemd. Maar ik heb er nog één, hè?
1: Menu B.
0: Met daarin My Tribute, God van Leven en deze...

0: Nou, dat is me toch een partij gevarieerd, hè?
1: Daan Hartgers.
0: En lekker, en mooi, en voedzaam. Nou, kom maar door met je bestelling. En waarom wil je het horen? Laat het ons weten. A of B kan vanaf nu.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op het moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Kees Kruijenoord en een groot koor daarbij staat op het album Het is volbracht. Dit lied Jezus leeft en ik met hem van inmiddels alweer 15 jaar geleden. Daarvoor We Are Messengers met A Thousand Times.
1: De lunchkaart.
0: Nou, duizendmaal dank voor het stemmen, zeg. Goeiedag, wat was het weer druk hier. Zeer gewaardeerd. Al jullie stemmen zijn elke dag welkom hier, hè, in de lunchroom. Je kunt kiezen op menu A of op menu B. Nou, het is heel duidelijk. Heel, heel duidelijk vanmiddag menu B geworden. Dus dat gaan we draaien. Ja, zo zijn we dan ook alweer. Dankzij de stemmen van onder andere, ik noem maar een paar, Talita en ook Aagje, Emma, Roelie, Frans, Astrid, Harmjan, Wendy, Bill en Ineke, Astrid, Steven en heel veel anderen. Dank voor het stemmen op menu B met daarin de liederen My Tribute, jawel, Andrew Crouch, God van Leven van Sela en allereerst Can't Steal My Joy.
2: De lunchkaart.

0: Ik kreeg hier net de vraag, is het lang geleden? Nou, dat is zeker lang geleden. My Tribute hoorde je Andrew Crouch. Daarvoor Cela met God van Leven en Can't Steal My Joy. Dat was menu B. Dank voor het stemmen allemaal. Morgen, 12:30, nieuwe muzikale lunchkaart.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt, betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorm...

0: 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. Viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland door de werkzaamheden bij knooppunt Brekseplein 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os door schade aan de weg tussen knooppunt Grijsoord en Valburg 25 minuten vertraging 11 kilometer file. Omrijden kan via Arnhem. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat 6 kilometer file door een ongeluk tussen Eersel en knooppunt Hoogt. De vertraging is een kwartier en de rechte rijstrook is dicht.
4: Hier in onze lunchroom is het ook druk. Komen en gaan van muzikanten, allemaal toppers. Zoals zo dadelijk deze twee die al ruim 40 jaar samen onderweg zijn.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
16: De Lunchroom.
17: Met Daan Hartgers.
16: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Michael W. Smith en Amy Grant. Goedemiddag. Er is overal wel een dag van, of een dag over. En vandaag is er zo eentje waarvan ik denk, wat moet ik hiermee? Maar misschien denk jij wel, het is een prachtige dag namelijk. Het is Wereldkusdag. Dat hoor je goed. Wereldkusdag. Ontstaan in Engeland in de 19e eeuw. Toen waren er recordpogingen als wie kan de langste zoen geven of wie kan de meeste zoenen geven. Wat ik je zeg, dat je denkt, Wereldkusdag, wat moet ik ermee? Maar misschien zeg jij wel, nou, ik kan sowieso geen dag zonder kus en een knuffel. En met die corona-enquêtes moest ik even terugdenken aan die maatregelen van toen. Hè, zoals die anderhalve meter afstand van elkaar. Nou, dat was een beetje moeilijk zoenen, die anderhalve meter. Maar mag ik even met jou terug naar, ja, de tijd van dat die anderhalve meter er nog niet was. Sterker nog, dat je elkaar juist van heel dichtbij opzocht en ontmoette. Een eerste heuse kus, die volgde ooit wellicht bij jou ook. Wat kun je daar nog van herinneren? Bleef het bij die eerste zoen of volgde er meer? En is hij of zij misschien wel jouw echtgenoot geworden? Nou, zullen we het daar gewoon eens over hebben vanmiddag? Ben ik heel benieuwd naar. Dat kun je ons laten weten, heel eenvoudig, via onze Grootnieuws Radio app. Dus jouw eerste heuse echte kus, kun je die nog herinneren? Bleef het bij die eerste zoen of volgde er meer? En is hij of zij misschien wel jouw echtgenoot geworden? Laat het ons weten via onze app.

0: Goodness of God, en daarvoor je zou eens moeten weten.
1: De plaat die je raakt.
0: Nou, bijvoorbeeld dit verhaal. Ja, even kopen. Judith, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag met Judith.
0: Waar zit je, op het terras of zo?
2: Ja, ik zit lekker in Zeeland op het terras.
0: Oh, wat een gezelligheid, ik hoor het.
2: Ja,
0: oh, joh. En,
2: dus blijf, lekker te lunchen.
0: Blijf je daar de hele dag zitten, Judith? Of,
2: Nee, maar niet. Ik moet nog 10 kilometer wandelen voor het eindpunt van vandaag.
0: Je bent bezig met een, ik wilde zeggen, vijfdaagse, hè?
2: Ja, een strand vijfdaagse in Zeeland.
0: Begonnen in Zeeland en dan ga je naar het noorden, neem ik aan.
2: Ja, we zijn in Vlissingen begonnen en dan gaan we eindigen vrijdag in Rokanje.
0: Zo.
2: Ja.
0: Elke dag, nou zeg eens, 10 kilometer of zo. Gewoon een klein stukje.
2: Nou, het is in totaal 113. We zitten nou vandaag op 23. En morgen iets van 20. En dan de derde dag iets van 30.
0: Judith, ben je wel lekker?
2: Ja, ik ben hartstikke lekker.
0: Ik ben geen wandelaar, dat hoor je. Maar dat loopt wel en niet zwaar, toch? Door het zand. Ja, als het een beetje...
2: ja, je moet een beetje de harde stukken opzoeken. Ja. En het is, sommige delen zijn ook wel verhard. Dus dat loopt even makkelijker.
0: Oh joh.
2: Maar het is gewoon heerlijk, lekker de wind door je hoofd.
0: Ja, door je haren.
2: De zon.
0: Ja, de zon.
2: Ja.
0: Dat is mooi zeg, ja. Voor het eerst of...
2: De strand vijfdaagse doe ik voor het eerst. De strand zesdaagse heb ik wel eerder in mijn leven gedaan. Maar dat is ook alweer een beetje 10 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus het, nu mocht ik hem voor het eerst met mijn moeder samen beleven. Dus dat is lekker, mijn schoonzus.
0: Wat mooi, ja. Nou, je klinkt nog goed, Judith.
2: Ja hoor, want dat gaat ook wel goed komen. Anders een beetje voor de helft, maar we komen er wel.
0: Ja, hey, en stuur ons anders even vrijdag een appje hoe het ervoor staat. Tussen
2: dat is goed.
0: Even tussen 12 en 2. Ik ben wel benieuwd vrijdag. Ja, is dat goed?
2: Ga ik doen.
0: Ja, leuk. Ja. Ik heb een plaat voor je klaar liggen. Wat heb je met, wat heb je met dat lied?
2: Ja. Nou, ik heb hem net ook nog even geluisterd. Maar hij emotioneert mij altijd wel.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben afgelopen jaar best wel een heftig jaar gehad met mijn moeders ziekte. En dus dan komen dingen wel eens hard binnen.
0: Mm-hmm.
2: Dat heb ik ook met Dave. En die stuur ik dan wel eens als bemoediging naar iemand toe. En ik vind ook wel eens bijzonder dat wij zo nietig zijn, maar dat we wel worden gezien van bovenaf. Dus dat vind ik wel heel erg bewonderenswaardig, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar mogen we elke keer weer op vertrouwen. En dat is soms wel eens lastig, maar dan vind ik het wel weer mooi dat je dit lied hoort, dat je daar weer op mag vertrouwen.
0: Ja. En dan komt het ook allemaal nog bij elkaar deze week, Judith.
2: Ja, zeker.
0: Och, wat een mooi begin dan. Dit lied, speciaal voor jou, van Eline. Mooier dan ik dacht. Geniet ervan en heb het goed samen.
2: Dankjewel. Heel lief. Dankjewel. Doei.

0: Hosanna hoorde je. The Belonging Co. en Carrie Job. Daarvoor Eline, mooier dan ik dacht. En dat draaide ik speciaal voor Judith, die op dit moment die strand vijfdaagse in Zeeland aan het wandelen is. Hopelijk horen we vrijdag van haar hoe het ervoor staat uiteindelijk. Het is inmiddels 2:30. Precies nu. Tijd voor het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag breekt vanuit het zuidwesten de zon steeds vaker door. Blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noordwesten is nog een spatje motregen mogelijk. Temperatuur die loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Morgen droog, periode met zon, 21 tot maximaal 27 graden. En de meeste zon is in het zuiden te zien.
1: Daan Hartgers.
0: Het is een gekke dag vandaag, zeg. Wereldkusdag, dat je het even weet en niet vergeet. Jouw eerste, kun je die nog herinneren? Laat het ons weten.
2: De Lunchroom.
0: En dat kan via onze app, hè?
1: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en hij grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Reni en Elisa Krijgsman. Kom tot de vader, daarvoor Phil Wickham met Homesick for Heaven. 14:50, tijd voor iets heel anders.
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Het is vandaag zo'n dag waarvan je denkt, wat moet ik ermee? Maar misschien denk jij wel, ja, het is een prachtige dag. Ik lust er wel pap van. Ik kan niet zonder een kus en een knuffel. Het is vandaag Wereldkusdag. En ik vroeg aan jou, kun jij je eerste nog herinneren? Van toen, ooit. Misschien wel van heel lang geleden. John.
2: Ik was 15 jaar, we gingen dansen. Kwam ik haar tegen. Ik ging met haar kussen. We gingen verloven. We gingen trouwen. En we zijn al bijna 40 jaar samen. Ja. Het was niet het allereerste kusje met het eerste meisje, maar toch, ik weet niet of dit het zo'n beetje is. Hey, groetjes John, hè. Doei, doei.
0: Ja, mooi John, dankjewel. Even kijken, Tini die zegt, ja, van toen ik nog heel klein was, dat weet ik nog wel, het was een van de dingen die ik het liefste deed. Mooie herinneringen ook aan gaan heb. Janine zegt, ja, op mijn 15e was de eerste kus bij mijn vriendje toen, Arjen. We zijn inmiddels 19 jaar getrouwd en 28 jaar samen. Wat mooi, Chani. Even kijken, we hebben nog... Ja, er komt heel veel binnen op dit moment. Bianca, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Kun jij je eerste nog herinneren?
3: Nee.
0: Oh, nee. Wat is er gebeurd?
3: Nee. Nou ja, ik was net geboren. Ik denk dat, net als wat ik bij mijn kinderen deed, dat ik als eerste een kus van mijn moeder kreeg.
0: Ah, zo eentje. Oh ja, ja.
3: Yep.
0: Ah, dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, daar weet je niks meer van.
3: Nee.
0: Nee. Wat weet je nog wel van de moederliefde? Dat is heel persoonlijk, hè, wat ik nu vraag.
3: Dat is heel persoonlijk, ja. Dat,
0: Nou, moeten we die overslaan?
3: Laten we die maar overslaan. Ja.
0: Kun je nog herinneren dat je eerste vriendje een kus gaf? Als je die hebt gehad?
3: Ja, toen was ik 13. Dat is toen niks geworden. Was na 2 weken ging het alweer uit. En...
0: Heb je daar spijt van, achteraf?
3: Ja, voor geen meter. Oh. Voor geen meter. Ik heb het daarna zo goed getroffen. Was 10 jaar later dat ik mijn huidige man tegenkwam. Was op het EHBO-cursus. En toen moest hij wat doen. En toen dacht ik van, die is leuk. Ah. En iedereen wilde met hem examen doen. En ik zei niks. En wij deden samen examen.
0: Ja.
3: En uiteindelijk 11 oktober aanstaande zijn we 35 jaar getrouwd.
0: Ah joh, wat mooi.
3: Dus de rest is geschiedenis.
0: Ach, wat mooi, Bianca. Jongen, ja, ik zit nu, ja, dat krijg je nu. Bij die EHBO-cursus moet ik toch even denken aan...
3: geen mond-op-mond baden. Nee, ja, zeg, nee. Ja. Er kwam een loodslachtoffer binnen en... De instructrice die ging naar het slachtoffer toe... en mijn man die zat met een fietspel in zijn hand... van tring tring, moet er nog een slachtoffer vallen?
0: Oh ja.
3: Want je hebt de regel van 7 toen... en regel 1 was let op gevaar.
0: Ja.
3: Dat was heel simpel.
0: Ja, ja.
3: Ik had niks voor.
0: Oh, wat mooi. En jullie zijn dus, wat zijn nou? Sorry, ik ben slecht in
3: cijfers. 35 jaar getrouwd.
0: 35 jaar getrouwd.
3: En in 87 zijn we gaan samenwonen. Oh, dus... Ja. Bijna 40 jaar samen.
0: Ja, nou, dan even voor degene die net aan het begin staan van die 35 jaar. Ja, hoe doe je dat, Bianca?
3: Hoe doe je dat?
0: Hoe hou je het een beetje vol?
3: Wederzijds respect. Ieder zijn eigen taken. Hmm. En waarderen en zien wat jouw sterke en zwakke kanten zijn en omgekeerd.
0: Ja. En elkaar de ruimte geven, hoor ik, Bianca.
3: Ja, ja, uiteindelijk wel. Wij kunnen zelf samen behangen, dus dat...
0: Maar het is niet zo dat je hem achter de behang plakt, zeg maar.
3: Nee, zit even te kijken. Ik zie geen rare bobbels.
0: Bianca, bedankt, hè.
3: Alsjeblieft.
0: En heb het goed samen.
3: Dankjewel,
0: doei,
3: jullie
0: doei.
3: Ook.
0: Ja, doei.
3: Doeg.
1: De Lunchroom met Daan.

0: Chris Tomlin, Is He Worthy?
1: De lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Daarvoor de mannen van Trinity met Fiesta Celestial. Dat betekent zoiets als wij vieren feest. Hè? Ja, nou ja, met Jezus in alle eerbied. Zeer populair lied tijdens hun concerten. Trouwens ook op YouTube. Ik keek vanochtend nog weer eens. Dat origineel van dat lied dat is inmiddels ruim 1 miljoen keer bekeken. Dat is heel vaak. Hans, goedemiddag.
2: Zeker, ik heb het ook wel bekeken. Er is ook een versie dat, met die dansende monniken. Hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Ken je die?
0: Ja.
2: Maar goed.
0: Als het allemaal bij elkaar optelt, dan...
2: Och man, er is zoveel gekeken naar Trinity.
0: Hans, nieuwe week, nieuwe gasten.
2: Nou, zo is het maar net. En vandaag komt de Koen van de Heuvel langs. Hij heeft een mooie dag. Hij heeft vandaag namelijk een nieuwe single uit. Een lied waarin hij dankbaar en blij is voor zijn kinderen. En eerder dit jaar kwam hij al met een aantal singles waar hij ook dankbaar is voor het leven. Dus ik denk dat we een hele dankbare uitzending gaan hebben met een hele dankbare Koen van de Heuvel.
0: Kunnen we gebruiken?
2: Ik denk dat dat leuk is.
0: Veel plezier, Hans.
2: Dankjewel.
1: Het christelijke radiostation.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
12: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido. En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water, waarmee

0: Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein een kwartier vertraging doordat het wegdek kapot is.
1: Vandaag aandacht voor nieuwe muziek van Noortje Colijn. Zij heeft een album uitgebracht met de titel Goodness of God. En we gaan daar naar luisteren. Maar eerst naar Matt Redman.
2: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
2: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
11: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
15: Met Hans van Vuren.
14: Het christelijke radiostation. Ja.

0: the one who gives the gift of life and breath.
1: Life and breath. Worden Matt Redman.
2: Hi, it's Matt Redman here.
3: Hey, this is Megan Woods.
4: Hey, my name is Albert Schmelt van de band Trinity.
5: I'm Jordan Felice.
6: Hey guys, Rachel Lampe here.
7: Met Hans van Vuren.
1: Ja, dus het begint langzaamaan steeds meer zomer te worden. En dus hebben we een hele fijne zomerse Backstage Classic, zo dadelijk, van Jackie Velasquez. We gaan rond 2:30 uitgebreid in gesprek met Koen van de Heuvel, die een hele serie singles heeft gemaakt dit jaar. Daar moeten we het natuurlijk even over hebben. Eerst geef ik het woord aan Marcel Lidia Zimmer.

0: U bent altijd bij mij. Dat waren Marcel en Lydia Zimmer.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, we gaan kennis maken met iemand die wiens naam we nog niet zo vaak in deze uitzending hebben genoemd. In Backstage bedoel ik dan Noortje Colijn. Ze is een zangeres van 21 jaar, maar maakt al meerdere albums. Dit is denk ik haar vierde. En ze was jarenlang actief als meisjessopraan. Dan met name als meisjessopraan bij bijvoorbeeld een mannenkoor uit Katwijk. Ja, nu heeft ze toch een net iets andere richting gekozen. Ze heeft een album gemaakt dat heet The Goodness of God. Daarop staat en covers van onder meer Alyssa Turner van de Collingsworth Family, van Stephanie Gretzing, Le Psalm Project, Sela. En dat doet ze allemaal op haar eigen stijl. Ze wordt op piano begeleid door Arjen Wouters, die we vooral kennen natuurlijk als dirigent van Jicht door Jui. En het klinkt zo. Dit is het lied dat zij heeft geleend bij de Collingsworth Family, It Matters to the Master.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Mijn waarde ligt niet in bezit. Een vertaling van een lied van Keat en Christine Catty, nu gezongen door Christian Verwoerd en Erika de Wit.
1: Backstage Classic.
0: Ja, en ik zei het al, de zomer breekt door en dus vraagt het om een zomerse Backstage Classic. In dit geval van Jackie Velasquez. In 1995 kwam haar eerste album uit, Un Lugar Celestial, oftewel Heavenly Place. En we gaan luisteren naar het lied We Can Make a Difference.
1: Backstage Classic. Dude.

0: Do It Again. Elevation Worship, en je hoort gewoon dat die pianist enorm veel lol in heeft om dat stukje te spelen. En wij vonden het weer leuk om er naar te luisteren. Vandaag is te gast Koen van den Heuvel. Koen, hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Ja, en van harte gefeliciteerd, want vandaag is een belangrijke dag. Je hebt een nieuwe single uit.
1: Gewoon nu, bijna.
0: Gewoon nu, bijna.
1: Ja. Jij mag hem hier straks.
0: Oké, maar hij staat vandaag ook online, toch?
1: Hij staat online.
0: Hij staat al online.
1: Maar zijn echte radiodebuut maakt hij dan vandaag bij jou.
0: Ah, super leuk. Nou, laten we dat dan straks ook even doen. Ik zei net in het vorige uur bij mijn collega Daan. Koen komt langs en ik heb de indruk op basis van je liedjes dat je het leven gewoon tof vindt. En dat je dat in een paar liedjes wil vangen. Is dat een goede samenvatting van hoe jij momenteel het leven beleeft?
1: Ja, dat is wel. Het klinkt misschien een beetje plat als je het zo zegt.
0: Het nou, nee, maar het is toch mooi? Een soort dankbaarheid voor het leven?
1: Ja, heel dankbaar. En zeker ook met de dingen die de afgelopen jaren allemaal gebeurd zijn, zonder het te groot te maken hoor. Maar er komt heel veel rust in het leven. Ook met jezelf. En dat krijg ik dan terug in ontspanning en lol en leuke liedjes en inspiratie.
0: Je triggert me wel een beetje door als je zegt ik wil het niet te groot maken, maar dat suggereert alsof het voorgaande jaren niet helemaal tof was.
1: Nou ja, ik ben best wel tegen mezelf aangelopen. Niet alleen maar in de muziek hoor, maar sowieso wel. Hè, wat gewoon een stukje betekenis zoeken. Maar ook wel, perfectionisme waar ik heel erg tegenaan liep. En dat komt dan weer helemaal uit mijn jeugd. En nou ja, goed, al dat soort therapeutische zaken. Hmm. Dat komt daar wel vandaan. Het liedje wat ik straks ga delen met jullie, dat gaat over het vaderschap. Nou, het vaderschap is nu voor mij een enorme vreugde. Hmm. Is het ook eigenlijk altijd geweest. Maar tegelijkertijd is het vaderschap voor mij ook een term met heel veel lading. En dan ga je dus terug naar die jeugd. En daar liep het niet altijd even lekker. Mm. En ja, al die spanningen en alle problemen die dan met de jaren kunnen ontstaan en kunnen oplopen bij jou als mens, bij mij als mens. Daar ben ik tegen aangelopen. Ja. En daar heb ik nu wat meer rust in gevonden.
0: En heeft een, zonder dat je, bedoel, je moet vooral bij jezelf houden wat je bij jezelf wil houden, maar het feit dat je op een gegeven moment zelf vader werd, heeft dat daar een rol in gehad? Dat je opeens over het vaderschap moest nadenken van hey, hoe ga ik dat inrichten? Wat neem ik over van thuis? Wat ga ik anders doen? Wat heeft Paula vanuit haar huis meegenomen? Is dat dat moment of was het daarvoor al?
1: Nou, dat is bijna 9 jaar geleden. Dus toen ik voor het eerst vader werd, is bijna 9 jaar geleden. Dat heeft wel dingen in gang gezet, denk ik. Hmm. Allereerst is daar bij mij het besef ontstaan van ik leef helemaal niet voor mezelf. Ik leef eigenlijk gewoon voor mijn kinderen. En ik leef eigenlijk voor anderen. Dat is volgens mij het doel, zeg maar. Hmm. Ja. Niet voor jezelf leven. En ik geloof inmiddels heel sterk dat het doel is leven voor God. Klinkt misschien een beetje zalvend, maar daar ben ik echt heilig van overtuigd. Een geheiligd leven leiden en van daaruit iets delen met de mensen om je heen. Maar het vaderschap heeft mij echt het idee gegeven van hey, ik moet gewoon andere keuzes gaan maken. En dat begon bijvoorbeeld al bij mijn baan destijds. Volgens mij hebben we het wel eens een keer over gehad. Ik werkte toen nog in een commerciële context, waar het allemaal om geld ging en om de stuivertjes aan het einde van de dag. En dat is voor mij het moment geweest van nou, daar moet ik mee gaan stoppen. Want het is zo betekenisloos voor mij persoonlijk, dit werk. Ik moet echt iets gaan doen wat maatschappelijk gewoon van waarde is.
0: Ja.
1: En toen zit ik op de ambulance. Ben ik ambulancechauffeur. Dat is weer. Dat is een onderdeel van dat proces.
0: Ja, nou klinkt dat als een hele goede move vanuit de commercie richting de ambulance, want je kunt mensen helpen. Nou heb ik wel zelf het beeld bij een ambulancebroeder, die heeft wel een zware dag. Of nacht, of weekend. Of dat zijn volgens mij wel zware activiteiten.
1: Ja, dat is heel apart. Het staat voor mij toch echt totaal in een schril contrast met het werk wat ik daarvoor deed op kantoor. Dat vond ik een zware dag. En misschien zegt het wel iets over dat ik vooral ook geestelijk denk en in mijn kop zit, zeg maar. Ik ben best wel een denker. Ja, op de ambulance ben ik echt van waarde. En probeer ik in ieder geval te zijn. Ja. Al is het maar iets heel kleins. Je kan door een kleine of een hand op een schouder bij iemand, kan je al zo'n enorm verschil maken. Nou, dat kan je in 10 jaar bij mijn oude werkgever, kan je dat nooit bereiken. Ik moet ook op mijn woorden letten dat ik de naam niet noem natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dus en die verhalen van de ambulance, agressie en richting hulpverleners. En je moet opletten, over je schouder kijken.
0: Mm.
1: Dat valt op zich wel mee. Ja, dat lees je natuurlijk wel in het nieuws.
0: Ja.
1: En dat zijn de excessen die natuurlijk die bekend zijn. Maar dat in de praktijk komt dat nauwelijks voor. Ik heb het denk ik 1 keer meegemaakt in 4 jaar.
0: Agressie op het werk.
1: Ja.
0: Maar is het niet zo dat... we moeten ook niet romantiseren. Natuurlijk, je kunt heel veel dingen kun je goed doen bij een ambulance. Maar je maakt ook ongelukken mee. Mensen die misschien op de een of andere manier toch overlijden. Ook al zijn jullie daar. Ik kan me voorstellen dat het heftige dingen zijn om met je mee te dragen als je weer naar huis gaat.
1: Ja, nou, en daar komt denk ik wel weer het stukje persoonlijkheid weer even om de hoek zetten. Het moet wel bij je passen. Het past wel bij mij.
0: Mm.
1: Dat voelde ik van tevoren al wel. Ik kan wel redelijk goed omgaan met heftige dingen, zeg maar. Ik weet nog wel het voorbeeld dat wij... toen werkte ik nog in Utrecht op kantoor. En we reden naar huis, Paula en ik samen over de snelweg. En vlak voor ons crashte een vrachtwagen. Nou, op zijn kop, op zijn kant, alles kapot. En dan ben ik daar als eerste, sta ik daar dan bij. Niet omdat ik dan zo nieuwsgierig ben of kik op spektakel, helemaal niet. Maar omdat ik wel als eerste in de actie kan komen en weet wat dan het beste is om te doen. En dat heb ik wel een beetje in me zitten. En wat er dan uitkomt en... Ja, inderdaad. Je ziet niet altijd leuke dingen, uiteraard, in het werk. Maar ja, dat je dus iets kan betekenen, dat is voor mij veel, veel groter.
0: Is het een droombaan voor je?
1: 100%. 100%. Ja. Ja. Ja. Ik zou niets liever meer willen.
0: Nee, dus dit ga je gewoon lekker tot je 69ste doen?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben nu chauffeur. Dat vind ik heel erg leuk. Ik merk ook wel dat ik dermate word getriggerd om ook wel verder te kijken. Van, hè, de chauffeurswerkzaamheden die zijn wel redelijk bekend.
0: Mm-hmm.
1: Maar misschien zou ik ook wel verpleegkundige willen worden. Lijkt me ook wel leuk. Of misschien, dan ga je toch gaandeweg weer ontwikkelen.
0: Het wordt toch een beetje je wereldje.
1: Ja, en van daaruit ga je toch weer kijken van... Wat ligt er nog meer eventueel voor mij? Wat ik ook leuk zou vinden. Waar ik weer door kan leren en mezelf in kan uitdagen.
0: Met wat je vertelt. Dat je je hebt de vaderschap. Je hebt de ambulance. Wat is de rol van muziek in jouw huidige leven?
1: Ja, een heel grote rol. Ik denk dat de muziek voor mij alle vragen kan verwoorden die ik in mijn hoofd niet op een rijtje kan krijgen. Ik ben ook een denker, dat zei ik net al.
0: Mm.
1: Ik ben gewoon continu over van alles en nog wat ben ik aan het stoeien en aan het worstelen, vragen van in deze tijd, waar moeten we toch heen met Nederland misschien wel? In wat voor land breng ik mijn kinderen groot? Om het ook even weer naar het vaderschap te trekken. Nou, die vragen stel ik wel. En daar kan ik dan best wel over piekeren. Op een bepaalde manier. En dan merk ik telkens weer dat de liederen die opkomen, de teksten die opkomen, die ik dan gewoon achter de piano gewoon tevoorschijn zie komen,
0: mm-hmm.
1: Die leggen het op zijn plek. En dat vind ik nou zo gaaf van iets, nou ook wel iets goddelijks, denk ik, wat dan talent mag zijn, is dat je dat dan als automatisch een beetje op je krijgt gelegd eigenlijk.
0: Is het een soort dagboek voor je?
1: Nou, je zou best wel kunnen zeggen dat in ieder geval alle liederen samen die ik uitbreng. En dat is wel een palet van alles wat ik doormaak, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar een van je nieuwe singles. Niet de allernieuwste, die bewaren we nog even voor straks. Maar dit is de vorige, Het Goede Leven.

0: Be Okay, we hoorden Lauren Daigle. Vandaag is de gast zanger Koen van Heuvel. We gaan straks uitgebreid kennis maken met zijn nieuwe single die vandaag is uitgekomen. Dat is het lied Alles. Ondertussen is het bijna zomer. Koen, hoe is het met jou? Je hebt een ruzie met je koptelefoon.
1: Ja, mag even praten door, dan kan je gewoon horen.
0: Je kan me gewoon horen. Ja, nee, laten we het even doen. Is het voor jou bijna vakantie?
1: 2 weken.
0: En dan? Ga je...
1: Dan ga ik lekker weer naar Texel. Waar we al jaren en jaren en jaren heen gaan.
0: Texel helemaal jouw plek? Maar dat lied dat we net hoorden, heb je toch in Italië geschreven?
1: Dat was... Je hebt goed opgelet.
0: Ja, ik heb wel opgelet. Ja. Als jij wat zegt, dan hou ik dat.
1: Ja, dat moet echt opgelet.
0: Maar Texel is eigenlijk je vaste plekje?
1: Nou, de laatste jaren wel. Eigenlijk ook sinds de kinderen.
0: Mm.
1: En het liedje Het Goede Leven van zojuist, dat is inderdaad ontstaan in Italië. Dat klopt helemaal. Toen hadden we nog geen kinderen.
0: Hmm.
1: En eigenlijk sinds wij dus kinderen hebben, we hebben er 2, Jesse van 8 en Amy van 5, gaan wij lekker naar Texel. En waarom Texel? Nou, het is echt even het water over. Je bent
0: heerlijk.
1: Al weg.
0: Ja, echt
1: het,
0: weg.
1: Is, het is niet te klein dat je daar niks kan doen en dat je daar heel snel verveelt. Het is groot genoeg in die zin, maar ook niet te massaal. Het heeft gewoon het perfecte voor ons. Dus,
0: ik zou gewoon lekker een huisje zoeken daar en dan gewoon blijven. Als het perfect is, Koen.
1: Ja, klopt. Nou, dat zou best wel kunnen. Dat zou best wel kunnen. Maar ja, het is best wel hartstikke duur daar. Dus dat is...
0: Goed.
1: We gaan er lekker naartoe.
0: Maar lekker voor de zomer is dat een hele goede bestemming.
1: Voor ons voorlopig.
0: En dan veel aan het strand? Of dat is groter dan alleen strand, hè?
1: Ja, en ik ben helemaal geen zonaanbidder eigenlijk.
0: Nee.
1: Helemaal niet. De andere kant wel hoor, van het gezin.
0: Ja.
1: Dus ik moet ook mee. Maar inderdaad, nee, dus ik ga lekker genieten daar.
0: Dat zijn van die dingen. Nou, mooi. Oké, okay, we praten straks verder. Heb je ondertussen thuis een vraag aan Koen? Stel hem gerust. Dan ga ik hem aan hem voorleggen. We gaan even naar Handelingen.
2: Dagtekst.
0: Dat is een boek uit de Bijbel. Handelingen 16 lees ik vers 31. Ze antwoorden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten. Nou, daar hoort een heel verhaal omheen natuurlijk. Dat kun je lezen in Johannes 16. We pakken 1 vers eruit. Vers 31. Ze antwoorden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten. Dit is Mozik Worship.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 3 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hij zei het echt, steeds meer ruimte voor de zon. En dus hebben we straks een toepasselijk lied, Het Wordt Lichter, van Marielle Madern. Eerst naar Forking & Country en we praten...

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Backstage.
6: Met Hans van Vuren.
5: Het christelijke radiostation.

0: Shoulders van For King and Country.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Hans van Vuren.
0: En vandaag ook met Koen van Heuvel. Hij is vandaag te gast. Hij gaat zo dadelijk ook zijn nieuwe single met ons delen. Maar Koen, nog even terugkomend op dat wat je net zei. Muziek is voor mij ook een uitlaatklep om even dat op te schrijven. Waar ik mee bezig ben. Dingen die ik in mijn hoofd gewoon even op een rijtje wil zetten. Is dat altijd zo geweest? Is muziek, heeft dat altijd die rol gehad?
8: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker vanaf mijn tienertijd, denk ik. Dat ik ook gewoon even wat handiger werd met piano spelen. En dat ik het echt een beetje kon uiten, zeg maar. Mm-hmm. Heeft het altijd wel, op dat niveau heeft het altijd wel gewerkt als een soort therapie. Dus in je tienertijd schrijf je misschien over liefde. Hè, of over het uitblijven van liefde, noem maar wat. Mm-hmm. Of het niet lukken van liefde. Wat meer de simpelere dingen misschien.
0: Nou, simpel. Liefde is nogal elementair.
8: Ja, ja, maar ik kan je zeggen, toen ik 13 was, ging het nog niet zo heel erg. Nee. Het heeft altijd wel een functie zeker gehad. En ja, ik denk voor iedereen, als je ouder wordt, komen er gewoon lagen bij. We zeggen ook toevallig tegen elkaar, Paula en ik, mijn vrouw en ik, dat ook met onze kinderen ging ons gezin van 2D naar 3D. En nu met twee kinderen uiteindelijk 4D. We zijn echt een vierdimensionaal gezin, zeg maar. Met allerlei dimensies en invalshoeken en gedachten en percepties. Mm-hmm. Al die lagen, die komen er gewoon bij. Die komen op je botten en daar schrijf je ook over. Het wordt steeds, hoop ik, steeds interessanter voor luisteraars en herkenbaarder.
0: Zijn jullie ook een muzikaal gezin?
8: Ja. Ja, zeker. Ja, mijn Paula die zingt ook. Mm-hmm. Is ook al heel erg lang.
0: Ja.
8: Die zingt ook op het liedje wat zo direct gedraaid gaat worden. Ik heb haar ook leren kennen via de muziek. Ze was mijn achtergrondzangeres. Mm-hmm. Heel erg cliché. Maar dat was ze wel. Amy, mijn jongste. Leuke naam. Hans,
0: zeker, ja, wij hebben ook een Amy.
8: Ja, ja. Precies. Die danst en die is heel, heel ritmegevoelig. En dat is heel erg leuk om te zien.
0: Ja, maar laat je ook meespelen met muziek?
8: Ja joh, we schrijven samen ook liedjes. Gewoon kinderliedjes met z'n vieren.
0: Okay.
8: En die gaan we met z'n allen gewoon zingen thuis. En,
0: maar ben jij dan de enige die piano of gitaar speelt? Wat is het? Vooral
8: piano. Ja.
0: Of spelen ze ook een instrument?
8: Nee, ik ben nog de uitvoerend muzikus, zeg maar. Mm. In het algemeen thuis. En zij zingen en schreeuwen mee.
0: Ja. Ja. En waar gaan die liedjes over?
8: Over koriander. Of over de politie. Of over allerlei simpele kinderthemaatjes. Koriander vind ik bijvoorbeeld leuk. Dat is de ene vindt het lekker. Mm. De kruid koriander. En de ander niet. Maar ik kan heel leuk liedje over schrijven.
0: Ja.
8: Dat is lachen.
0: En wat voor doel heeft dat?
8: Lekker lachen thuis.
0: Dat het gewoon even lekker.
8: Ja, lekker luchtig, lekker lachen.
0: Gezellig is. Ja, dat maakt het voor jou dus ook wel fijn dat je die mix hebt van luchtige muziek en dingen die je wat zwaarder met je meedraagt.
8: Ja, klopt. Allebei heb ik echt nodig.
0: Ja.
8: Allebei komt ook telkens opzetten in teksten en in mijn hoofd.
0: Heb je ook nog ruimte om muziek te luisteren?
8: Ik ben eigenlijk helemaal geen echte muziekluisteraar. En dat is een beetje een bekentenis, zeg maar. Zeker op de radio, waar natuurlijk veel muziek wordt geluisterd, normaal gesproken. Ik ben niet echt een muziekluisteraar. Want er komt ook weer een beetje dat perfectionisme van mij om de hoek zetten. Dan ga ik heel erg zitten analyseren. En dan ga ik ook zo bijna weer gaan twijfelen aan mijn eigen muziek. Dat valt gelukkig dus nu sinds een paar jaar wel mee. Maar ik ben niet echt een hele gemakkelijke muziekluisteraar. Ik ben een muziekanalyticus, denk ik.
0: Maar heb je dat bij alles? Of zijn sommige muzikanten dusdanig goed dat je niet aan perfectionisme hoeft te denken? Dat je gewoon denkt, oké, dit is heel goed. En dit is een ander kaliber dan wat ik maak. Dus hoef ik ook niet met mezelf te vergelijken.
8: Ja, ik heb het bij alles. En ik ben gewoon aan het analyseren. Mm. Wat gebeurt daar? En even terugspoelen. Wat was het voor basloopje? Of wat deed hij daarop? Wat voor veel in de drums?
0: Dus muziek is alleen ontspanning op het moment dat je het zelf maakt?
8: Dat is een goede vraag. Misschien wel.
0: Ja. En als je op zo'n festival als het Stantheim Festival mag spelen, zo'n paar weken geleden, ga je dan ook alleen maar om te spelen? Ga je dan ook niet om te kijken? Om te kijken van, hey, hoe doen collega's het? Of is dat ook een uitdaging voor jezelf?
8: Nou, dan kom je wel met een iets ander doel, denk ik. En dan is de ontspanning ook gewoon echt een onderdeel, denk ik, van waarom je daarheen gaat. Mm-hmm. Dus ja, in eerste instantie kwamen we natuurlijk om zelf een paar liedjes te spelen. En dat was ook heel gezellig, heel ontspannen. En toen zijn we wel even nog bij andere collega's naar binnen gehopt om even mee te luisteren. Bij Eline bijvoorbeeld ook even meegeluisterd. En dat is dan wel leuk. Dan zit je toch minder op die stoel van luisteraar. Dan zit je gewoon meer te genieten van de sfeer en van de samen zijn als band.
0: Ja. Stel, hè, je doet een optreden met je band en je speelt daar en je zingt een paar liedjes. Hoeveel last heb je dan van de perfectionisme? Waarom ik dat vraag is dat bijvoorbeeld als wij in de kerkband spelen, je weet hoe hard je ook oefent, op die zondagochtend gaat er altijd wel ergens iets mis. En toch zeg je aan het eind van de rit, het was weer een mooie dienst en we hebben het weer gered, om het maar zo te zeggen. Terwijl je zelf weet, er zaten wel een paar procentjes die beter konden. Hoe doe je dat als je zelf een uitvoering hebt?
8: Ja, dat is een leuke. Ik drum ook bij ons in de kerk regelmatig. Ik zing wel eens in de kerk bij ons regelmatig. Ja, dan moet je ook niet heen gaan met het idee van, nu gaan we toch eens even een strak set neerzetten. Dat is niet. Ik kijk ook even naar Christian die naast me zit. Die herkent het wel. Het is ook bij mij in de kerk. Dat is degene die alles heeft gemixt. Hij wil niet meepraten vandaag, maar hij zit wel mee te lachen. Dus nee, herkenbaar. Ja, in de kerk moet je het niet doen om perfect te spelen.
0: Maar ook daar kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, verdraaid, we hebben geoefend. Ik heb me voorbereid. Je wil de gemeente zo goed mogelijk dienen. En als perfectionistisch mens, denk je dat je de gemeente zo goed mogelijk dient op het moment dat je ook zo goed mogelijk speelt?
8: Ik denk ook dat God het ook waard is om het zo goed mogelijk te doen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Hij is het volledig waard om het maximale te doen wat jij in je hebt als talent.
0: Ja.
8: Dus ik vind het ook een verantwoordelijkheid en geen vrijblijvendheid om in een kerk te spelen bij de thuisgemeente. Dus je mag wat van jezelf verwachten, maar de ervaring leert wel van, ja, de niveauverschillen zijn af en toe wel aanwezig. Daar moet je gewoon ontspannen mee omgaan. En als je daar juist heel erg gespannen mee omgaat, dan merk je dat ook weer in de saamhorigheid. En dan zit er een ander soort bloed in je, denk ik. Hè? Dan zit er een soort zaadje in je die je niet nodig hebt in de bediening voor tot eer van hem.
0: Nee, dat dient dan de gemeente ook niet.
8: Precies.
0: Oké, we gaan straks kennis maken met nieuwe muziek van Koen van Heuvel. Maar zoals gezegd, nu de nieuwe single van Marielle Madern, Het wordt lichter.
7: Nieuw uit Nederland.

0: on my mind. I've got heaven on my mind. We hoorden muziek van Toby Mac. En daarvoor Het wordt lichter, een nieuwe single van Marielle Madern. Ja, en over nieuwe singles gesproken. Ik heb er hier eentje voor me staan. Het is de nieuwe van Koen van Heuvel. Koen, gefeliciteerd. Vandaag een nieuwe single uit. Nou heb je in je leven al meerdere releases gedaan. Voelt het nog altijd bijzonder om te zien dat die bijvoorbeeld online beschikbaar is?
1: Ja, dat is wel leuk. Het is echt een finale van waar je dan maanden natuurlijk naartoe werkt.
0: Wanneer kijk jij? Ik ken mensen die om 11:50 nog even inloggen om te kijken of die echt op Spotify staat. Of doe je dat 's ochtends bij het wakker worden? Heb je al gekeken?
1: Ik heb toevallig vanmorgen nog even snel een YouTube-video in elkaar geflanst. Dus ik ben daar ook heel ontspannen in. Hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Dus ik ben er niet zo verschrikkelijk mee bezig. Alles staat, en dat heb ik inmiddels al een paar keer bevestigd zien worden de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dat gaat wel goed.
0: En hoe belangrijk is het dan dat je muziek door veel mensen beluisterd wordt? Als je zegt, nou weet je, joh, ik vind het allemaal niet zo spannend. Hoe belangrijk is het gedeeld worden en het publiek daarin?
1: Het is een beetje een moeilijke, want ik weet heel goed dat het nodig is om verder te dragen, een stukje bereik te hebben. En tegelijkertijd ben ik eigenlijk deze singles gaan uitbrengen, eigenlijk met het primaire idee: ik reken even helemaal af met alle moeilijkheden die ik afgelopen jaar heb gehad. Hè? Van tegen mezelf aanlopen, geen liedjes kunnen uitbrengen, nooit goed genoeg zijn, de liedjes niet en ik misschien ook wel niet. Daar reken ik nu mee af. Mm-hmm. En wat ik ga doen, ik ga liedjes uitbrengen. Ik ga mensen zoals Christian, die hier ook in de studio zit, die ga ik vragen om die liedjes gewoon af te maken voor mij. En gewoon van de plank af. Je moet soms gewoon dingen weggooien, zeg maar. Op de goede manier in dit geval. Van de plank afhalen om weer verder te kunnen. Dus in eerste instantie was mijn doel, ik ga liedjes gewoon uitbrengen, zodat ze, dat er weer ruimte kan ontstaan, zeg maar. Ik merk de afgelopen maanden ook dat er best wel heel veel mooie dingen gebeuren. En heel veel mooie gesprekken ontstaan vanwege deze liedjes. Mm-hmm. En ook ook een paar optredens mogen hebben. Ook daar hele mooie gesprekken gehad. Ik denk, het is ook wel weer een hele bijzondere plek om te mogen zijn. Om te mogen dienen waar ik sta, zeg maar. En in de marge, hoor. Want ik ben mezelf bewust dat ik echt geen dat ik niet de zalen vol speel. Maar toch op zo'n kleine schaal heel veel weer mogen toevoegen in gesprekken en terug mogen krijgen. Dus ik ben ook alweer bezig van, hoe kunnen we het nou weer verder uitbreiden? En dus ik begon eigenlijk met van, liedjes moeten gewoon lekker weg. Nu denk ik ook alweer van, het is ook alweer een taak en een opdracht van mij, denk ik. Ook vanuit mijn geestelijk besef, een verantwoordelijkheid om dit verder te brengen en om dit verder uit te bouwen. Dus daar ben ik ook nog weer een beetje mee bezig. Van
0: wat voor verantwoordelijkheid?
1: Nou, ik geloof dat iedereen gebruik moet maken van zijn talenten die hij krijgt. Uh-huh. Dit is daar eentje van. En voor mij is dat in ieder geval de muziek. Liedjes schrijven en liedjes zingen. En ik voel dat wel op mij liggen als zijnde een activatie die er ligt.
0: Ja. Tegelijkertijd herinner ik me een gesprek dat wij een aantal maanden geleden hadden, dat jij aangaf van, ik heb wel nieuwe muziek, maar het gaat niet heel expliciet over God. Dus is dat dan ook nog iets waar je over nadenkt? Van, dit is wel een talent en ik zet hem even in voor liedjes over het leven. En God doet even niet mee in dit lied. Hoe kijk je daar naar?
1: Ja, de liedjes die ik nu uitbreng de afgelopen tijd, inderdaad zijn, er staat het woord God inderdaad niet in. Ik denk wel dat ik dat wel weer moet gaan bijsturen. Dus ik vind dat je best wel, zogezegd, seculiere liedjes kan uitbrengen. Daar is helemaal niks mis mee. Er zit gewoon een diepe laag in.
0: Zeker.
1: Maar ik denk wel dat ik weer terug moet gaan naar het hart van aanbidding en heiliging. En dat is ook wel iets wat ik mezelf ook wel heb beseft de afgelopen maanden weer, door alle gesprekken die ik heb gehad met veel mensen. Van daar ligt echt wel een roeping. Niet met grote termen en uitroeptekens, maar gewoon een bescheiden roeping om wel God te volgen hierin, zeg maar. Dus ik wil me daar wel hard voor maken. En gelukkig liggen er ook echt wel liedjes over God. En En ja, ik heb ook heel veel zin om die weer te delen.
0: Ja. Maar dat is nog niet uitgewerkt. Dat is nu aan het rijpen hoe je dat vorm wil geven.
1: Ook dat zijn allemaal liedjes die op die plank lagen de afgelopen jaren. Dus er is niet heel veel voor nodig om die af te maken. En, dus dat zijn wel dingen die de komende jaren zeker gaan komen.
0: Maar om dan even een lied uit het verleden erbij te pakken. Je hebt natuurlijk Mooie Vader gemaakt 300 jaar geleden. Dat ging wel over God, maar was geen samenzanglied. Dus dat wat je nu op je plank hebt liggen, is dat samenzang? Of zijn dat dan liedjes met een geloofsinhoud?
1: Het blijft inderdaad wel klein kunst, zeg maar. Het blijft gewoon levensliedjes over God. Mm. Dat is wel, denk ik, dat is echt wel mijn handtekening. Ik ben niet echt heel snel. Ik schrijf niet heel makkelijk aanbiddingsnummers. Dat heb ik niet heel snel in me zitten. Ik zou het wel willen hoor, maar dat komt bij mij niet echt uit mijn pen. Liederen die ik schrijf gaan gewoon over het leven, over God, over twijfels, over blijdschap.
0: Ja.
1: En kijk naar mij van een paar jaar geleden. Dat was er eentje van. Daar zou je het van moeten verwachten. Dat soort type liedjes.
0: Hey, om toch nu even ook muziek uit het verleden erbij te pakken. Even een uitspraak van jezelf uit het verleden. Je bent op een gegeven moment een tijd gestopt met muziek. Als ik het goed onthouden heb. Omdat je zei, het podium is eigenlijk voor mij geen goede plek. Je moet ik gewoon even een tijd weg zijn. Want ik ben hier te graag. Is dat gevaar er nog?
1: Dat is een hele goeie. Dat is heel erg lang geleden hoor, denk ik 12 jaar geleden.
0: Ja, maar ik onthoud alles. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, het heb je huiswerk gedaan vanmorgen. Nee, dat is heel goed. Dat is heel goed. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja, ik dacht, zal ik een videoclip maken of zal ik mijn huiswerk doen?
1: Ja. Jij hebt de juiste dingen gedaan vanmorgen.
0: Heel goed, ja.
1: Nee, dat gevaar is er. Ja, ik sta echt met een totaal ander karakter op podium nu.
0: Mm.
1: En dat is ook gewoon 15 jaar, wat er dan overheen gaat, wat er dan nu anders is, zeg maar. En wat ik aan het begin van ons gesprek al zei, ik was toen ook nog geen vader. Mijn hele leven ging ook om mezelf. Dus ja, op zo'n podium was het ook wel allemaal bijzonder interessant.
0: Mm.
1: En dat is volledig weg. Ik sta echt niet meer met die gedachten op, gewoon vooral meer onzekerheid. Weet je, gewoon een beetje schroom sta ik op podium, zou ik willen zeggen. En ook daar ontstaat ook wel rust in hoor. Maar nee, die ijdelheid is er echt wel vanaf. Mag ik echt wel zeggen.
0: Ja. Is dat positief? Of zeg je in je onzekerheid zou je ook wel een stuk van die bravoure van de weleer willen hebben?
1: Ik zou het wel meer willen hebben. Want ik ben geen podiumbeest. Totaal niet. Maar ten eerste past dat bravoure niet bij mij. Zeker niet op een podium. Het past niet bij de liedjes überhaupt. Ja, die liedjes zijn gewoon vrij klein en intiem en persoonlijk. Mm. Dus als ik daar dan ga lopen, rondrennen en springen, dan zou dat al niet, zou het al misstaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel erg tevreden met dat bed waar ik nu in ben beland, zeg maar. Dat bedje van rust en openheid en eerlijkheid.
0: In dat bedje heb je nu ook een nieuw lied gemaakt. Alles. Dat gaat over je kinderen. Heb je er lang over gedaan om dit te verwoorden?
1: Nee, helemaal niet. Dat stond binnen een uur denk ik op papier. Het heeft wel aardig wat verschillende versies geduurd voordat we op deze versie kwamen. Het is een beetje begonnen als een ballad.
0: Mm-hmm.
1: Piano en meerdere mensen die er zich over hebben gebogen. Al jaren geleden ook weer. Maar ik merkte gewoon, er moet een vrolijke noot aan komen te hangen.
0: Ja.
1: En het is hiermee gewoon heel zomers geworden. En heel optimistisch en heel, heel gezellig eigenlijk.
0: Ja. Is het echt jouw visie op jullie kinderen? Of is het jullie visie op je kinderen? Aangezien Paula ook meezingt, kan me voorstellen dat zij op een gegeven moment naar die tekst heeft gekeken en zeggen, nou, misschien zie ik het net even anders, moeten we dat aanpassen? Of is zij slechts dienstbaar aan jouw visie op deze zaak?
1: Nou, ik denk dat op zich de tekst in die zin niet zo heel veel aan de onduidelijkheid overlaat hoor. Mm. Het is wel gewoon, hè, alle clichés zijn waar en je bent alles voor mij.
0: Ja.
1: Dus ik denk 100% dat Paula daar helemaal mee
0: maar
1: is.
0: Maar daar hebben jullie niet over overleg over gehad? Van je zingt het wel, maar doe je dat nou vanwege mij? Of ook omdat het had bijna een duet kunnen zijn?
1: Nou, ze hebben het niet eigenlijk niet over gehad, nee.
0: Nee.
1: Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend zo.
0: Nou ja, weet ik helemaal niet. Ja. Daarom vraag ik het. Omdat ik daar ook wel weer mooi vind dat jullie het dus samen zingen. En dat het over jullie kinderen gaat.
1: Ja, bijvoorbeeld het Goede Leven, dat lied wat we aan het begin luisterden, dat hebben we wel bewust samen ook willen inzingen. Mm. Dat is echt een momentopname van ons tweeën geweest. Dat beeld wat we daar even hebben weergegeven, zeg maar. Dit lied komt echt uit mijn eigen hoofd. In ja. die zin. En het is en Paula kan zich er volledig in vinden. Ik denk dat de tekst dat ook zo wel duidelijk gaat maken. Dat het,
2: anders had je het ook wel gehoord.
1: Had ik inderdaad, dan zat de deur thuis dicht. Ja. Dus zullen we eens gaan zoeken.
2: Nou, of dat ze gewoon even een briefje had gemaakt. Schat, kijk nog even naar deze zin. Ja, ik zie dat anders. Hey, wij gaan luisteren. Een kennismaking met nieuwe muziek van Koen van Heuvel.

0: Voor de Letting Go, onze backstage classic van dit uur uit 2008 alweer. Wat een fijne plaat was dat. Het was Kees Kruijenoord. Vandaag heb ik te gast Koen van Heuvel. Koen, je vertelde net dat jij ook in de gemeente wel eens speelt. Iemand heeft daar aanvullende vragen over. Iemand die vindt het heel herkenbaar wat je zegt over het spelen in de gemeente. En hoe je dienstbaar wil zijn aan de gemeente, maar ook aan andere muzikanten. Hij heeft er een aantal vragen over. Eén, hoe neem jij je gemeentemuzikanten op een liefdevolle manier mee als het een keer beter moet? Heb je daar een manier voor als je voelt van, we zijn er nog niet helemaal.
1: Ja, wat ik een hele prettige manier vind tegenwoordig om een repetitie mee, als je gewoon even heel technisch pakt, hè, om een repetitie mee door te gaan. We spelen het nummer een keer door. Nummer 1 van de setlist, wat mij betreft. En dan doen we gewoon wat we afgesproken hebben online. Of via WhatsApp. Jongens, we spelen die en die versie. Maar goed, nou, die ga je gewoon spelen. En dan kijk je waar het schip strandt.
0: Ja.
1: Nou, de strand waarschijnlijk al vrij vlot. Vrij vlot. Is mijn ervaring in ieder geval regelmatig wel. Van, oh ja, we stoppen. Want dit is niet helemaal wat we zoeken. Dan geef ik gewoon iedereen even om de beurt. Gewoon even het woord. Te beginnen, of als ik de bandleider zou zijn. Hè. Ik ben vaak ook helemaal niet de bandleider hoor. Maar soms wel. Begin je gewoon bij de bassist. Van joh, wat zijn jouw eerste gedachten en vragen bij tot nu toe wat we gespeeld hebben? Waar zaten we fout? Waar ging het niet goed? Nou, en die komt dan met zijn punten. Nou, en zo ga je eigenlijk iedereen gewoon om en om door. En dan krijg je gewoon een blend van alle invalshoeken en alle ideeën. En dan zeggen we van jongens, nou, zullen we het gewoon eens op die manier dan doen? Of zo en zo, hè? Want de suggestie van de drummer was ook wel goed. Zullen we het gewoon eens proberen te doen?
0: Dat was jij dan toch, de drummer?
1: Ja, inderdaad. Vaak dan de drummers zijn toch wel vaak degene die dan... Nee. Ja, mooi. Ja,
0: heel mooi.
1: Ja. Nee, in dit geval was ik dan de zanger, toevallig weer. Maar, precies. Dus nee, dat is een manier om
0: een
1: gewoon...
0: Een soort democratisch proces.
1: Ja, je moet het gewoon samen doen. En ja, het is ook een beetje aanvoelen van... joh, wat voor dynamiek heb je als groep? Kan je daar gewoon af en toe ook gewoon een keuze maken van jongens, wat mij betreft gaan we het zo doen, want dat werkt gewoon heel goed.
0: Ja.
1: Of heb je gewoon een nieuwe groep met mensen die je niet zo goed kent? Dat kan ook. Of je komt even te gast bij een andere combo of een ander bandje. Ja, dan moet je natuurlijk een andere opstelling kiezen. Maar gewoon even dat rondje, rondvraagje, dat werkt, vind ik, heel erg prettig.
0: Van welke muzikant in het leven heb jij het meest geleerd?
1: Een goede vraag. Ik vind Bach vind ik geweldig. Bach is, alles begint bij Bach.
0: Geen dag zonder Bach, hè?
1: Geen dag zonder Bach. Nee, maar dat klinkt heel raar.
0: Maar je luistert niet.
1: Die luister ik dan bijvoorbeeld weer wel.
0: Ah, kijk.
1: Dat is een goeie. Die luister ik dan weer wel.
0: Ja.
1: Ja, Johann Sebastian Bach.
0: En wat leer je daarvan?
1: Progressies, baslijnen, harmonieën, melodieën, teksten. Daar ga je vaker voorbij. Maar Bach heeft hele mooie teksten geschreven. Ja. Ik zou eigenlijk iedereen willen opdragen. Ga even weer eens een keer bewust naar Bach luisteren. En ik vind het magistraal.
0: Heb je daar een... Kijk, Bach heeft natuurlijk heel veel gemaakt. Die maakte elke week nieuwe liederen.
1: Ja.
0: Wat daarvan... Waar moet mensen beginnen?
1: Hoe wij moeten beginnen?
0: Nou, waar zou je moeten beginnen? Kijk, je kan Bach induiken en dat je denkt, oh, geen idee. Is er een stuk van Bach wat iedereen een beetje kent, waar je van je zegt, begin daar en daar bouw hem vanuit daardoor?
1: Ja, nou, als je van puur muzikaal houdt, zou je gewoon de cello suites kunnen kiezen. Hele mooie gedragen melodieën, waar ik echt gewoon, daar kan ik de hele dag naar luisteren. Textueel, nou ja, de Matthäus Passion is gewoon het evangelie. Van begin tot eind. In ieder geval gewoon het hele kruisevangelie, zeg maar. Zit daar helemaal in. Met heel veel verootmoediging ook. Bach is daar ook heel... We gaan het denk ik over Bach hebben, Hans. Dat had ik helemaal niet verwacht.
0: Nee, maar gelukkig, ja. Gelukkig weet je er heel veel
1: van. Ja, nou ja, ik ben echt wel een liefhebber daarvan. Ook de mens Bach wordt ook, maakt zichzelf ook echt wel kenbaar door die tekst. Hè? In verootmoediging en in godsbesef en ook in verwondering in die teksten, zeg maar. Dus je moet, het is vaak Duitsstalig, hè, over het algemeen. Ga die Duitse gewoon beluisteren met misschien de Nederlandse vertaling daarnaast, als je het fijn vindt.
0: Ja.
1: Ja, ik heb echt ontdekkingen gedaan.
0: Je hebt wel eens een uitvoering van een lied van Bach gedaan. Ik zeg niet dat ik hem nu ga draaien, maar waar was dat toen voor?
1: Ja, hobbyprojectje. Dat je het nog hebt, joh. Dat je dat allemaal weet.
0: Ik weet niet of ik hem nog heb, maar ik weet wel dat je hem gedaan hebt.
1: Ja. Jezus, Joy of Man's Desiring was het volgens mij.
0: Ja. Die heb je dan in het Engels gezongen, niet in Duits.
1: Die heb ik toen in het Engels gezongen. Ja,
0: Duits is, maar dat was gewoon omdat je het leuk vond om daarmee bezig te zijn?
1: Geweldige melodie, geweldige tekst. Ik denk, daar moet ik op zingen.
0: Zeg je dat wel eens in zo'n zondagochtenddienst? Van jongens, we hebben lekker geoefend, maar we zouden ook een stukje Bach kunnen spelen. Nee, misschien leuk voor de volgende?
1: Ja, gaan we naar de volgende keer doen, ja.
0: Gaan we even voor de volgende keer doen. Oké, nou, goede tip. Luister af en toe eens een stukje Bach. We gaan naar Bartan Buwalder.

0: sneller en sneller. Martijn Bewalda, nou helemaal toepasselijk nadat we het over Johann Sebastian Bach hebben gehad. Koen van Heuvel is vandaag mijn gast. Vandaag is een bijzondere dag, want zijn nieuwste single Alles komt vandaag uit. Ik begrijp dat daar dus ook een YouTube-film bij is of komt.
1: Ja, gewoon een YouTube-video.
0: Gewoon een lyric video.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Dat is
1: ook, staat ook nu online.
0: Die is online, dus dat is veel werk mee gemoeid. Nou, nu komt de zomer uit. De zomer komt eraan en dus voorlopig heeft geen nieuwe muziek uit. Heb jij een beeld van hoe je het na de zomer verder wil pakken?
1: Ja, zeker. Wij sowieso ook in de zomervakantie gaan wij ook nog wel nog even lekker met de muziek verder. Naast onze eigen muziek of mijn eigen muziek hebben we ook wel het hart gekregen om in Veenendaal en omstreken een soort huiskamersing in te gaan organiseren. Gewoon God groot maken. Eigenlijk hoeft het helemaal niet, want God is eigenlijk al groter dan je denkt. Mm. Maar, God aanbidden. Maar op een hele intieme, kleine manier. En niet met spektakel en lichten en grote podia. Maar gewoon
0: bij iemand in een huiskamer.
1: Nou, onze eerste middag, het zal op een middag zijn, op 16 augustus. Dan gaan wij in Onder Ons in Veenendaal. Het is een klein, podiumpje, zeg maar. Gaan wij onze eerste zomersing in houden. Eigenlijk een beetje voor de thuiskomers en de thuisblijvers, zeg maar. Mm. Gewoon samenkomen, lekker weer misschien, lekker wat drinken. Maar ook gewoon lekker een uurtje lekker zingen.
0: En is dat een voorbode op wat je het komend seizoen hoopt te doen?
1: Ja, dat willen we graag vervolg geven. Dus dat is echt iets wat Paula en ik op ons hart hebben om dat wat meer en vaker te gaan organiseren.
0: En is dat dan ook de plek waarvan je zegt, joh, ik merk bij mezelf dat ik toch ook weer wat liedjes voor in de hoek van een lofprijs en een rol van God, God in kleinkunst, om het maar even samen te vatten, dat die daar ook een plek hebben? Of zeg je nou, dat is weer wat anders?
1: Ja, dat is echt een apart deel weer. Ik wil niet daarin, ik vind mezelf niet, ik zou mezelf niet groot genoeg vinden, wat dan ook, om mijn eigen liedjes dan bij zo'n zing in te delen. Dat vind ik gewoon niet echt passend. Dus het zijn gewoon de bekende opwekking nummers die we daar gewoon lekker gaan zingen.
0: Ja.
1: En de eigen liedjes, die staan er eigenlijk weer helemaal los van. Een apart pad, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon een paar muzikale activiteiten.
1: Ja.
0: En als ik het goed vertaal, zeg je eigenlijk, joh, ik vind het gewoon leuk om lekker met muziek bezig te zijn. Ik heb het heel erg naar mijn zin op de ambulance. Ik hou van mijn vrouw, ik hou van mijn gezin. Af en toe maken we muziek en soms doen we dat met de kerk en soms doen we dat met opwekkingsbundel en soms ook mijn eigen liedjes en het leven is mooi en het is fantastisch.
1: Ja, maar ook niet plat, hoor. En ook niet zonder enige urgentie of zo. Want er zit voor mij wel urgentie bij. En ik heb echt een roeping, denk ik. Wij allemaal hebben een roeping op onze eigen manier. Maar ik heb hem ook met de muziek en ook met teksten. Dus daar wil ik me echt hard voor maken. En dat is iets wat we op gaan bouwen en waar we naar gaan zoeken. En wat we hopen weer verder vervolg te geven. Maar niet met een soortje van, we zien wel waar het schip strandt en lang leven de lol. Nee, gewoon wel echt met een urgentiegevoel daarbij.
0: Ja.
1: Ontspannen, urgentiegevoel.
0: 16 augustus de eerste keer. Stel de mensen denken, dat ga ik even noteren. Kunnen ze dat ergens nalezen?
1: Ja, nou, aankomende woensdag gaan we dat op de socials delen. Dus ook hier heb jij weer een primeur, waar eigenlijk nog eerder dan de socials dus. Dus aankomende woensdag ga ik het op mijn Facebookpagina ga ik het delen. Ook op mijn website. Maar in ieder geval voor nu, 16 augustus. Om 14:00 smiddags in Onder Ons Veenendaal.
0: Kijk, die gaan we onthouden. Ik wil je bedanken voor je komst. Ik wens je een fantastische tijd op Texel.
1: Ja, dankjewel.
0: Ook aan het strand. En heb een hele mooie zomer. En na de zomer dan praten we gewoon weer verder.
1: Als je bedankt, Hans, voor de uitnodiging.
0: Wij gaan nog één lied horen voordat het nieuws van 16:00 daar is. En daarna nemen Laurens en Luc het natuurlijk over voor de dag van vandaag. Morgen ga ik in gesprek met onder meer Al-Michel. En spreek met de mensen uit Gouda van Jesus Center Worship. Ze hebben een single gemaakt van een lied dat ze daar in de kerk al een aantal jaar zingen. Dat morgen. Nu Hope Dorst.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl. Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren.
3: De maatschappij, dat ben jij.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van het bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook.

0: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
0: Rand? Nee.
1: Fair enough.
0: Socialdeal. Deals die je niet mag missen.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
17: Met Lucas Kramer.
16: Het christelijke radiostation.

0: Haar muzikale carrière begon ze toen ze 12 jaar oud was. Piepjong destijds. Nou, inmiddels is ze alweer 48 jaar. Ik heb het natuurlijk over Rebecca St. James. En je hoorde haar met God of Wonders.
1: De dag van vandaag met Lucas Kramer.
0: Een hele goede middag. De middagshow is dit van maandag 6 juli 2026. Ja, ik ben weer terug na een weekje vakantie. En die vakantie, ik kan wel zeggen, die was behoorlijk avontuurlijk. Ja, en ook al was het een stuk minder warm dan die week daarvoor, ik had het op sommige momenten echt Spaans benauwd. Want ja, je kan op vakantie met de tent of met de caravan. Je kan een huisje boeken, je kan een hotelkamer betrekken. Of je overnacht in een Zweedse hut. Nou, stel het je even voor, het is een soort overkapping, beschermd tegen regen en wind, maar toch wel echt open in de natuur, met een prachtig uitzicht over een heel mooi meertje. Ja, en dat op een natuurkampeerterrein waar 's avonds laat de mensen gaan slapen en de natuur dan juist ontwaakt. En dat je beesten tegenkomt die je eigenlijk liever niet zou tegenkomen. Nou, ik lag er dus in mijn Zweedse hut een uurtje of 11 in de avond. Je leest nog even een bladzijde uit je boek, je wil gaan slapen. En ja hoor, daar kruipen de eerste muizen over de grond. En niet heel veel later doken ze ook nog eens op in mijn hut. Gewoon muizen! Ja, nu heeft onze heer ook de muizen geschapen. Maar toch hou ik ze liever op afstand. En dacht ik, ja, waarom was die Zweedse hut ook alweer een goed idee? Nou, ik ben uiteindelijk gewoon gebleven. Lekker geslapen ook wel. Maar ben wel benieuwd, wat zou jij doen als je muizen zou zien in jouw vakantieverblijf? Zou je gaan voor optie 1, meteen vertrekken, ook al is het echt midden in de nacht? Of ga je voor optie 2, blijven? Want muizen, ja, die eten je toch echt niet op, hoor. Nou, ben wel benieuwd. Optie 1, vertrekken. Of optie 2, blijven. Laat het even weten via de Gronings Radio

0: 84, het Pelgrimslied. Je hoorde de Psalm Project met Arjen Vink. En de voor Blessing Offer en Lift Me Up in de dag van vandaag. Ja, we hebben het over muizen op je vakantieverblijf. Ja, dat kan je zomaar overkomen. Nou, mij is het vorige week overkomen. Ja, ik logeerde gewoon echt midden in de natuur. Dan mag je ook wel wat verwachten. Maar ik ben wel benieuwd, wat zou jij doen? Zou jij meteen vertrekken, ook al is het midden in de nacht? Dat was optie 1. Of ga je voor optie 2 blijven? Want muizen, ja, die eten je niet op. Luc, wat doen we?
1: Ja, er zijn echt veel reacties binnengekomen. Zo zou Mike gewoon blijven, net zoals Tineke en Theo, terwijl Marga juist direct zou vertrekken. Rosalinde, die stuurt niet optie 1 in, niet optie 2, maar optie 3. Die zegt, ik blijf. En ik zal me verwonderen over wat voor mooie beestjes het eigenlijk zijn. Zolang ze je tenen er nog niet afknagen, is er niks aan de hand.
0: Ja, want het zijn mooie beestjes, hoor. Ik vind het wel echt gewoon hele mooie beestjes. Ja, ik heb me ook wel even verwonderd, maar dat duurde niet heel erg lang.
1: En dit vind ik ook wel bijzonder. Er zijn zelfs mensen die zich melden die dus precies hetzelfde hebben meegemaakt.
0: Oh nee.
1: Zo zegt Elise, we zijn na de eerste nacht een ander huisje gaan vragen en gelukkig ook gekregen. Zij zegt erbij vreselijk muizen. En Jorianne, die stuurt een audio-appje.
2: Ja, goedemiddag. Ik hoorde jouw verhaal over die muizen en ik kreeg gelijk een terugblik naar mijn eigen vakantie van een paar jaar geleden in Frankrijk. Supermooi plekje, maar het huis beviel me totaal niet. En ik wilde eigenlijk liefst na 1 week al naar huis. Maar dat mocht niet van mijn man. Dus we bleven wat langer. Uiteindelijk zijn we toch 2 dagen eerder gegaan. Want ik had echt heimwee. En zegt hij, op het moment dat we weggaan, wist jij dat we muizen hadden? Ik zeg, nou, dat vermoedde ik wel. Wist jij ook dat het nest in de boxspring zat? Het is maar goed dat hij dat niet verteld heeft, want anders had ik linea recta naar huis gegaan.
0: Je hebt gewoon in je vakantie gewoon op een muizennest geslapen. Wat een goed verhaal. Dankjewel, Jorianne.
3: 1 uit 1008.
0: Ja, met vandaag een van de 2 noteringen van Jeremy Camp in onze top 1008. Het lied I Still Believe. En Jeremy die schreef dit lied na het overlijden van zijn eerste vrouw Melissa. Ja, als je vurig gebeden hebt om genezing, dan kan het ingewikkeld zijn als de weg toch anders gaat en iemand overlijdt. Ja, alle pijn en frustratie richting God heeft Jeremy verwerkt in dit lied. Want hoe verscheurd hij zich ook voelde, toch bleef hij geloven in en vertrouwen op God. Want in de gebrokenheid is God nabij. De 1 uit 1008 van vandaag, van Jeremy Camp en I Still Believe.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: mooi gebed om te bidden. Breng ons samen één in uw naam. Je hoorde de Opwekking Band. Maakt het 1:05. En hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Asielminister Van der Brink wil van 10 gemeenten tekst en uitleg waarom ze het vertikken om zich aan de spreidingswet te houden. Onder meer Aalten, Beverwijk en Valkenswaard willen ondanks een waarschuwing geen opvang regelen voor vluchtelingen. De Europese NAVO-landen zijn hard op weg om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika, heeft NAVO-baas Mark Rutte gezegd een dag voor de top in Turkije. De FIFA heeft de Belgische Voetbalbond laten weten dat het geen zin heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing om een rode kaart voor een Amerikaanse speler in te trekken. Daardoor kan die vannacht gewoon meespelen in de WK-wedstrijd tegen België.
0: Dankjewel Frans, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bioradar. Vanavond is het bewolkt, het blijft droog met temperaturen die lekker afkoelen tot ongeveer 15 graden na zo'n warme dag. Ja, en morgen af en toe wat lichte regen. Het kan wel weer warm worden, zo maximaal 27 graden dus morgen. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Belooft een drukke spits te worden. Het is nu al drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden, recreatieverkeer tegen de 600 kilometer file al bij elkaar. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 van knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A20 is de vertraging bijna een half uur. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout Oost een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht Noord 15 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Rijkenvoort. 6 kilometer file en 25 minuten vertraging daar.
0: Lucas Kramer. En je favoriete muziek die hoor je hier natuurlijk bij Groot Nieuws Radio. Met zometeen Eline, Lauren Daigle. En dit zijn de Casting Grounds. Dit is One Step Away.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: Een stem die je kan herkennen uit duizenden, denk ik. Ik denk dat we dat niet moeten gaan proberen om dat te testen. Maar een mooie stem heeft ze zeker. Lauren Daigle en You Lead Me.
1: Mijn motto van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Ja, die gaan we weer verzamelen. Woorden van vandaag. Ja, we hoorden net voor 4:30 het lied Breng ons samen. Maar toch schrijf ik vandaag, ja, als woord van vandaag, toch het woord uiteen op. Want de classes Groningen van de Christelijke Gereformeerde Kerken gaat uit elkaar. Er komt een meer progressief deel en een behoudend deel. Over een paar hete hangijzers bestaat verdeeldheid. En toch meldt het Reformatorisch Dagblad dat beide groepen in goede harmonie uit elkaar gaan. En ook kerkasiel schrijf ik op. Want Henry Bontebal van het CDA heeft zich vandaag uitgelaten over het kerkasiel van de familie Babajans in Kampen. Het CDA wil voor deze familie geen uitzondering maken. De rechter heeft gesproken dat zij niet in Nederland mogen blijven. En het CDA volgt die lijn. Daar wil je meer over lezen. Vandaag dus in het Nederlands Dagblad een interview met Henry Bontebal. Ja, twee woorden die staan alvast op papier. Maar daar kan nog veel meer woorden bij. Dus kom maar door. Wat is jouw woord van vandaag? Wat heb je meegemaakt? Wat houdt je bezig? Wat ben je aan het doen? Mag van alles zijn. Jouw woord van vandaag. Geef hem door via de Gronings Radio WhatsApp. Zometeen Joy op de radio. Na Eline en mijn verlossing.

0: Eline en mijn verlosser leeft in de dag van vandaag. Woorden van vandaag die komen volop binnen. Dankjewel voor het insturen via de Gronings Radio WhatsApp. Ja, Tessa, haar woord van vandaag is stegentocht. Vanavond gaan we als gezin een stegentocht doen door het mooie Middelburg met een gids. Nou, heel veel plezier, Tessa. Welmoed is aan het klussen. En Bart, zijn woord van vandaag is puppy. Zaterdag zijn er puppy's bij mijn schoonouders geboren en we hebben er een uitgezocht. En over een week of zeven komt hij bij ons wonen. En er wordt ook nog een mooie foto doorgestuurd. Dat ziet er echt fantastisch uit. Nou, gefeliciteerd met dit prachtige wonder van nieuw leven. En Klaas, jij ook gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel, Lucas. Ja, die smile komt voorlopig niet meer van mijn gezicht af.
0: Hoe komt dat, Klaas?
1: Een nieuwe baan.
0: Je hebt een nieuwe baan.
1: Ik heb net een sollicitatiegesprek gehad. Ik ben nu op weg weer terug naar huis.
0: Ja.
1: En heel veel mensen hebben voor mij gebeden. En op de weg naar erheen, zeg maar. En helemaal happy de peppy. Ik heb een nieuwe baan.
0: Je hebt een nieuwe baan. En hoe lang heb je bij je vorige werkgever gewerkt dan?
1: Ruim 20 jaar.
0: Ruim 20 jaar. Dat is echt een hele lange periode. Hoe... Ja, ja, dat zeg je ook niet zomaar gedag, je oude werkgever, of niet?
1: Ik heb ruim 20 jaar, 10 maanden na de start van het bedrijf ben ik erbij gekomen. En ik ben daar projectmanager en er is een nieuwe directie gekomen. En ja, dat heeft er toe bijgedragen dat het werken niet leuker op is geworden. Oh. Laat ik het zeggen, dus ja.
0: Ja.
1: Daar heb ik vrijdag een gesprek over gehad. En vandaag een sollicitatiegesprek bij een installateur die mij heel graag wil hebben als bedrijfsleider.
0: Kijk, nou, zo snel kan het gaan dan.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, hey, en ga je het vanavond nog vieren? En op wat voor manier ga je het vieren?
1: Ja, nou ja, dat weet ik nog niet. Ik ben zeer benieuwd. Ik rijd nu de wijk weer in thuis. Ik ben benieuwd of mijn vrouw al gebak heeft gehaald. Dus bij deze die niet snel gebak kan halen.
0: Nou, ik hoop dat er nog een bakker voor je open is dan, hoor. Ja. Hey, geniet er lekker vandaag en heel veel succes in je nieuwe baan. En ga lekker vieren vanavond.
1: Dankjewel.
0: Dag, Klaas.
1: Hoi. Doei.

0: Midway Worship en Martin Smith en Joy.
1: De dagtekst.
0: En we hebben ook vandaag een woord van vandaag uit de Bijbel. Vandaag uit Handelingen 16. En dan zeggen Paulus en Silas: geloven in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Het is de dagtekst van vandaag uit Handelingen 16, vers 31. En je leest die tekst ook terug op onze website grootnieuwsradio.nl. Straks het nieuws van 5 uur naar Michael W. Smith.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Veel problemen op je werk kun je oplossen bij de koffieautomaat. Voor alle andere vragen is er de RMU, de Christelijke Vakorganisatie van Nederland. Voor advies, juridische hulp en trainingen die jou verder helpen. RMU, samen werkt beter. RMU.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: De drukke avondspits. We zijn net de 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. 3 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Politieactie bij Hoofddorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de A20 11 kilometer file op de A16... tussen knoppen de Ridderkerk en het Terbrechtseplein met 40 minuten vertraging. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland, bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. A27 Almere-Gorkum, bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging, ook daar wordt aan de weg gewerkt. En er moet nog aan de weg gewerkt worden op de A50, want het wegdek is daar erg slecht, vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Inmiddels 12 kilometer file en 20 minuten vertraging, daarom door een snelheidsbeperking.
13: Ja, je bergt je laptop op, je start de motor van je auto, de werkdag zit erop, het is 5 uur geweest.

0: een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans en is de dealer van de merken Deadless en Wijnsberg. Trek erop uit. Jouw avontuur wacht. Wolfcaravans.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
15: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
16: Met Lucas Kramer.
15: Het christelijke radiostation.

0: Ja, wat een mooi gezang is dit. Grote God, wij loven u. In de uitvoering van Lef.
1: De dag van vandaag.
0: Een hele goede middag. Dit is de middagshow van maandag 6 juli 2026. Fijn dat je erbij bent. Ja, met dit uur de zoektocht naar een nieuwe rode draadplaat. En dan zoeken we het liefst een lied dat ook een beetje intrigeert.
2: Hij inspireert mij. Zij intrigeert mij.
0: Ja, dit was de rode draadplaat van vrijdag. Elise Manna en Zij intrigeert mij. Ja, wat gaan we daar vandaag aan linken? Nou, jouw suggestie is al meer dan welkom via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en vanmiddag, ook in de dag van vandaag...
3: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
0: Nou, we staan aan de start van de zomervakantie... en dan wil je eigenlijk nog helemaal niet gaan nadenken over het eind van die zomervakantie. Maar toch is het goed om dat alvast te plannen. Want de grande finale van je zomervakantie... ja, die beleef je op 26 augustus in Ahoy, Rotterdam... tijdens het concert van Charity Gale en CC Winans. Ja, en deze week maak je in de ochtend en de middag van Grootnieuws Radio kans op 2 kaarten per winnaar. Nou, wil je kans maken, meld je dan via onze site. En zometeen ga ik 1 iemand blij maken.

0: Clemens hoorde je Come Jesus Come. En dit was natuurlijk Joke Buijs. En zij zingt Van haar heiland.
1: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
0: Ja, het belooft een hele mooie worshipavond te worden op 26 augustus. Worthy of it all, thank you Jesus for the blood, goodness of God. I speak Jesus, je gaat ze ongetwijfeld allemaal horen op die avond. CZ Winans en Charity Gale, ze komen weer naar Nederland toe en jij kan erbij zijn. Deze week maak je in de Nieuwe Morgen en de dag van vandaag kans op kaarten. En we gaan maar even iemand terugbellen. In de hoop dat er wordt opgenomen. Altijd een spannend moment.
2: Met Corina Pols.
0: Maar we hebben contact. Corina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met Lucas van Gronings Radio.
2: Ah.
0: Hi. Hey, wat was je aan het doen?
2: Ik ben een boek aan het lezen.
0: Oh, leuk. Nou, laten we even een boekenrubriekje van maken. Wat voor boek was het? Is het?
2: Het is een thriller.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nou, moet je wel tegen een beetje spanning kunnen, maar dat kun je denk ik wel.
2: Ja, daar kan ik wel tegen, ja. Oh, okay. Dat is helemaal leuk.
0: Ja, nog een titel die je kan delen?
2: Ja, Het kwaad in ons heet hij.
0: Oh, joh.
2: Ja. Ja. Nou. Om dat nou zo op de radio te zeggen.
0: Nou, daar komen we al gelijk bij hele diepe thema's, denk ik. Of niet, Corina?
2: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Kijk, nou, laten we snel naar de kaartactie gaan. Want daar heb jij je voor aangemeld. En dat heeft niks met het kwaad te maken, maar juist met het goede van God. Het worshipconcert van Charity Gale en CC Winans.
2: Ja, daar had ik over aangemeld.
0: Ja, waarom wil je er graag naartoe, Corina?
2: Nou, bij het vorige concert zouden wij mijn dochter en ik heen gaan. Maar ik was ziek en ik moest geopereerd worden. Dus moesten we dat annuleren.
0: Oh,
2: en dat was heel naar. En toen dacht ik, nou, we hebben een herkansing. Want inmiddels ben ik beter en komt CC weer naar Nederland.
0: Ja.
2: En dat leek me echt fantastisch om dat nog een keer te beleven.
0: Ja, over wat naar zegt. Dan moet je eigenlijk vanwege een operatie en vanwege ziekte moet je dan een heel leuk uitje moet je annuleren.
2: Ja.
0: En ja, je weet ook niet of zo'n artiest dan weer naar Nederland toe komt.
2: Nee.
0: Maar jij bent weer beter. En CC Winans en Charity Gale komen allebei weer terug naar Nederland. En je meldt je aan voor een kaartenactie.
2: Ja.
0: En alles komt denk ik bij elkaar. Want Corina, jij gaat er naartoe.
2: Ja! Dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, twee kaarten, die zijn voor jou. En je bent erbij op 26 augustus in Rotterdam, in Ahoy.
2: Dat en ik wens
0: je er heel veel plezier bij.
2: Heel erg bedankt.
0: Kijk, en heel veel plezier nog met lezen.
2: Dankjewel.
0: Nee.

0: extra energie op de maandagmiddag. Dit lied van de Ontdekking Band. Jorde, dit is Jezus. En daarvoor Brian Drugs en Thank You for the Cross. Het is 17:30 en hier is Frans van den Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het kabinet voert de druk op bij de lokale politiek om zich te houden aan de spreidingswet. De eerste 10 gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen moeten langskomen bij asielminister Van der Brink. President Trump heeft inderdaad met de FIFA gesproken over een rode kaart voor een Amerikaanse sterspeler, zei hij op een persconferentie. Maar niet om de schorsing te schrappen, alleen om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse voetballer. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, zegt Trump.
0: Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Vanavond is het bewolkt. Het blijft meestal droog met temperaturen die lekker afkoelen tot ongeveer 15 graden. Ja, morgen af en toe wat lichte regen. Een paraplu kan dus geen kwaad. Het kan wel weer warm worden. Maximaal 27 graden. En dan de verkeersinformatie. De files, waar staan ze? Dat horen we van de ANWB.
2: Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De meeste files in Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Tegen de 700 kilometer file zitten we nu aan. Zo heb je een half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op knooppunt Terbrechtseplein staat 13 kilometer file met een half uur vertraging, zoals gezegd. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer met ook een half uur tijdsverlies. 3 kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Langzaam rijden daarover 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. Kwartier vertraging na een ongeluk daar. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht. 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk.
0: Lucas Kramer. En zo meteen ga ik een beroep doen op je creativiteit. Want we gaan weer een nieuwe rode draadplaat kiezen. Eerst muziek van Brandon Lake. Dit is Hartford. Halleluja. In de middagshow.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijk

0: Brennan Lake, Hartford, Hallelujah.
1: De rode draadplaat.
0: Maakt het 6 minuten over 6:30 op deze maandagmiddag. Ja, voor de draad ermee zou ik willen zeggen, met jouw goede ideeën voor een nieuwe rode draadplaat. Elke dag zoeken we in dit programma een nieuw lied dat we kunnen linken aan de vorige rode draadplaat. In dit geval de rode draadplaat van vrijdag. Eerst even terug naar donderdag. Toen was Groot is Hij van de Opwekking Band onze rode draadplaat. Ja, en vrijdag maakte de link van Hij naar Zij. En zo kwamen we bij Elise Manna en Zij intrigeert mij.

prachtig nummer van Elisa Manna. Zij intrigeert mij. En de vraag is, ja, wat is hier aan te linken? Heb jij een goed idee? Misschien met een woord, misschien iets met de artiest, iets met melodie, toonsoorten, wat dan ook. Het mag echt alles zijn. Kun jij een link maken naar, ja, van Elisa Manna en Zij intrigeert mij, naar een nieuw lied, naar een ander lied. Mag ook een oud lied zijn natuurlijk. Nou, laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Stuur me een berichtje of een audio-appje. En draag jouw suggestie aan voor een nieuwe Rode Draadplaat. Zometeen Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten in het prachtige lied Veilig in mijn armen. En eerst gaan we lekker hard meezingen en meedansen. Dat mag natuurlijk ook, hè. Met Natalie Grant en Mary Mary. Dit is Shackles.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Speciaal gemaakt voor een actiedag met Compassion die we onlangs hadden hier bij Grootnieuws Radio. Anne-Michel, die en Maaike van Putten en veilig in mijn armen.
1: De Rode Draadplaat.
0: Het is 17:15. We gaan een nieuwe Rode Draadplaat kiezen. Oftewel, jij mag gaan stemmen op een van de drie opties die zijn ingediend. Het lied De Rode Draadplaat van vrijdag was Zij intrigeert mij van Elisa Manna. Ja, en Jeroen die dacht, nou, we gaan van Elisa Manna naar Manna van Damascus. En dat is optie 1 vandaag.

Optie 3 mag er ook zeker zijn. Dankjewel, Reiner, voor het indienen. Ja, hij gaat voor Egypt van Corey Asbury. Ja, na vertrekken uit Egypte kregen de Israëlieten manna te eten.

Je mag nu appen via de Groningen Radio WhatsApp welk je graag wil uitroepen tot nieuwe Rode Draadplaat. Optie 1 is Damascus en Manna. Optie 2, de eer van uw naam van Reni en Elisa. En optie 3, Corey Asbury en Egypt. Nou, stemmen kan nu en daar heb je ongeveer 4 minuten de tijd voor. Gaan wij intussen luisteren naar Don Francisco. Dit is He's Alive.

vieren gewoon het paasfeest. Gewoon midden in de zomer. Kan gewoon. Met Don Francisco en He's Alive. Ja, maakt dat 6:08 op deze maandagavond. We gaan weer een nieuwe rode draad laten uitroepen. 3 opties gaf ik je net. Welke gaat dat worden? Misschien optie 1, Manna van Damascus. Hey.

dit lied heeft tegenwoordig ook een Nederlandse vertaling. Maar dit is gewoon in het Engels Corey Asbury en Egypt. Nou, we hebben de stemmen geteld, we hebben gewikt en gewogen, maar we hebben een nieuwe rode draadplaat. Met dank aan onder andere Marit, Corine, Gerrit, Esther, Pascal, Ben, Mieke, Anita, Deborah, Jolieke. En ook Judith heeft erop gestemd. Ze zegt allemaal wel heel mooi, maar ik ga toch voor nummer 3. En dat betekent dat de nieuwe rode draadplaat van deze maandag 6 juli 2026 is geworden Egypt.

0: draadplaat Egypt van Corey Asbury. Maar ik weet niet hoe het bij jou gaat. Maar ja, bij mij lijkt die raderen weer draaien van ja, wat gaan we nu morgen weer aanlinken? Nou, het lijkt mij heel erg leuk als we morgen een klein beetje in het landenthema blijven. Nou, ik heb al wat ideetjes opgezocht. Martijn Buwalda heeft een liedje gemaakt over Ameland. En Mensenkinderen heeft een lied. Kinderen, wij drinken op het vaderland. Nou, laat die raderen maar alvast draaien. Morgen 5:30 gaan we een nieuwe rode draadplaat zoeken.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
5: Bestemming bereikt. Kantoormeubelennederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. We zijn over het hoogtepunt van deze avondspits heen, die gekenmerkt wordt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. En vooral drukte in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. 500 kilometer file staat er nog, dat wel. Werkzaamheden op de A20, daardoor file op de A16. Breda, Rotterdam bij Terbrechtseplein 13 kilometer en een half uur vertraging. De vertraging op de A20 is ook een half uur door die werkzaamheden. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het langzaam tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Roosendaal Noord. bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en het verkeer moet via de af- en oprit. Kost je ruim 20 minuten extra. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 15 kilometer file en een half uur vertraging door de werkzaamheden. Bergingswerkzaamheden. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is maar één rijstrook open. Daardoor 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging heb je ook door een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij Tilburg Reeshof de kop van 15 kilometer file. Vanaf Moergestel duurde dus 3 kwartier langer over.
0: Goedenavond, 6:02 op de maandagavond hier bij GroNieuws Radio. Ja, met zometeen iets waar ze in Frankrijk niet op hopen vanwege het risico op bosbranden, maar waar Martijn Buwalda wel over zingt.
12: Als er nog vuur in je zit, laat het branden, laat het branden.
13: Waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra

0: compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. De dag van vandaag.
7: Met Lucas Kramer.
6: Het christelijke radiostation.

6 juli 2026. En dat is nog best een lekkere avond hoor, met op veel plaatsen zon. En vannacht gaat het afkoelen naar 15 tot 20 graden. Ja, dit uur gaan we ontdekken waar de doorgeefbijbel is. Nou, voor het weekend was hij in Veldhoven. En ja, of hij nog in Brabant, het prachtige Brabantse land, is, of ergens anders, daar gaan we achterkomen iets na 6:30. Ja, en zometeen een muzikale after-dinner-tip. Een nieuw nummer van Christian.

0: Dat was Rant Collective. Ja, zometeen meer muziek. Onder andere Natalie Lane en Lars Gerven hoor je zometeen.
1: De After Dinner Tip.
0: Maar eerst de stem van Christian Verwoer. Die horen we veel op deze zender hier bij GrootNieuws Radio. En nu heeft hij een aantal liederen in een nieuw jasje gestoken. Hij vertelde er vorige week over in het programma Backstage. Over de aanpak en of het echt heel anders moest zijn.
2: Nou, wel een beetje qua instrumentatie. En het grappige is bijvoorbeeld dat de wat meer up-tempo liedjes, zoals Hij Heeft Overwonnen en Dit Is Niet Ons Thuis, die erop staan, die zijn bijvoorbeeld qua tempo wat sneller. Mm-hmm. Daarvan dacht ik van ja, de oude opnames, die mocht wat mij betreft gewoon qua tempo iets sneller. En daar heb ik dan wel weer bewust voor gekozen. Maar ja, een beetje op die manier. Ik ben er niet zo bewust mee bezig geweest van dat ik het anders wil, maar gewoon van hoe zou ik het nu doen als ik gewoon helemaal bij nul zou beginnen.
3: Ja.
2: En sommige dingen die lijken dan op wat het was en andere dingen zijn echt wel heel anders.
0: Ja, het origineel komt van het album Tussen Egypte en Canaan uit 2017. Dit is niet ons thuis. Hier is Christian Verwoerd.

Take me down the long way, if the long way leads to you, met een hoofdletter. Prachtig lied van Natalie Lane. Ja, zometeen horen we Lauren Daigle en ook het nieuws en het weerbericht van 7:30. Maar eerst een prachtig solo lied van Lars Gerven. Ja, tegenwoordig zingt hij bij Cela, maar laten we zijn prachtige oeuvre vol solo liedjes zeker niet vergeten. Nou, hij heeft onder andere een lied gemaakt over samen kerk zijn. En dan maakt geografische afstand of theologische ligging even iets minder uit. Want we zijn door Gods liefde en door gebed met elkaar verbonden. Dit is Samen Kerk.

0: Lauren Daigle en Oh Lord. En daarvoor Lars Scherven en Samen Kerk. Maakt het een minuut voor 6:30. En hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een speciale politieeenheid heeft een eind gemaakt aan een gijzeling in Tiel. Daar werd volgens Omroep Gelderland een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Opnieuw een grote sextortionzaak. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt omdat hij meisjes om naaktfilmpjes zou hebben gevraagd, waar hij ze daarna mee chanteerde. Er zijn veel slachtoffers, maar hoeveel precies wil de politie niet zeggen. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Een fout in de meetapparatuur was de boosdoener. En daardoor leek het alsof het net overbelast raakte, waarop de beheerder besloot de elektriciteit er even af te halen.
0: Dankjewel Frans, dan het Groot Nieuws Radio weerbericht op Bijen Radar. Vanavond is het zonnig, vannacht bewolkt en het blijft meest droog met temperaturen die afkoelen tot ongeveer 15 graden. Ja, morgen af en toe wat lichte regen met veel bewolking. Het kan wel weer warm worden, maximaal 28 graden morgen. En dan de ANWB file-informatie.
2: Files nemen af, 250 kilometer is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Drukker dan normaal door incidenten en werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam altijd nog een uur vertraging tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein, 14 kilometer file. Werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Half uur vertraging vanaf Moordrecht. Half uur vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat komt ook door werkzaamheden. 12 kilometer file tussen afrit De Bult en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam. En bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken van de A28 dicht. Of ik moet zeggen hielden, want ze worden nu net weer vrijgegeven. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek nog wel 8 kilometer file. Vanaf afrit Nieuw-Leusden doe je er 40 minuten langer over.
0: Lucas Kramer. En wie wie heeft de doorgeefbijbel? Vandaag gaan we zo meteen achterkomen. Eerst muziek van Phil Wickham. Dit is Homesick for Heaven.
3: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Muziek van Phil Wickham deze maandagavond. Je hoorde Homesick for Heaven.
1: De doorgeefbijbel.
0: Er is een bijbel en die wordt van hand tot hand doorgegeven. En van maandag tot en met donderdag bellen we elke avond even met de ontvanger van de doorgeefbijbel. Donderdag was hij bij Josephine in Veldhoven. En vandaag is hij weer bij iemand gearriveerd. En we gaan even bellen om te ontdekken bij wie die is.
2: Hallo,
0: hey. Met Justin. Goedenavond, met Lucas Kramer, de Groot Nieuwsradio.
2: Ja, hallo.
0: Met wie spreek ik?
2: Met de Justin Massaka.
0: Kijk, en je komt uit?
2: Ik kom uit Barneveld.
0: Barneveld, nou daar is de doorgeefbijbel dus vanavond. Je mag zo meteen met ons je favoriete bijbeltekst gaan delen. Maar eerst even, hoe was je dag, Justin?
2: Ah, ik had een hele leuke dag. Het zonnetje scheen. Ik ging werken en verder ben ik nog met mijn moeder naar de, hoe heet het weer, Mediamarkt geweest.
0: Oh, oké. Okay. Gewoon even wat lekker geshopt dus. Hey, en wat voor werk doe je?
2: Ik ben een cafetaria medewerker.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Dus je hangt de hele dag dan met je hoofd boven een goudgele vetvijver? Kan ik zo goed uitleggen?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik maak ook gewoon koffie, hoor.
0: Oh, kijk.
2: Ik heb koffie. Heerlijk.
0: En ja. Wat wordt het meeste besteld bij jullie in de cafetaria? Koffie toch?
2: Ik denk wel een koffie, ja. Gewoon cappuccino.
0: Dan altijd goed.
2: Moet je zo'n hartje maken. Heerlijk.
0: Oh, latte art. Oh, leuk.
2: Ja.
0: Hey, van de koffie gaan we naar de Bijbel. Want je mag je tekst delen uit de Bijbel, uit de doorgeefbijbel. Waar ga je voor, Justin?
2: Ja, ik ga voor Lucas 7. Nee, wacht. Wow. Lucas 6, vers 47 tot 49.
0: Ja, wat staat daar?
2: Daar staat: ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt. Naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis. Maar het stort niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder fundament. Zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.
0: Ja, ik moet gelijk denken aan dat kinderliedje. Over een dwaasman en een wijsman.
2: Ja, dat zou best kunnen. Ja. Maar denk ik, ik heb hem daarvan niet van opgenomen of zoiets.
0: Ja. Hey, het is een superbekend verhaal. Waarom heb je voor deze tekst gekozen? Wat spreekt jou daarin aan?
2: Ja, hij spreekt mij aan omdat ik al sinds jong of soms wat aan dit heb gelezen toen. En ik heb ook een boek gekregen die met ook dat verhaal erin vertelt. En ik vond het heel erg aanspreken doordat hij benoemt van ik ben jouw rots, ik ben jouw vastgrond door het leven heen, zeg maar. Hm. En wat ik ook net had gelezen, is dat, dat er staat dat hij eerst diep in de grond graaft en dan een fundament daarin legt. En het grappige is dat je moet diep graven om dat fundament te leggen en om dat huis sterker te laten zijn,
0: Ja,
2: ik vind dat gewoon ook een, gewoon in mijn leven heb ik dat heel vaak gehad, dat ik gewoon hoe diep je vergraaft ook, hoe sterker je ook gewoon staat in het geloof. Dus ook als je twijfels hebt, dat je daar ook gewoon antwoorden op vindt, zodat je sterker bent in Christus.
0: Ja, kun je hem een stukje concreter maken, Justin? Wat is dan een sterk fundament voor jouw leven?
2: Ja, wat voor mij een sterk fundament is, vrienden waar je mee echt het kunt hebben over bepaalde dingen in je leven, zoals hoe gaat het met je, maar ook gewoon echt hoe gaat het echt met je, de Bijbel is ook voor mij een heel erg sterk fundament, want daaruit hoor ik wat God voor mij van mij wil.
0: Dus eigenlijk vrienden waarmee je voorbij de oppervlakte gaat, dus echt even een laagje dieper mee kan spreken. En ook de Bijbel is voor jou iets waar je leven op bouwt. En hoe bouw je dan je leven op de Bijbel? Hoe ziet dat er voor jou dan uit?
2: Ik weet dat als je de Bijbel leest, dat je erachter komt hoe God is, zeg maar.
0: Mm-hmm, ja.
2: En dat vind ik heel erg belangrijk. En dat zorgt voor mij dat ik een diepere connectie met God heb. Dat ik ook met hem kan praten. Dat ik weet zeg maar, wie ik ben in Christus ook, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: Dat ik geliefd ben, dat ik geaccepteerd ben. En dat zijn echt best wel belangrijke dingen die anders ja, gewoon soms overziet in het leven, zeg maar.
0: Ja, dat God genadig is en dat hij jou lief heeft, ook jou specifiek. Ja,
2: ja inderdaad.
0: Nou, ja. Dat is zeker een stevig fundament. Nou, je mag de teksten gaan asseren in de Doorgeefbijbel. Lucas 6, vers 47 tot en met 49 dus. Dankjewel, Justin. En geef de Bijbel door. En morgen, iets na 6:30, gaan we ontdekken aan wie jij de Bijbel hebt doorgegeven.
2: Ja, is helemaal goed.
0: Yes, hey, dankjewel en een fijne avond.
2: Doei, fijne avond nog.
0: Doei.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Ja, en zo is dat. Alleen de naam van Jezus die verdient alle eer en alle lof. 1000 Hallelujahs, Brooke Littlewood. En dit is muziek van Seth Sleeter. Dit is Counting My Blessings.

0: blessings. Ja, blijf ze maar tellen hoor. Knowing I can't count
1: that high. Tel ze allemaal, al je zegeningen.
2: De Luisterwijzer.
1: Dat was muziek van Seth Slater in de middagshow. Ja, de dag van vandaag is alweer ten einde. Maar is hij niet getreurd. Zometeen gaat Tim Hendricks verder op deze zender met het programma Wens, vol met kerk- en koormuziek. En hij start zometeen met een lied gezongen door het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. En zij zingen Lof zij de Heer. Heel veel plezier zometeen met Wens en Tim Hendricks. En ik ben er morgen weer om een uurtje of vier met een nieuwe middagshow. Mooie avond. Here, yeah.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
2: Zijn we al!
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Files nemen af. Er staat nog 89 kilometer file in het land. Zo heb je nog een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Werkzaamheden ook op de A27 Utrecht-Gorkum... bij knooppunt Everdingen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A28 Groningen-Amersfoort... bij knooppunt Hattemerbroek. En een kapotte auto op de linkerrijstrook op de A59... vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Afrit Nieuw-Kuik. 4 kilometer file en een klein kwartiertje op onthoud.
18: Zometeen wens.
20: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Wolf Caravans Harderwijk koopt en verkoopt gebruikte tourcaravans. En

0: data en snelheid,
1: hoe groter die korting?
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
3: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
4: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Elke avond vanaf 7 uur.
5: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.
5: Geluid.

mannenkoorden Lofzangheerde zet de toon voor deze nieuwe wensuitzending. Met het lied Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Heren. Meer muziek dit uur om heerlijk mee te zingen, om misschien even de ogen bij dicht te doen. Liederen voor God en liederen tot opbouw van elkaar. Dit zijn de wensen van maandag 6 juli 2026. Fijn dat je er bent. Welkom in deze nieuwe uitzending. En bedankt ook voor je verzoekplaat die we hebben binnengekregen. Mocht je tijdens de uitzending een lied op je hart krijgen, ga dan naar grootnieuwsradio.nl/wens om dat lied ook op te geven. Dan kunnen we het voor je draaien. We beginnen met het lied Groot is uw trouw, o Heer. Dat is om meerdere redenen vandaag aangevraagd. En we beginnen eventjes in Nieuw-Lekkerland, want Gerrit Versluis is daar thuisgekomen. Dat is goed nieuws. Ellie Stekelenburg zegt, beste Gerrit, zo plots naar het ziekenhuis. Maar dankbaar dat je weer thuis bent bij jouw vrouw Jannie. En ik wens jou zo met het lied Groot is uw trouw, o Heer, de kracht toe van de liefdevolle vader die bij jou zal zijn in de verdere onderzoeken. Namens

Ellie het lied dus voor Gerrit. En ook voor Kees en Heltje Bot uit Stolwijk het lied Groot is uw trouw. Namens Jaap, Lisbeth, Anno, Andrea, Marco, Henriette en de kleinkids, Stefanie, Jeroen, Niels, Anouk en Benny, Sophie, Iris, Rick, Stijn en Yara. Ze laten weten, lieve pa en ma, lieve opa en oma. Van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarige huwelijk. Afgelopen zaterdag hebben wij dit bijzondere jubileum al samen met familie en vrienden mogen vieren. Maar vandaag is het echt de dag. Wij zijn dankbaar voor wie jullie zijn en voor alles wat jullie voor ons betekenen en betekend hebben. We wensen jullie alle goeds toe voor de komende jaren. Maar bovenal Gods rijke zegen, zijn liefde en nabijheid. Heel veel liefs van ons allemaal. En voor jullie 60-jarig huwelijksjubileum klinkt hier dus vanavond het lied Groot is uw trouw, hoor je.

0: Twee mooie, concrete redenen om dit lied vanavond te laten klinken. Kees en Heiltje Bot uit Stolwijk die 60 jaar getrouwd zijn. En Gerrit Versluis uit Nieuw-Lekkerland die weer thuis is uit het ziekenhuis. Hoorden het lied Groot is uw trouw, o Heer, uitgevoerd door het Charizé-decor onder leiding van Mark Brandwijk.
1: De dagtekst.
0: Ik neem je even mee in een spannend verhaal. Handelingen 16. Paulus en Silas werden eerst door de stadsbestuurders de kleren van het lijf gescheurd. Ze kregen stokslagen en belanden in de gevangenis. En daar gebeurde het volgende. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. En plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder die schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om een zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: "Doe uzelf niets aan, wij zijn immers nog allemaal hier." De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: "Zeg u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?" Ze antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten." En dat is de dagtekst van vandaag, Handelingen 16, vers 31. Ze antwoordden: "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten."

CRK Voices zong onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart It Is Well With My Soul. Bij de dagtekst. Die van vandaag, die van gisteren en eergisteren. Je vindt ze terug op grootnieuwsradio.nl/dagtekst. Laten we luisteren naar Psalm 84. De verzen 1, 3 en 6 zijn aangevraagd door Gert-Jan Donker voor Arie en Corrie Donker uit Nieuwland. Want, zegt Gert-Jan, Arie en Corrie, van harte gefeliciteerd met jullie 48ste huwelijksdag. De tijd vliegt, zeggen we. Maar ja, dat merken we vooral aan dit soort mijlpalen. God zegen voor de toekomst en geniet van al het moois dat nog op jullie pad komt. Een fijne avond namens de familie Donker. Van harte gefeliciteerd. Psalm 84.

Een lied van Selah hier vanavond in Wens. Het lied Nu laat u mij in vrede gaan. Misschien heb je zelf ook wel een mooi lied in gedachten dat hier goed zou kunnen klinken in de uitzending van Wens. Je kunt voor deze week jouw plaat aan ons doorgeven. Welk lied mogen we draaien? En misschien heb je met het lied een speciale bestemming, een boodschap die je wil doorgeven. Een wens die we namens jou mogen uitspreken. Ga naar grootnieuwsradio.nl, /wens, en schakel ons maar in. En zo, Fabian Luinenburg uit Houderwijk. Fabian, zijn we ingeschakeld om ook voor jou vanavond een lied te draaien. En dat mag ik doen namens opa en oma, Bart en Adriaan Verhoef. En zij laten weten, Fabian, een lied voor jou, omdat jij zo heel veel van de Heer Jezus houdt en wij zoveel van jou houden. Wij vragen het mooie lied Hoger dan de blauwe luchten voor je aan. Je mag ervan genieten. Je bent onze grootste vriend en we houden ontzettend veel van jou. En ook jouw ouders en broer met al hun zorgen en verdriet en het gemis van hun meisje Danique willen we aan Jezus opdragen. Wees ervan overtuigd dat Gods hand op jullie is. Veel liefs, opa en oma, papa en mama. En het lied Hoger dan de blauwe luchten, gezongen door het kinder- en tienerkoor De Zangvogels Wallingveen en het Christelijk Boskoops Jeugdkoor onder leiding van Yvonne Keizer.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week reformatorische zangvereniging Kantilene uit Barneveld.

Een eerste bijdrage als Blijde Klanken Koor van de Week in Wens. Door het jongerenkoor Cantilena Werkendam, onder leiding van Peter Wildeman, zongen zij het lied Hoor mij Heer, naar Psalm 86. Deze week bladeren we door jullie koormap en zullen we meer van jullie horen. Dan staan klaar Jafet en Sifra Beks met het lied Dwars door alle tranen heen. Fred Struik uit Heerde, we draaien het voor jou. En mogelijk dat het voor meer mensen vanavond een bemoediging mag zijn. Dat is wat we hopen. Eveline en Dirk Merkus hebben het lied in ieder geval voor jou aangevraagd. En zeggen, lieve vriend Fred, we hopen dat je hier heel veel steun aan mag hebben. Nu je zonder je lieve vrouw Henriette moet gaan. En dit is nu jouw eerste verjaardag zonder haar. Sterkte voor jou, Fred.

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne, zongen we met Jong Gemeend Koor Immanuel Urk onder leiding van Harm Hoeven. Ja, als woorden tekortschieten kan misschien een lied uitkomst bieden. Misschien is muziek wel de taal die jij goed verstaat. En zo vraagt Wanda Roken vanavond ook een lied aan. Met jouw opa Roken uit Schoonhoven, in je hart en in gedachten. Je draagt het lied aan hem op en zegt: lieve opa, in de hemel wordt uw verjaardag niet gevierd. Maar hier op aarde denken we nog wel aan u. Afgelopen zaterdag had u 98 jaar geworden als u nog op aarde was geweest. Vier een feestje in de hemel met oma en mama. Ik zie jullie als ik ook naar de Heer mag komen. Allerliefst, Wanda.

0: Eerst een van de kostbare psalmen, Psalm 42 door Foxy Bilans. Gevolgd door dit indrukwekkende Maranatha, door Yigdal Yahu vanavond gezongen. En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van dit uur wens. En ik wil je heel erg bedanken voor je verzoekplaat, voor het luisteren. Bedankt voor het vertrouwen, de persoonlijke dingen die je met ons deelt hier. Morgenavond, dan hoop ik je weer bij de radio te treffen. Je bent in ieder geval uitgenodigd. En als het even kan, dan draai ik je verzoekplaat. Die kun je doorgeven via grootnieuwsradio.nl/wens. Nog een fijne avond. Tot de volgende keer. En het was me weer een waar genoegen.
1: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.
2: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
3: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
11: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
12: Tussenjaar? Met een opleiding van de EH sta je sterker in je schoenen. Investeer in je persoonlijke ontwikkeling, geloofsontwikkeling en ontdek welke studie bij jou past. Leg de beste basis voor je leven bij de Evangelische Hogeschool. EH.nl.
13: Welkom op camping De Oldermeijer Hardenberg. De gezellige camping met waterspeeltuin, zwembad en animatieteam. Betaalbaar en voor het hele gezin. Boek via oldermeijer.nl.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
23: Bestemming bereikt. Kantoormeubelen Nederland.nl. Bezoek onze showroom in Drachten.
24: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
25: Voel jij je geroepen om het evangelie te delen? Dichtbij of ver weg? Ondersteun de zendingswerkers als zendingsmaatje. Of ga met de GZB in gesprek over uitzending. Ga. Iedereen is geroepen. gzb.nl/ga.
26: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
27: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Zinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Ja,
0: ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
22: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
23: Het christelijke radiostation.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cece Winans.
0: Cece Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cece Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw partner voor verkoop, onderhoud en reparatie van uw grondverzetmachines. Heeft u reparaties op locatie? Wij komen graag naar u toe. 4MeMachines.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: 4Me Machines uit Nijkerk. Uw dealer voor Komatsu grondverzetmachines voor Midden-Nederland. 4MeMachines.nl.
5: Garage Ploeg en Surhuisterveen heeft zoveel auto's op voorraad. Dan zit er altijd wel een auto naar smaak of een passende bedrijfswagen tussen. Ik ben echt super blij met mijn keuze. En ik kan voor het onderhoud ook weer naar Ploeg toe, hè? Dat is makkelijk. Check het aanbod meteen op garageploeg.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bijbelhoezen.nl. Voor iedere Bijbel een passende hoes. Ontwerp meteen je eigen Bijbelhoes op bijbelhoezen.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Uw auto, trekker, shovel of grasmaaier heeft direct onderhoud nodig? Garage- en landbouwmechanisatiebedrijf Veenstra Bakkeveen. Ze verkopen en onderhouden ook landbouwwerktuigen. Veenstra Bakkeveen, het beste adres in de regio. Veenstrabakkeveen.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van anderhalve week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsberg. Is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. De vertraging nu momenteel 10 minuten. Nee, je kan er niet door. Je moet of lokaal omrijden of de grote omleiding volgen via Hilversum over de A27, de A1 en de A30.
18: Zometeen
14: levenswoorden.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: Een bericht.
2: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
22: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
23: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
22: Fijne vakantie.
24: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
26: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
27: Of deze, in een leuk plaatsje.
28: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
29: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
30: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
32: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
33: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
32: Dat zeg ik.
34: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
35: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale. Groot nieuws. Levenswoorden.
36: Met Daan Olthof.
37: Een hele goede avond. Het is maandagavond. Al zou het zomaar kunnen zijn dat deze maandag voor jou niet voelt als een maandag, omdat je lekker vakantie hebt. Of omdat je zometeen de stem gaat horen van Rob Favier, de man die je normaal iedere vrijdagochtend hoort. Een tijdje geleden begon hij in De Nieuwe Morgen met een serie rondom de eerste Korinthenbrief. Zometeen gaan we luisteren naar 2 afleveringen uit die serie. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag. En die komt uit Handelingen 16, vers 31. Daar staat: ze antwoorden: geloof in de Heer, Jezus, en u zult gered worden. U en uw huisgenoten.

0: Mark Schultz, je hoorde Doxology. Een tijd geleden startte Rob Favier, overdenker van De Nieuwe Morgen, die je iedere vrijdagochtend hoort, met een serie over de eerste Korinthenbrief. En als je die zo doorgaat, dan kom je er pas achter hoeveel er wordt besproken in die brief. Hoeveel verschillende thema's daar voorbij komen, waar we vandaag de dag nog een hele hoop van kunnen leren. Neem bijvoorbeeld het onderwerp oordelen.
1: Heb jij je mening ook altijd zo snel klaar? Er zijn mensen die als ze iets horen in no time weten hoe het zit en hoe het moet. Niet dat ze gehinderd worden door kennis van zaken hoor, maar ze hebben gewoon hun woordje klaar. Zonder te weten waar het over gaat, kunnen ze soms zomaar mensen de grond inboren. En soms lijkt dat stoer, maar eigenlijk is het verschrikkelijk pijnlijk en ook heel dom. Maar wij zijn daar in Nederland bijzonder goed in geworden. Zegt iemand iets wat je niet zint, dan verdiep je je niet in de achtergronden van zijn opmerkingen, maar zet je meteen een scheldpartij op X en het liefst natuurlijk een paar doodsbedreigingen, anders komt het niet hard genoeg aan. Nou, Paulus schrijft ons in 1 Korinthe 4 dat christenen zich daar verre van moeten houden. Want, zegt hij, er is er maar één die oordeelt en dat is de Heer. Een cabaretier heeft ooit gezegd: elk oordeel voor het laatste oordeel is een vooroordeel. Maar hoe komt het dan dat de christenen toch nogal eens die naam hebben? Nou, blijkbaar omdat ze dat doen of te vaak gedaan hebben. Waarom toch? Is het soms om jezelf beter te profileren? Als je een ander naar beneden trapt, kun jij proberen te stijgen op de ladder. En weet je waar je over praat? Paulus vertelt ons dat God aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. Iemand veroordelen kan soms ook een soort leedvermaak geven. En dat schijnen mensen leuk te vinden. In de gemeente van Korinthe hadden ze hun mondje ook wel klaar. Maar Paulus vertelt ons dat we het oordeel moeten overlaten aan God. Maar mogen we dan helemaal geen mening hebben over de dingen? Ach, die heb je stiekem toch wel. Maar er zijn een paar belangrijke vragen die je jezelf moet stellen voordat je die mening naar buiten brengt. Zeker als het over een medemens gaat. De eerste vraag is: ben ik op de hoogte van wat er speelt? Heb ik alle kanten van de zaak gehoord? Of vorm ik mijn mening op basis van een gerucht? Tweede vraag: ben ik sowieso wel in de positie om over dat en dat onderwerp een mening te hebben? Derde vraag: heeft het zin dat ik hier een mening over heb? Wat schieten we ermee op als ik mijn mening spui? En daarmee komen we op het belangrijkste punt. Vorm ik mijn mening vanuit de liefde? Want ons wordt vanuit de Bijbel geleerd om zo met onze naaste om te gaan dat hij of zij kan groeien door het contact dat we met elkaar hebben. En kan iemand groeien van liefdeloosheid? Daar gaan mensen toch alleen maar kapot aan. Dus als jij tot de conclusie komt dat je mening niet is ingegeven door de liefde van God, dan moet je gewoon even je kaken op elkaar houden. Want dan heb je wel iets om te oordelen, maar je hebt eigenlijk niets te vertellen. Alleen als de liefde herkend wordt.

0: tijdje geleden gaven ze in Ermelo hun laatste concert voor volwassenen. Daar speelden ze al deze prachtige liederen nog één keer. Gelukkig hebben we ze ook nog op opname en kunnen we er zo van blijven genieten. Marcel en Lydia Tsiemer, je hoorde Symfonie. Daarvoor aflevering 9 van de serie over de eerste Korinthebrief van Rob Favier. Die ging over oordelen. Nu gaan we luisteren naar aflevering 10. Die gaat over nederigheid.
1: Behalve dat er in Korinthe verschillende groepen waren waaruit de gemeente bestond, zaten ze van tijd tot tijd ook nog op te scheppen tegen elkaar. En daar baalt Paulus enorm van. Want hij zegt dat dat niet bij een christen hoort. Die hoort juist nederig te zijn. Want, zo vraagt hij de mensen, wie denk je wel dat je bent? Is het niet zo dat alles wat je bezit je geschonken is? Dus waarom doe je dan of je het zelf verworven hebt? Is de juiste houding voor iemand die Jezus wil volgen niet de houding van je handen open? Als wij met onze vuisten in de lucht staan te zwaaien om te vertellen hoe goed we zijn en wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen, dan kan God ook geen liefde in je handen stoppen. Dan is er eigenlijk weinig plaats voor hem. Paulus vertelt ook nog even wat voor leven hij zelf heeft. Hij zegt dat apostelen honger en dorst lijden, bijna geen kleren hebben, worden mishandeld en een zwervend bestaan leiden. Maar als ze bespot worden, dan zegenen ze juist. En als ze vervolgd worden, dan verdragen ze het. Als ze beledigd worden, dan antwoorden ze vriendelijk. Echt niet te geloven. Niet bepaalt onze stijl hier in het kikkerlandje. Als hier iemand je beledigt, dan moet je het hem juist betaald zetten. Oog om oog, tand om tand. Paulus noemt zichzelf zelfs het uitschot van de wereld. Dan moet het evangelie toch wel zo'n ongelooflijke kracht zijn, wil je dit allemaal volhouden? Blijkbaar is het niet zo dat als je nederig wilt leven en je zelfs onder de voet wilt laten lopen voor het evangelie, dat je dan ook het onderspit delft. Dat kan zo lijken, maar bij Paulus gebeurde dat nooit. Altijd wist hij weer op zijn benen te gaan staan. Het is een houding waar je voor kiest, niet een houding die je overkomt. Misschien geeft hij aan het eind van hoofdstuk 4 wel heel goed de reden. Daar zegt hij dat het koninkrijk van God niet uit woorden bestaat, maar uit kracht. Deze uitspraak moet je natuurlijk niet uit zijn verband rukken, want bij het koninkrijk horen natuurlijk wel heel veel woorden. Alleen, Paulus bedoelt niet de wijze woorden van de liefde, maar de holle klanken, dus de woorden die de patsers gebruiken om belangrijk over te komen, zonder dat er diepe inhoud in zit. Het is zelfs nodig dat Timotheus, zijn reisgezel, persoonlijk naar Korinthe gaat om uit te leggen waar het om draait. Arrogantie en opschepperij zijn geen zaken waarmee je een gemeente kunt zijn. Ze maken de boel juist kapot. Heeft Jezus niet zelf gezegd dat hij gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen? Dan moet dat het visitekaartje zijn van diegenen die hem tot de Heer van hun leven willen maken. In een spreukenboek staat een spreekwoord dat we niet vaak genoeg kunnen gebruiken. Hoogmoed komt voor de val. Zullen wij eraan toevoegen, als je nederig durft te zijn, kun je beter aan Jezus' voeten liggen.

Phil Wickham, je hoorde The Jesus Way. Daarvoor muziek van Project of Love, je hoorde Matthew 6. Vandaag kon je levenswoorden luisteren naar een overdenking van Rob Favier. Wil je meer overdenkingen van hem horen? Dan luister je iedere vrijdagochtend naar De Nieuwe Morgen hier op Groot Nieuws Radio. Dit is Mozeek Worship.

0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Deze dag lees ik voor je Lucas 6, vers 24 tot 38 uit de Basisbijbel. Maar pas op, rijke mensen, want jullie hebben je troost al. Pas maar op, jullie die nu zoveel te eten hebben, want jullie zullen honger hebben. Pas maar op, jullie die nu plezier hebben en lachen, want jullie zullen verdriet hebben en huilen. Pas maar op als alle mensen goede dingen van jullie zeggen. Want hetzelfde hebben hun voorouders met de leugenprofeten gedaan. Wees goed voor je vijanden. Jezus zei, luister naar wat ik zeg. Houd van je vijanden en wees goed voor de mensen die je haten. Zegen de mensen die je vervloeken en bid voor de mensen die je slecht behandelen. Als iemand je op je linkerwang slaat, draai dan ook je rechterwang naar hem toe. Als iemand je mantel afpakt, geef hem dan ook je hemd. Als iemand iets van je wil lenen of van je afpakt, geef het hem dan en vraag het niet terug. Behandel andere mensen op dezelfde manier als je zelf behandeld zou willen worden. Als je alleen houdt van je vrienden, wat is dat dan voor bijzonders aan? Want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En als je iets goeds doet voor iemand die iets goeds doet voor jou, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen doen dat. En als je alleen iets wil uitlenen aan iemand van wie je het ook weer terug zal krijgen, wat is daar dan voor bijzonders aan? Ook slechte mensen lenen aan andere slechte mensen om weer evenveel terug te willen krijgen. Nee, houd van je vijanden en wees goed voor hen. Leen iets uit zonder te verwachten dat je terug zal krijgen. Dan zul je een grote beloning krijgen en een kind van de Allerhoogste God zijn. Want Hij is ook goed voor de ondankbare en slechte mensen. Wees vriendelijk, net zoals jullie vader vriendelijk is. Oordeel niemand. Dan zul jij ook niet geoordeeld worden. Veroordeel niemand. Dan zul jij ook niet veroordeeld worden. Laat los. Dan zul jij ook losgelaten worden. Geef, dan zal er aan jou ook gegeven worden. Een goed gevulde, aangedrukte, geschudde, overlopende maatbeker zullen de mensen je geven. Want de maat waarmee jij andere mensen meet, daarmee zul jij ook gemeten worden.
0: Met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot 2 keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
12: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
11: Het christelijke radiostation.

omstreden. Maar man, hoe gaat het eigenlijk met jou? Want Jozef, vergeef me dat ik het zo zeg.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet, want eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen, gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbuien was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Een avond vol aanbidding met Charity Gill.
2: Charity Gill.
1: En
2: Cici Winans.
1: Cici Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay had gemaakt. Onder andere een wilde, een gekoloniseerde Cameroener en lelijk. Mbappé noemt de senator op zijn beurt een verachtelijke vrouw. Ook in eigen land is er veel kritiek op de senator. Je kunt er al van alles kopen, maar binnenkort kun je ook betalen via bol.com, meldt het FD. De webwinkel werkt aan een eigen betaalplatform. Daarmee kun je dan via bol.com bij andere winkels betalen. Wanneer de dienst te gebruiken is, is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor CZ Winans en Charity Gale.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.